0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: zee.
1: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op woensdag 1 juli. Op de dag dat het oude en het nieuwe jaar even ver weg zijn, voelt toch altijd een beetje maf. Vandaag veel zon, blijft droog. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Er is goed nieuws voor mensen met nierkanker. Je kunt nu weer in Zeeland terecht voor operaties. En dan ook nog met een operatierobot. Daar ga je straks veel meer over horen. En verder in het nieuws vandaag. De hinder op het spoor naar Rotterdam duurt langer. Zeker tot zaterdagmiddag rijden er geen treinen tussen Zwijndrecht en Rotterdam. Allemaal door die brand in die kabelgoot. Kaassmelterij Sint-Pol in Sint-Jansteen neemt zijn nieuwe fabriek volgende maand in gebruik, zeggen ze in een update over de verbouwing daar. En het is Kitty Kottie, de dag om de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren, met vandaag vooral in Middelburg het een en ander te doen. Ceremonie met vlaggen die worden gehesen en daarna het Kitty Kottie Festival. En daar ga je allemaal over horen in Zeeland wordt wakker. Misschien hoor ik jou ook nog wel op 0118-499-999. Temperatuur is goed op dit moment. Lekker hoor. Fijn dat je erbij bent. Ook vandaag zijn we samen.

0: Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. Woensdag 1 juli, van harte welkom op Omroep Zeeland. De vrachtwagenheffing gaat in vandaag. Vrachtwagens betalen voortaan per gereden kilometer op bijna alle snelwegen en sommige provinciale en gemeentelijke wegen. PostNL mag vanaf vandaag 2 dagen doen over het bezorgen van brievenbuspost. En er zijn nog wat meer dingen die vandaag veranderen op 1 juli. En bij ons in Zeeland is het festival Klassiek bezig. Het festival Zeeland Klassiek. Vanavond in Zoutelanden een uitvoering van een stuk van Bach. Maar dan wel in een eigentijdse uitvoering door Narcissus van Clement. Luister met gesloten ogen, zeggen ze zelf. Ben benieuwd daar. En verder op het lijstje van Peter, kom net binnen, zie ik binnen dat het is de internationale reggae-dag. Oh, lekker. De internationale chicken wing-dag, ook lekker. En de nationale komkommerdag. En ook die is lekker. En wat heel erg prettig is dat de nieroperaties toch weer hier gaan gebeuren. Nierkankeroperaties. Want het leek erop dat mensen met nierkanker uit Zeeland moesten. Maar ja, het gaat toch weer hier gebeuren. Ziekenhuizen ADHZ en Zorgzaam gaan samenwerken daarvoor. Apart van elkaar deden ze juist te weinig ingrepen, waardoor die operaties dreigden te verdwijnen uit onze provincie. Omroep Zeeland's Esme Beg hoorde dat de urologen voor die complexe operaties hulp krijgen van een operatierobot.
1: De nieuwe operatierobot staat in OK4. Nou, daar mag ik bij hoge uitzondering even naar binnen. Je voelt gelijk de temperatuur hier een beetje veranderen. Iets wat koeler. En er staan 2 urologen op mij te wachten. U bent?
2: Wim Leijweert, uroloog van Zorgzaam.
1: En u?
3: Joost Jaspers, uroloog ADHZ.
1: En dit is hem achter ons. Wat zien we als we er naar kijken? Ik zie een groot apparaat wat langs de operatietafel staat en waar 4 soort armen aan hangen.
3: Ja, dat zijn 4 armen waar de instrumenten mee worden bediend die in de patiënt de operatie uitvoert. En de instrumenten worden bediend door een grote kijker die daar weer achter staat, waar de uroloog de operatie mee kan uitvoeren.
1: Dokter Bleijweert, kunnen we daar even gaan kijken?
4: Zeker.
1: En dan komen we uit bij een, lijkt wel een soort gameconsole.
4: Ja, is het eigenlijk ook. We hebben heel veel geoefend tevoren. En wat je eigenlijk dus hebt, is je hebt een heel groot kijker waar dat je in zit en een 3-dimensionaal zicht hebt. En dan heb je 2 grijpertjes waarbij je armen eigenlijk kan bewegen, die dat dan geconnecteerd staan aan de instrumenten binnenin de patiënt.
1: Ik ga even een kijkje nemen. Nu zie ik gewoon het testbeeld. Oh, ik hoor mezelf ook nog eens terug. Dat is ook handig. Dan hoort de rest je natuurlijk ook, omdat jullie een stukje verder staan.
4: Dan heb je de communicatie tussen het team aan de operatietafel en de chirurg hier achter de console.
1: Nu zie ik die knijpertjes. Daar moeten volgens mij je duim en je wijsvinger in. En daar moet je dan mee knijpen. Maar je hebt maar 2 knijpertjes en je hebt 3 armen om te bedienen. Hoe doe je dat?
4: Er is nog een heel voetpaneel ook om de coagulatie te gebruiken. De camera te veranderen. En daar kan je eigenlijk ook het derde instrument gaan bedienen.
1: Is dat niet heel ingewikkeld, dokter Jaspers?
3: Dat valt mee. Als je met de juiste oefening en de juiste begeleiding, en dat hebben we de afgelopen maanden flink gedaan, we hebben enorm getraind, dan raak je eraan gewend. En dan opereer je eigenlijk net zoals we vroeger opereerden, met eigenlijk nog meer precisie en nauwkeurigheid en 3-dimensionaal beeld.
1: Eigenlijk kun je het hier gewoon beter doorzien.
3: Absoluut. En we kunnen nu ook weer operaties gaan doen die we voorheen moesten verwijzen naar ziekenhuizen buiten Zeeland. En die kunnen we nu weer hier gaan doen.
1: En dat zijn operaties waarbij een deel van de nier wordt weggehaald als er bijvoorbeeld een tumor zit.
3: Dat klopt.
1: Om de robot hier te krijgen en ook dus die operaties weer terug en in Zeeland te houden, was wel die samenwerking nodig, dokter Bleijweert. Hoe is het om hier te zijn?
4: Het is leuk om hier te zijn. Ik voel me absoluut welkom. En ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van de samenwerking en het leuke team hier.
1: Als we het nog even over de robot hebben, aan die armen hangen dus verschillende instrumenten. Dat kan een knijpertje zijn, iets wat pakt, iets wat snijdt. Wat is het grote voordeel daarvan?
3: Je hebt veel minder pijnklachten na een operatie. Je herstelt veel sneller en je bent veel sneller naar been.
1: Hoe is het voor jullie als artsen om zo'n technologische stap te mogen maken?
3: Ja, fantastisch. Ja, een hele mooie uitdaging. We zijn allebei al behoorlijk wat jaren werkzaam binnen het gebied van de urologie. En dat we nu deze stap kunnen maken, mede door onze samenwerking en goede samenwerking met de Raad van Bestuur en de verzekeraar. Ja, dat is geweldig.
4: Kanker alleen maar mee.
2: volmondig mee eens zijn.
0: Voorlopig blijft het wel bij deze samenwerking tussen Zorgzaam en het ADRZ. De intensieve samenwerking die eerder was aangekondigd voor meer afdelingen, ja, dat verhaal ken je, gaat vanwege weerstand vanuit het personeel voorlopig niet door. Mocht je willen zien hoe die robot er nou uitziet, het is even als state of the art wat we nu hebben in Zeeland, kijk even op onze website omroepzeeland.nl.

Summer Sunshine, ja, die krijgen we toch ook wel vandaag. De koers zit redelijk goed, want veel zon. En door een rug van hoge druk blijft het droog. Een matige noordwestelijke wind, 21 tot 24 graden gaat het worden. Morgen wat bewolking en regen. Vrijdag is het droog met flink wat zon en vandaag dus veel zon. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 10 uur. Hoogwater vanmiddag om 8 over 4. De zon gaat onder vanavond om 6 over 10. En ja, de buitenwateren die koelen iets af, maar zijn nog behoorlijk warm toch? De zee bij Vlissingen en Westkapelle, daar zie ik op dit moment 22 graden op de thermometer. De Westerschelde bij Ossenisse, dat is 23 graden. De Oosterschelde bij Neeltje Jans, 20. En bij de Oesterdam, 24. Gevelingenmeer is ook 24 graden. En het Veerse Meer, daar zie ik op dit moment 24 graden. Wat zijn jouw plannen op deze dag, op deze woensdag 1 juli? Wat houdt je bezig? Wat doe je graag? Ik wil het allemaal weten. Je kunt een appje sturen. 0118-499-999. Seija is zo aan de lijn. In Zeeland wordt wakker.

0: Running in a Family van Level 42. De dingen die jou bezighouden, ik hoor ze graag. Laat maar weten. Via 0118 4DGDG. Kan altijd, hè. Je kunt me ook zoeken natuurlijk via facebook.com/Zeeland wordt wakker. Seija van Balen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ik weet dat jij in de zorg werkt. Je bent altijd vroeg wakker. En we hadden vanochtend eventjes contact met elkaar. En toen zei je, ik ben heel erg verzot op iets. En toen dacht ik, maar wat dan?
1: Ja, op de muziek uit Ecuador. Dat is mijn favoriete muziek.
0: En waarom dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Jaren geleden, in de jaren 90, kwamen die hier in Nederland. Dat zijn dan die Indianen, zeg maar, met die langere donkere haren. Ja. En ik vond die muziek gewoon gelijk hartstikke leuk. Die stonden toen overal in de stad met hun muziek en met hun souvenirs en zo. En ik heb toen ook een paar cd's gekocht.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heb ik die weer eens een keer uit de kast gehaald. En toen ben ik verder gaan zoeken. Toen bleken ze natuurlijk uit Ecuador te komen. En ja, zo ben ik er nog een heleboel op het spoor gekomen. Onder andere Vijf Broers. En nog iemand, Leo Rojas. En naar Leo Rojas ben ik al twee keer naar zijn concert geweest met een vriendin.
0: Die muziek, die doet iets bij jou dus. Ik heb even een kort fragmentje van een van de groepen die jij noemde. Het is maar kort hoor, maar ik wil toch even laten horen.
1: Ja.

0: Ja.
1: Ja, je zegt ook gelijk al, ja, hier word je echt helemaal blij van, zei
0: hij. Ja, dat klopt, ja.
1: Waar zit dat in? De muziek in de sfeer? Ja, hoe komt dat dan?
0: Ik denk alles een beetje.
1: Ja?
0: En ik weet ook niet hoe dat komt. Het is natuurlijk, ik hoor van heel veel mensen dat dat heel bijzonder is. Want ik woon natuurlijk gewoon in Nederland. Ja, misschien ben ik wel in het verkeerde land geboren. Of heb ik in een vorig leven daar gewoond of zo? Ik heb geen flauw idee.
1: Nee, maar speelt dat nu wel een grote rol dan in jouw leven? Heb je het vaak aanstaan, deze muziek of zo?
0: Altijd.
1: Joh.
0: Vooral in de auto. En ik kijk ook heel vaak... ze doen ook heel vaak live uitzenden op YouTube. Dat zijn dan de broers Salazar. En ja, Leo Rojas die geeft concerten. En daar ben ik nu 2 keer naartoe geweest. Ja, dat is natuurlijk niet altijd dichtbij. Maar in april ben ik er geweest. En toen trad hij dus op in Utrecht. In het Trivioli Theater.
1: En is dat dan ook die meneer waar je een foto van stuurde waar jij naast staat? Waar je heel blij kijkt?
0: Ja, dat is Leo. Ja, dat is Leo Rojas.
1: Wil je zelf ook die muziek maken eigenlijk? Want dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ik ben mijn eigen aan het aanleren om panfluit te spelen. Maar ja, dat is, het is heel moeilijk.
1: Ja? Hoezo is dat moeilijk? Het is toch gewoon zo'n ding langs je mond en...
0: Nou, het is wel een bepaalde techniek van blazen die je moet hebben.
1: Saya, wat een heerlijke onbekende kant heb ik nu van jou leren kennen.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Dat mag toch ook?
1: Zeker, heel graag zelfs. Dat is juist leuk om nieuwe dingen van mensen te kennen.
0: Ja.
1: Ik heb de snelheid even niets kunnen vinden van die groep. Wat ik je kan laten horen. Wel, ja, het is een beetje een flauw alternatief. El Condor Pasa van Simon & Garfunkel. Volgens mij zit daar ook een panfluit in, als ik dat goed heb.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar dat spelen die groepen ook vaak, hoor, dat nummer.
1: Oh,
0: dat is
1: okay.
0: Een heel mooi nummer. En anders moet je even zoeken op Leo Rojas.
1: Ga ik dat zeker nog doen. Hey, dankjewel. Deze
0: Graag
1: is voor
0: gedaan.
1: Jou. En ga ermee door. Dankjewel, Saya.
0: Graag gedaan.

Simon & Garfunkel, El Conde Pasa. Seiya, deze was voor jou. Wat een heerlijk verhaal. Ik word er helemaal blij van. Van het onvermoeden van iemand opeens dat je dan leert kennen. Wil jij een keertje je verhaal doen hier in Zeeland tot wakker? Je bent welkom, hè? 0184999999. Wim Waleboer die appt gelijk ook de naam van George Samfier, de beroemdste panfluitspeler, de eenzame herder. Oh ja, dat is waar. Nou, mocht je ook nog tips hebben, kom maar door, 0184 5×9.

0: voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Straks in Zeeland tot wakker gaan we eens eventjes horen hoe het zit met de brandweer op Kampeland. Want de nieuwe post is een stap dichterbij. Maar hoe snel gaat het dan gebeuren, de bouw?
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Eerst een overzicht van het nieuws op Omroep Zeeland om 6:30. Nierkankerpatiënten kunnen voor een operatie weer in Zeeland terecht. De ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam gaan daarvoor samenwerken. En de operaties dreigden juist te verdwijnen doordat de ziekenhuizen los van elkaar te weinig ingrepen uitvoerden. De urologen gebruiken in Goes een nieuwe operatierobot waarmee ze veel preciezer kunnen werken en de patiënten ook sneller herstelt. De hinder op het spoor van en naar Rotterdam duurt langer.

0: Zeker tot zaterdagmiddag rijden er geen treinen tussen Zwijndrecht en Rotterdam. Op dat stuk rijden wel bussen. Het herstel van 100 kabels na een brand in een kabelgoot bij het station in Rotterdam duurt langer dan verwacht. Door de stikstofmaatregelen van het kabinet kunnen kustgemeenten in de knel komen. En ook gemeenten bij natuurgebieden kunnen nauwelijks meer woningen bouwen. Dat schrijven vier gemeenten in Noord- en Zuid-Holland aan minister Van Essen van Landbouw. Maar ja, dat is natuurlijk ook voor Zeeland relevant. Zandvoort, Heemskerk, Katwijk en Noordwijk willen dat woningbouw een zaak van nationaal belang wordt. Net als het stikstofbeleid. Kaasmelterij Sint-Paul in Sint-Jansteen neemt zijn nieuwe fabriek volgende maand in gebruik. In een update meldt het bedrijf dat de test inmiddels in volle gang is. Machines doen zoveel mogelijk werk. Volgens Sint-Paul wordt er alles aan gedaan om ook zo min mogelijk te verspillen. De bouw van de nieuwe fabriek en het hoofdkantoor kost 75 miljoen euro. Moet volgend jaar helemaal klaar zijn. En het weer. Veel zon. Door een rug van hoge druk blijft het droog. Een matige noordwestelijke wind. En het wordt 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Eén melding in de verkeersinformatie gaat over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 9 kilometer file. Daar heb je op dit moment 8 minuten vertraging.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt...

0: Talk to me hoor je hier op Omroep Zeeland om 6 minuten over 6:30. En normaal vertel ik je nu altijd wie dan de ziel van de dag is, maar dat mag ik eigenlijk nog niet verklappen. Het is in elk geval iemand die ergens heel lang werkte en vandaag afscheid neemt. De nieuwe brandweerpost voor Kampeland is een stap dichterbij. Op een inloopavond kon je de plannen zien voor de kazerne aan de Noordstraat en de Nieuwweg. Die vervangt dan de oude kazerne die te klein is. Daar vertelde op die informatiebijeenkomst burgemeester Loes Meeuwissen wat er dan allemaal gaat veranderen.
1: Ja, dat gaat betekenen dat de post die nu nog tegenover de Albert Heijn in Kampeland is, dat die gaat verdwijnen. Een klein stukje verderop, dicht bij de Oost-Westweg gaat die komen.
2: En waarom is dit nodig?
1: Hij is ook te klein, want het is heel mooi. De brandweer krijgt een extra voertuig, een natuurbrandvoertuig. Natuurbestrijdingsvoertuig moet ik zeggen. Maar er is ook een parkeerprobleem. Want soms is het zo druk bij Albert Heijn en dan gaan mensen hun campers hier zetten. En dan kan de brandweer niet uitrukken.
2: Heeft dat al wel eens voor onveilige situaties gezorgd?
1: Nou, niet echt onveilig, maar wel hinderlijk. En je ziet de laatste jaren dat de brandweer hier dan allerlei dranghekken neerzet om dat te voorkomen. Ja, dat is op de lange duur niet wenselijk.
3: Nou, ik ben Dennis Versluis, ben vrijwilliger op de post Kampeland als manschap. En met de nieuwe post mag ik samen met Sebastian de post vertegenwoordigen binnen de gemeente voor het nieuwbouwen.
2: En we zijn vandaag bij een inloopavond. Kan je me vertellen wat voor inloopavond dat is?
3: Ja, over de nieuwbouwpost van de brandweerpost Kampeland. En ja, daar zijn we enorm trots van wat er staat en wat de gemeente voor plannen heeft. Daar kunnen we alleen maar trots op wezen.
2: En wat de plannen staan hier zo achter ons. Een vrij modern gebouw. Kijk je er dan naar uit om daar uiteindelijk aan de slag te gaan?
3: Ja, het is gewoon een prachtig gebouw wat de plannen zijn beneden met de remise, met drie roldeuren om uit te rukken. En daar boven dan op de eerste verdieping komt daar onze kantine met een mooi dakterras. Ja, het wordt een prachtige nieuwe kazerne voor de post. Iets waar we trots op mogen zijn.
2: En hoe zit dat met de aanrijdtijden vanaf de nieuwe locatie?
3: Ja, je gaat iets veranderen. De post gaat een paar honderd meter opschuiven, dus we komen net buiten het dorp. Dus die zullen makkelijker voor de N... Wat is de N? Die weg daar zo. De Oostwegweg. Dus daar zullen we sneller op wezen. Ja, misschien iets langere aanrijdtijd voor de vrijwilligers er zelf naartoe. Maar dat is verwaarloosbaar. Tenminste, ik denk dat het wel mee gaat vallen.
0: Is in elk geval de verwachting van deze brandweerman Dennis Versluis en Omroep Zeeland's Katie van Essen die sprak hem.
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Karol G en Cientes de Hubiera Conocido. Past ook wel een beetje bij het weer, hè, van deze tijd. Ook vandaag veel zon. En het blijft droog. Simply Red and Stars. Zo dadelijk horen we dan eindelijk wie de ziel van de dag is vandaag.

0: Simply Red en Stars. Ziel van de dag komt eraan. Eerst even naar de situatie op de weg. En dan zie ik dat de ANWB op dit moment twee files meldt die voor ons relevant zijn. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Houd daar rekening op dit moment met 6 kilometer file. Dat is 8 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Te Heide en Zonzeel. 4 kilometer, dat is 6 minuten vertraging.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En het is heel bijzonder voor Hanny, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Hanny Scheers, ja, je schrikt er nog een beetje van, want tot één minuut geleden wist je niet dat jij de ziel van de dag zou zijn.
2: Nee, zeker niet. Ik ben net wakker.
0: Ja, maar wel op een heel bijzondere dag ben je wakker, want wat ga jij doen vandaag?
2: Oh ja, ik ga zeker iets bijzonders doen. Ik ga vandaag met pensioen.
0: Ja, na 40 jaar bij basisschool Het Noorderlicht in Goes?
2: Ja, ruim 42 jaar. Ja.
0: Jeetje.
2: Ja, best lang, toch? Ja.
0: Maar dat is een leven op één school, joh.
2: Ja, het is begonnen op een Margrietschool en dat is later gefuseerd. En toen is het Noorderlicht geworden, ja. Hmm. Ja, allemaal in de Goerse polder, ja.
0: Ja, en wat, hoe was dat dan, die 42 jaar voor jou? Als je dat in een paar woorden moet samenvatten.
2: Oh, even samenvatten. Ja, ik heb enorm genoten. In eerste instantie van alle kinderen, van alle ouders en van alle collega's die dit ook hebben bedacht, denk ik.
0: Ja, dat is waar. Ik zou maar zeggen, jouw collega's zeiden tegen ons, hey, is het geen goed idee om Hanny eventjes zeer van de dag te maken? En toen dachten we, ja, dat is inderdaad een goed idee.
2: Ja, maar hoezo bedachten ze dit?
0: Ja. Hey, maar even, want je zegt, hele mooie momenten heb je gehad. En noem dan eens iets wat jou zo getroffen heeft dan, die tijd.
2: Wat mij zo getroffen heeft? Ja, de kinderen natuurlijk. Ja, de kinderen.
0: Want wat dan?
2: Ja, enorm van genoten. Ook alles wat ze hebben meegemaakt. Hoe flexibel ze zijn. Hoeveel kracht kinderen hebben. Ja, echt.
0: Maar leg dat eens uit dan. Wat is er bijzonder aan de kracht van kinderen? Wat hebben ze dan meegemaakt?
2: Ja, kinderen maken natuurlijk ook heel veel mee in hun leven. En ze zijn allemaal prachtig. Ja.
0: En ze gaan door. En
2: ze gaan door, ja. Ja. De veerkracht. Ja. Ik ben begonnen als kleuterjuf. Bij Wiske en Jacqueline, derde kleuterjuf op de Margrietschool in de tijd. En
0: zo ging dat verder.
2: Ja, zo ging dat verder. Ja, op een gegeven moment kon ik niet meer voor de klas vanwege fysieke problemen, maar heb ik prachtige taken gekregen. Op enig moment ben ik door Alan van Reenen, zo'n directeur, gevraagd of ik rondleiding wilde doen.
0: Ja.
2: Nou, dat heb ik eigenlijk meer dan 23 jaar gedaan.
0: Hanny, vandaag dan afscheid nemen, dat is een gek moment, denk ik ook. Maar kijk je er ook naar uit eigenlijk?
2: Sorry, nog een keer, wat zei je?
0: Kijk je er ook naar uit, naar dit moment?
2: Dubbel, ja. Dubbel ook. Ja, ik ga iedereen wel missen, maar het is ook goed. Het is ook goed, ja. Het is ook goed. En iedereen, ik laat de school ook met heel veel vertrouwen los. De Noorderlichters nu met team, een geweldig team, wat iets prachtig neerzet. Dus,
0: mooi. Hanny, jij bent de hele dag onze ziel van de dag. Dan mag je met trots vertellen, ik ben vandaag de ziel van de dag. Want ik neem afscheid na 42 jaar. En jouw collega's hebben gelijk. Je verdient het om ziel van de dag te zijn. Dankjewel, Hanny Scheers, op basisschool Het Noorderlicht in Goes. Niet lang meer na vandaag is ze daar weg. Maar vandaag is echt nog eventjes helemaal de persoon in de spotlights.

Abba en Money, Money, Money. 7 minuten voor 7 is het. Goedemorgen. Als ik in de PZC kijk, dan zie ik een mooi verhaal over Kitty Kotti. En dan de Ansiga, dat is ja, het hoofddeksel die vrouwen hebben uit de Surinaamse cultuur bijvoorbeeld. En dat zegt wat, dat hoofddeksel. Als je kijkt naar hoe het gevouwen is, hoe de punten staan, welke kansen uitwijzen, dat is een soort eigen taal. Als ik bijvoorbeeld dat als er 3 punten zijn, dan is de vrouw die het draagt boos. En zo zijn er nog wat van die speciale geheimtalen te zien in dat hoofddeksel. Want ja, het zijn gevouwen hoofddeksels, dus je kunt er mee doen wat je wil. En vrouwen gaven daar vroeger eigenlijk in het geheim signalen met elkaar aan door. In de PZC dat verhaal vandaag aandacht daarvoor vanwege Kitty Kotti, het herdenken en het vieren van de afschaffing van de slavernij in 1863. Het aantal elektrische vrachtwagens is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers van het voertuigendatabureau RDC. BNR heeft die opgevraagd. Het lijkt erop dat die bedrijven voorsorteren op het ingaan van de vrachtwagenheffing, die vanaf vandaag dus geheven wordt. Vervuilende voertuigen worden zwaarder belast. Op een heleboel snelwegen moeten vrachtwagens nu gaan betalen. Ook op provinciale wegen en gemeentewegen. Niet allemaal, maar wel een heleboel in elk geval. Allemaal bedoeld om andere alternatieven te stimuleren, zoals elektrische vrachtwagens. En kennelijk helpt dat dus. En in winkelcentrum Douwendalen in Middelburg zijn tekeningen te zien die kinderen hebben gemaakt over de stad. Die hangen dan op de ramen van het jeugdcentrum Visita. En ook binnen hangen tekeningen, maskers en etsen. En die zijn dan gemaakt door basisschool Het Element, door kinderen die erop zitten. Hun klas was dit schooljaar door de Tekenacademie in Middelburg uitgeroepen tot de stadstekenklas. En dan zag ik nog een berichtje over Michael Jackson, want de film Michael, over het leven van Michael Jackson, is de succesvolste biopic ooit. De film heeft inmiddels 977 miljoen dollar opgebracht. Meer dan succesfilm Oppenheimer van een paar jaar terug. En door die film, Michael, is ook dit liedje uit 1983 weer helemaal terug in de hitlijsten. Tot aan het nieuws hoor je Michael Jackson

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China, en daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis.
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
8: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
10: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
17: Sla- slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
5: Zeeland. Goedemorgen, van harte welkom. Veel zon vandaag, het blijft droog. Een matige noordwestelijke wind staat er. 21 tot 24 graden gaat het vandaag worden op 1 juli. Dus Kitty Kotti met vandaag het festival in Middelburg. Met dans en hapjes om het afschaffen van de slavernij jaren geleden te herdenken. Gisteravond keken mensen al op oude landkaarten. Wat je daarop kunt vinden van de tijd uit de tijd van de slavernij. En verder in het nieuws vandaag. Je kunt nu weer in Zeeland terecht voor nierkankeroperaties en dan ook nog met een operatierobot. De hinder op het spoor van en naar Rotterdam duurt langer. Zeker tot zaterdagmiddag rijden er geen treinen tussen Zwijndrecht en Rotterdam door die stroomstoring door kapotte kabels. En pech voor handbalster Romy de Rijken. In haar eerste oefeninterland viel ze uit. En je hoort haar zelf over een half uur hier in Zeeland wordt wakker.

0: tonight. Hey Soul Sister van Train om 7:10. Het is Kitty Kotti met de jaarlijkse herdenking en viering van het afschaffen van de slavernij in Suriname en op de Antillen in 1863. Vandaag zijn de meeste activiteiten in Middelburg rondom de abdijcomplex en het slavernijmonument op de Balans. Herdenken, vlagceremonie, maar ook een festival. Gisteravond al kwamen inwoners van Oost-Soeburg bij elkaar om aan de hand van oude plattegronden en kaarten te praten over de slavernij van toen en de betekenis voor nu. En voor ons was daar Katie van Essen.
1: U bent naar deze bijeenkomst gekomen. Wat heeft u allemaal al geleerd?
2: Ik heb er sowieso van geleerd dat ik weinig weet van het koloniale verleden. Ik kan me eigenlijk ook niet zo goed herinneren dat het op school zo heel erg duidelijk benoemd is. Wel over slavenhandel en zo. Maar om nou te zeggen dat ik daar zo vanuit mijn hoofd veel over zou kunnen vertellen. Over de bootreizen wel natuurlijk. De plantages. Maar verder weet ik eigenlijk heel weinig van het koloniale verleden.
1: En vindt u dit dan een fijne manier om toch meer te weten te komen over dat verleden?
2: Ik denk dat het sowieso belangrijk is om eigenlijk wat te weten van het verleden van je eigen regio, zeg maar. De link die ik een beetje leg is dat wij dat er bijvoorbeeld best wel veel nadruk wordt gelegd op wat er in de Tweede Wereldoorlog en dergelijke is gebeurd. Maar buitenom dat eigenlijk niet zo.
3: Ik ben Angelie Haldeman en ik ben secretaris bij Dorpsraad in Soeburg. En we hebben samen met het museum in Vlissingen vandaag deze bijeenkomst georganiseerd. Naar aanleiding van Kitty Kotti. Morgen is het 1 juli, een belangrijke dag. We hebben het gekoppeld aan de herdenking, wat in Middelburg gaat plaatsvinden. En we vonden het een mooi moment om mensen in Soeburg een beetje kennis te laten maken met de geschiedenis en waardoor Kitty Kotti eigenlijk is ontstaan.
1: En wat hopen jullie met zo'n bijeenkomst dan te bereiken?
3: We vinden het belangrijk dat mensen meer informatie krijgen over wat het inhoudt, wat het betekent, waarom het nu nog steeds belangrijk is. En het is mooi om met elkaar in gesprek te gaan daarover en daarover te discussiëren. En zoals je net ook al in de gesprekken hebt gehoord, merk je dat niet iedereen er wat van af weet. Wel het een en ander, maar niet alles. En zo leer je ook van elkaar. Dat vind ik wel mooi om te zien.
1: Ja, want het zijn hele respectvolle gesprekken.
3: Ja, gelukkig wel. Had ik ook al verwacht. Maar het is wel mooi om te zien dat iedereen er ook voor open staat. Dat is wel bijzonder.
0: Angelie Haldeman van de Dorpsraad Soeburg. Nou, vandaag herdenking en het festival in Middelburg dus. Eigenlijk de hele dag door gebeurt er wel wat. Even na 8:30 ga ik bellen met Tammy, een jonge vrouw uit Vlissingen die op zoek gaat naar haar familiegeschiedenis en wat zij nu nog merkt van wat haar familie destijds heeft meegemaakt. Even na 8:30 op Omroep Zeeland in Zeeland wordt wakker.

0: Max and Andy Grammer and the Thing I Love. Vandaag 1 juli, het moment dat het nieuwe jaar en oud jaar even ver bij elkaar vandaan zijn. Maar dus ook juni die voorbij is. En dan kijken we terug op een hele warme maand, Mario Echthuizen.
1: Ja, goedemorgen Remco. Ja, het is gigantisch natuurlijk, zeker ook die laatste 10 dagen. Hè. Niet normaal zo warm. Gemiddeld lag over de hele maand in Westdorpen, in Zeeuws-Vlaanderen, de temperatuur op 19,2 graden. Nou, dat zou niet eens misstaan voor een station in het binnenland.
0: Nee.
1: Maar dat is 3 graden warmer dan normaal.
0: En dus andere stations, ja, zag je dat daar dan ook?
1: Ja, Vlissingen ook rond de 19 graden. Wilhelminadorp ook tegen de 19 graden aan. Dus het was 3 graden warmer dan we normaal eigenlijk in de eerste zomermaand zouden mogen hebben. Dus met natuurlijk die 36,6, nog eventjes terughalen, op 26 juni. Dat is zeker voor Zeeuwse begrippen is dat gigantisch hoge waarde.
0: Ja, het valt mij op als hier, want ik zwem altijd wel graag eventjes een minuutje of 10, kwartiertje even in de zee dobberen. Ook hoge temperaturen, dat blijft ook maar zo.
1: Ja, en eerlijk gezegd hou ik mijn hart vast voor het najaar straks. Want daar gaan we zeker ook de impact van dat warme zeewater van zien. Want je zei het net al, je noemde zelf al de zeewatertemperaturen tussen de 21 en lokaal 24 à 25 graden. En dan hebben we nog 2 zomermaanden te gaan. En dan kan het nog best wel iets oplopen. Dus ik hou mijn hart vast voor de waterhozen, de windhozen weer. Ja, de sterkere buien ook straks in het najaar. Dus laten we hopen dat we weinig buien hebben. Maar het zou me zo kunnen gebeuren met dat warme water.
0: Want dat heeft inderdaad allemaal te maken met dat warme water. Hè? Gaan we eens even kijken naar de weersverwachting voor dit moment. Wat verwacht je, Mario?
1: Nou, we hebben te maken met een rug uit van hoge druk die richting onze provincie uitgerold wordt. Er is veel zon. Er zijn wel een paar wolkenveldjes, vooral in het oosten van de provincie later. En vooral vanavond kan er ook wat meer sluierbewolking binnenkomen. Maar verder is het eigenlijk gewoon lekker zonnig. Temperatuur, die trouwens in Westdorpen tot 9,7 daalde, loopt vanmiddag op naar 21 graden op de koppen van de eilanden tot 23 à 24 in het oosten en zuidoosten van de provincie. Nou, de wind is nu nog zwak, maar wordt matig en komt uit noordwest. Sorry. Morgen passeert een zwak koufront met tijdelijk wat meer bewolking. En vooral 's middags is er dan wat lichte regen. De temperatuur ligt dan een fractie lager dan vandaag, maar nog steeds heerlijk rond de 21 graden. En dan de wind, die is dan morgen eerst west tot zuidwest en ruimt na het front weer naar noord tot noordwest en is matig. Nou, de dagen daarna dan zien we ook nog steeds veel zon. Vooral in het weekend ook kans op een bui, met temperaturen die rond de 22 graden uit blijven komen.
0: Mario Echthuizen, dankjewel. Op dit moment afgaand tij. Laagwater in Vlissingen om 10 uur. Hoogwater vanmiddag om 4:08. En de watertemperatuur, ja inderdaad, 21 tot 24 graden. Ik ga er toch even van genieten vandaag. In de verkeersinformatie de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 minuten vertraging. En mocht je naar of van Rotterdam gaan, ook vandaag, morgen en tot en met zaterdag moet je rekening houden met vertraging vanwege die stroomstoring in de buurt van Rotterdam door die kapotte kabels.

0: Aretha Franklin en George Michael, I knew you were waiting for me. Het Nederlandse reddingsteam USAR, dat in Venezuela na de aardbevingen van vorige week naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer terug naar huis, naar Nederland. Het team begon afgelopen vrijdag en ze zeiden vanmorgen dat zij weer inpakken gaan vandaag. Dat Nederlandse USAR-team was daar met 64 mensen en 8 honden om te zoeken naar overlevenden van die aardbevingen. Volgens een woordvoerder vertrekt het team omdat er een nieuwe fase is aangebroken in de hulpverlening en, zegt hij ook, de kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten betalen, minimaal 3 euro. Zo moet oneerlijke concurrentie worden aangepakt. En ook lukt het de douane niet om alle losse pakjes uit China te controleren, omdat er zoveel verschillende spullen binnenkomen, zegt deze douane-expert.
1: Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
0: In de Tweede Kamer is vandaag een debat over de stikstofplannen van het kabinet. Vorige week werden die gepresenteerd, die plannen. Een meerderheid lijkt voor, maar onder meer JA21, SGP en ChristenUnie zijn kritisch. Ze vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
2: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
3: Een van de dingen die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
4: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
0: De BBB zegt dat vandaag veel boeren bij dat debat worden verwacht. Het is de vraag of ze dan met de trekker naar Den Haag komen of met de trein, bijvoorbeeld. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na de uitschakeling op het WK voetbal gisteren in de wedstrijd tegen Marokko. Het zou kunnen zijn dat we hem ook nooit meer terugzien als trainer, zegt deze verslaggever.
5: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
0: Koeman was 2 keer bondscoach. Een tijdje was hij gestopt en toen kwam hij terug. In totaal heeft hij 64 wedstrijden van Oranje geleid. Namen die rondgaan om hem op te volgen: Arne Slot, Peter Bos, Erik ten Hag. Maar goed, we zullen dat allemaal moeten afwachten. Nieuws uit binnen- en buitenland op Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland.
1: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Megabed heet niet voor niets

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, pech voor handbalster Romy de Rijken in een belangrijke wedstrijd. Je hoort er zo dadelijk zelf. Eerst het nieuws nu van 7:30. Nierkankerpatiënten kunnen voor een operatie weer in Zeeland terecht. De ziekenhuizen ADZ en Zorgzaam gaan daarvoor samenwerken. De operaties dreigden juist te verdwijnen doordat de ziekenhuizen los van elkaar te weinig ingrepen uitvoerden. De urologen gebruiken in Goes een nieuwe operatierobot waarmee ze veel preciezer kunnen werken en de patiënt dan ook sneller herstelt. De hinder op het spoor van en naar Rotterdam duurt langer. Zeker tot zaterdagmiddag rijden er geen treinen tussen Zwijndrecht en Rotterdam. Op dat stuk rijden wel bussen. Het herstel van 100 kabels na een brand in een kabelgoot bij station in Rotterdam duurt langer dan verwacht. Door de stikstofmaatregelen van het kabinet kunnen kustgemeenten in de knel komen. En ook gemeenten bij natuurgebieden kunnen nauwelijks meer woningen bouwen. Dat schrijven 4 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland aan minister Van Essen van Landbouw. Maar ja, voor Zeeland is dat ook relevant. Zandvoort, Heemskerk, Katwijk en Noordwijk willen dat woningbouw een zaak van nationaal belang wordt. Net als het stikstofbeleid. Vandaag is er een stikstofdebat in de Tweede Kamer. Kaassmelterij Sint-Pol in Sint-Jansteen neemt zijn nieuwe fabriek volgende maand in gebruik. In een update meldt het bedrijf dat de tests inmiddels in volle gang zijn. Machines doen zoveel mogelijk werk en volgens Sint-Pol wordt er van alles gedaan om zo min mogelijk te verspillen. De bouw van de nieuwe fabriek en het hoofdkantoor kost 75 miljoen euro en moet volgend jaar helemaal klaar zijn. En het weer dan. Veel zon, door een rug van hoge druk blijft het droog. Een matige noordwestelijke wind en het wordt 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Zevenbergse Hoek. Rekening houden met een kwartier vertraging. En tussen Zonzeel en Dordrecht 6 minuten.

Eternal samen met Bibi Winans en I Wanna Be The Only One. Straks natuurlijk op woensdag de Radiotuin. Dan gaan we bijen scheppen. En waarom we dat doen, dat legt Tanja straks uit over ongeveer een kwartier.

0: Het was alweer 23 jaar geleden dat een Zeeuwse korfballer in het Nederlands team speelde. Dennis Voshart uit Burghaamstede was de laatste. Maar er is nu een opvolger. Romy de Rijke uit Oost-Soeburg speelde in Dordrecht met Oranje een oefeninterland tegen België. Maar het was geen droomdebuut, want Romy viel al snel uit. Dat is natuurlijk balen. Omroep Zeeland's Roland van Vliet die sprak met haar.
1: Romy de Rijke, speel je eerst interland en dan eindigt hij zo voor jou. Na 13 minuten al.
2: Ja, dat is heel erg balen. Het is weer de zoveelste keer dat mijn schouder uit de kom is. Dus dat is wel echt heel balen. Maar ondanks dat was ik wel heel blij dat ik mocht starten. En dat ik alsnog wel een mooie 13 minuten heb mogen spelen. Dat wel.
1: Ja, want laten we daar eens mee beginnen. Was het een feestelijke dag dan voor jou? Dat je wist in ieder geval dat je ging beginnen?
2: Nou ja, in de middag wist ik het nog niet. Dus we hoorden het eigenlijk pas toen we hier aankwamen. Maar zeker, ik was heel blij dat ik mocht starten. En in principe, we zijn hier met 7 om 7. Dus iedereen zou wel minuten mogen maken. Maar het is toch bijzonder om te mogen starten, oplopen. Wilhelmus meezingen is altijd heel leuk om te doen.
1: Ja, want je hebt er lang op moeten wachten. Want je traint eigenlijk al bijna een jaar mee.
2: Ja, klopt, zeker. Ik was in september erbij gekomen. Dus afgelopen week hebben we een trainingsstage gehad in Portugal. Dus dat was de aftrap voor ons, voor de jonkies, zeg maar, die er net bij waren gekomen. En nu echt officieel eerst in het land. Dus heel blij mee dat hier is geweest.
1: Ja, want na 23 jaar heeft Zeeland dus weer een international. Dat is best wel lang.
2: Ja, zeker. Ja, dat is heel lang niet, zeg.
1: Was je nog niet eens geboren?
2: Nee, klopt. Toen was ik er nog niet. Dus dat, hartstikke bijzonder. Dus heel leuk ook dat het zo'n gevulde hal was. En ook veel ziel te zien langs de kant.
1: Ik zag veel familie inderdaad langs de kant. Dus support genoeg. Maar die zag jou wel na 13 minuten uitvallen. Kun je vertellen wat er gebeurde?
2: Ja, ik probeerde de bal te blokken in de lucht. En op een gegeven moment kon mijn schouder dat niet houden. Dus toen vloog hij eruit. Dus je merkt toch nog wel dat die schouder te instabiel is. Dus het is nu herstellen en optrainen. En dan kijken wat de volgende stappen zijn. Maar dat moet ik nog even goed gaan overleggen met de staf.
1: Ja, want je hebt dit vaker gehad. Hè? Tijdens het seizoen was je er ook al wedstrijden uit. Omdat dit speelde.
2: Ja, het is inmiddels de vierde keer nu. Dus dat is wel echt flink balen. En afgelopen seizoen was dat inderdaad nog een keer gebeurd. Dus het is constant een beetje één keer in het half jaar of het jaar. Dus ja, het is nu wel echt zaak om dat anders te gaan aanpakken eigenlijk. Ja.
1: Er komt een EK aan dit jaar.
2: Ja, in oktober. Ja,
1: daar wil je bij zijn.
2: Zeker, wil ik heel graag bij zijn. Dus meestal is het beleid ook dat je 6 weken moet herstellen, optrainen. Dus dat zal deze keer ook weer zijn. Afhankelijk wat de schade is en of ik niet wat anders moet gaan doen. Ja, ik moet het nog gaan overleggen. Dus dat moet
1: ja, operatie misschien.
2: Wellicht, ja. Maar goed, dat gaan we zien. Dus dat is nu nog niet aan de orde. Maar wie weet, het zou kunnen. Ja.
1: Wat is jouw eindgevoel van vandaag?
2: Ja, toch wel het gevoel van die schouder overheerst wel nu. Maar ik moet zeggen, toen ik begon had ik echt wel de adrenaline. En zo het kippenvelgevoel van, goh, ik sta hier gewoon. En in een volle hal bij Detos, ook om de hoek hier zo natuurlijk. Dus nee, dat was hartstikke leuk.
0: Ah, beterschap Romy de Rijke. Wat jammer voor haar dat het zo loopt. Nou, hopelijk komt dat snel goed met jouw schouder. En zien we je nog in veel interlands. Want dan blijf je natuurlijk volgen. Ook via omroepzeelandsport.nl. 8:09. Gaat een gat of 24 worden vandaag. Dit is John Mayer, Perfectly Lonely. We gaan op richting de radiotuin over het scheppen van bijen.

John Mayer en Perfectly Lonely. Als je van en naar Rotterdam gaat met de trein, houd dan even rekening toch nog met wat vertraging. Zeker tot in de loop van de zaterdag. Die vertraging vanwege die kapotte kabels in de buurt van Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht moet je dan ook met de bus. En verder in de verkeersinformatie zie ik over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikje door Ambacht en Rotterdam Feyenoord. Hou rekening met 4 kilometer file. Dat is 5 minuten vertraging.

0: komt uit de film Toy Story nummer 5. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Binnenkort haar trouwerij trouwens, hè. Waarvan nu al wordt gezegd dat het huwelijk van de eeuw is. Omroep Zeeland, woensdagochtend, dus naar de radiotuin. En wel een apart verhaal dit keer. Tanja Tienpont uit Vlissingen die stuurde me foto's van een soort bal die zij in de boom had zien hangen. Een bal die bewoog, want die bestond uit allemaal levende bijen. Ze kwam in actie om die diertjes te redden. Nou, Erik legt zo dadelijk uit waarom dat goed is, wat zij heeft gedaan. Maar eerst maar eens even luisteren naar Tanja zelf. Dit is haar verhaal. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Wat hoorde of zag jij bij die boom?
1: Nou, het viel mij op dat er heel veel bijen rondvlogen. Dus ik ben eens even polshoogte gaan nemen en ik ontdekte een bijenvolk in de willig.
0: Voetbalgrootte, twee voetballen, hoe groot was dat?
1: Voetbalgrootte. Het zat een beetje onder de takken en dat krioelde van de bijen. Het vliegt in en uit en het zit bij elkaar. Maar het lag aan het fietspad, aan een wandelpad, dus ik vond het eigenlijk wel tricky. Er zijn natuurlijk mensen bang of raken in paniek en gaan misschien naar een bijenvolk of gaan het uit de boom slaan of misschien zelfs wel in brand steken. Nou, dat zou ik heel erg zonde gevonden hebben. Dus vandaar dat ik ben gaan bellen.
0: Met een imker? Uiteindelijk kwam er een imker met een hele mooie naam.
1: Er is dus een speciale groep. Dat noemen ze de zwermscheppers. En die komen eigenlijk gelijk op de melding af. Ik kon een appje sturen en een minuut later kwam die eigenlijk al in actie. En ik zat in mijn pyjamaatje op de bank, dus ik ben me gaan aankleden. En ik zei, nou, dan kom ik wel even kijken, want ik vind het wel leuk om te zien hoe je dat bijenvolkje dan gaat meenemen.
0: En dat is dus gebeurd, hè? Er kwam dus een imker om dat volk weg te halen. En daarover wil ik meer weten van mijn vaste natuurmaat Erik Majeu.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Zelf ben jij ook imker trouwens, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Maar heb jij dan ook wel eens een zwerm geschept?
2: Oh, zoveel, zoveel. Zo'n zwerm die hangt ergens buiten, of in je tuin, of in de openbare ruimte. Ja, en dan gaan mensen natuurlijk, denk ik, wat moet er nou mee? Dus bellen.
0: Maar waarom hangt die zwerm daar?
2: Wat er gebeurd is, er is een bestaand bijenvolk. En de manier hoe bijen zich voortplanten is niet per individueel bijtje, maar eigenlijk dat het volk zich op een gegeven moment splitst. Dus er is een jonge koningin is geboren en die denkt, helft van het volk, ga mee en we gaan een nieuwe plek zoeken. En dat gaat niet zomaar. Met 10.000 bijen op pad gaan is nogal een onderneming. Dus eerst ga je gewoon weg van huis, dan ga je ergens aan het tak hangen. Dat is die zwerm die je ziet. En vanaf daar ga je zoeken of je misschien ergens een geschikte nieuwe plek kunt vinden. En dat kan iemand zijn schoorsteen zijn of een spouwmuur of ja, ergens een lege boom. Maar soms lukt het ze ook niet. En dan hangen ze daar gewoon 3, 4, 5, 6 dagen.
0: Tanja heeft een imker gebeld. En die imker die kwam dus ook heel snel. Wat gebeurt er daarna als ze met zo'n bijenkorf eigenlijk die zwerm geschept, dus hebben in die korf hebben gestopt? Wat gebeurt er dan mee?
2: Ja, nou wat die imker meestal doet, is die schept dat en dan staat dat ergens. En dan is het kwestie van wachten totdat iedereen thuis komt. Want overdag vliegen ze natuurlijk. Maar 's avonds kun je dat netjes opdoeken. En mee naar huis nemen. En dan wat de imker doet is, die heeft als het goed is gewoon een nieuwe kleine kast klaarstaan voor ze. Daar schudt hij ze in. Zodat ze allemaal in een geschikte huisvesting zitten. Nou, en die gaan daar gewoon hun nest uitbouwen. En die gaan aan de slag. En die leven nog lang en gelukkig, zeg maar, in die kast.
0: Wat Tanja heeft gedaan is dus goed. Naar wie bel je dan?
2: Ja, nou dan bel je dus meestal inderdaad gewoon naar je plaatselijke imkervereniging. Dus in Zeeland zijn er meerdere. Bijenhouders.nl. Daar kun je al die adressen vinden.
0: Tanja, een bijenvolk redden. Dat maakt jou een bijenvolk redster.
1: Ja, nou, dat is toch een mooi gevoel. En dat ze veilig zijn, dat vind ik wel een mooie gedachte.
0: Ah, goed gedaan, Tanja. Dank je wel voor jouw verhaal in elk geval. Als jij ook zo'n bewegende bal ziet, die bestaat uit allemaal bijen, bel dan even met je plaatselijke imkervereniging. En Erik zei het al, alle gegevens vind je dan op bijenhouders.nl. Dus bijenhouders.nl voor al je bijenzaken. De Beatles! Lady Madonna.

Lady Madonna van The Beatles. En ik kreeg net een telefoontje van Rinus Filius met een herinnering van jaren geleden, toen hij nog in Sint-Philipsland woonde. De Sertsonstraat, daar gebeurde het. Liep toen een man en er kwam waarschijnlijk een koningin van het bijenvolk op die manier terecht. Waarom, dat weet Rinus niet. En in één keer, zoef, van alle kanten kwamen allemaal van die bijen op die man zitten. Die stikte er bijna in, maar dat konden ze voorkomen door gauw een trui over zijn hoofd te doen. Wat een verhaal, Rinus. Dank je wel dat je dat deelt in elk geval. Hier in Zeeland wordt wakker. Verder zie ik nog, het voetbal is natuurlijk voor Nederland in zoverre voorbij dat Oranje niet meer meedoet. Wat moet je nou eigenlijk met al die vlaggetjes gaan doen? PZC heeft er een verhaal over gemaakt. Ze moeten niet bij het plastic afval, want die touwen waar ze aan vastzitten, die kunnen dan in de machines verstrikt raken. Dat is niet handig bijvoorbeeld. Het plastic afval, PMD, dat is alleen maar voor metaal, verpakking en drinkpakken. Dus niet voor vlaggetjes, want dat is geen verpakkingsmateriaal. En Verpakt, dat is de organisatie die bezig is met het inzamelen van afval. Die zegt dan, wat je doet met die vlaggetjes die je nu niet meer kunt gebruiken, bewaren tot het volgende voetbalevenement. We kunnen ze weer naar buiten. Omroep Zeeland, 8:06. Straks meer over een speciale nieroperatie-robot in Goes. Mooi verhaal, na achten.

0: Omroep Zeeland. Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
15: Als bijvoorbeeld een zending onder de €150 binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je €3. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer €3, want het zijn dan 3 items.
14: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
16: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
14: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
20: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
21: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
20: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Hé, het licht doet het niet.
25: Ik heb geen bereik.
26: Hebben we nog wel water?
27: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
28: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
29: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
28: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
30: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
31: Zeeland. Goedemorgen, veel zon vandaag, het blijft droog. Een matige noordwestelijke wind, 21 tot 24 graden op woensdag. Van harte welkom bij Zeeland wordt wakker. Goed nieuws voor mensen met nierkanker. De operaties zijn terug in Zeeland en dan met een robot, hoor je straks over. En verder vanmorgen, de hinder op het spoor van en naar Rotterdam duurt langer. Zeker tot zaterdagmiddag rijden er geen treinen tussen Zwijndrecht en Rotterdam, vanwege dat gedoe met die kapotte kabels bij Rotterdam. Kaassmelterij Sint-Paul in Sint-Jansteen neemt zijn nieuwe fabriek volgende maand in gebruik. Is net een update over verschenen. En Kitty Kotti met een herdenking, viering en festival in Middelburg. Tammy uit Vlissingen gaat onder meer daar op zoek naar hoe het slavernijverleden nu nog doorwerkt. Over een half uur maar eens even bellen met haar. Welkom op Omroep Zeeland.

0: Paul Young en Come Back and Stay. Het leek er even op dat mensen met nierkanker niet meer in Zeeland geopereerd konden worden. Maar het kan nu toch weer. Ziekenhuizen, ADRZ en Zorgzaam gaan daarvoor samenwerken. Apart van elkaar deden ze juist te weinig ingrepen. Daarom moesten die operaties weg. Maar het is dus nu weer terug door die samenwerking. Omroep Zeeland's Esme Bech die hoorde dat de urologen voor die complexe operaties hulp krijgen van een operatierobot.
1: De nieuwe operatierobot staat in OK4. Nou, daar mag ik bij hoge uitzondering even naar binnen. Je voelt gelijk de temperatuur hier een beetje veranderen, iets wat koeler. En er staan twee urologen op mij te wachten. U bent?
2: Wim Leijweert, uroloog van Zorgzaam.
1: En u?
3: Joost Jaspers, uroloog ADRZ.
1: En dit is hem achter ons. Wat zien we als we er naar kijken? Ik zie een groot apparaat wat langs de operatietafel staat en waar vier soort armen aan hangen.
3: Ja, dat zijn vier armen waar de instrumenten mee worden bediend die in de patiënt de operatie uitvoert. En de instrumenten worden bediend door een grote kijker die daar weer achter staat waar de uroloog de operatie mee kan uitvoeren.
1: Dokter Bleiwitsch, kunnen we daar even gaan kijken?
4: Zeker.
1: En dan komen we uit bij een, lijkt wel een soort gameconsole.
4: Ja, is het eigenlijk ook. We hebben heel veel geoefend tevoren. En wat je eigenlijk dus hebt, is je hebt een heel groot kijker waar dat je in zit en een driedimensionaal zicht hebt. En dan heb je twee grijpertjes waarbij je je armen eigenlijk kan bewegen, die dat dan geconnecteerd staan aan de instrumenten binnenin de patiënt.
1: Ik ga even een kijkje nemen. Nu zie ik gewoon het testbeeld. Oh, ik hoor mezelf ook nog eens terug. Dat is ook handig. Dan hoort de rest je natuurlijk ook, omdat jullie een stukje verder staan.
4: Dan heb je de communicatie tussen het team aan de operatietafel en de chirurg hier achter de console.
1: Nu zie ik die knijpertjes. Daar moeten volgens mij je duim en je wijsvinger in. En daar moet je dan mee knijpen. Maar je hebt maar twee knijpertjes en je hebt drie armen om te bedienen. Hoe doe je dat?
4: Er is nog een heel voetpaneel ook om de coagulatie te gebruiken. De camera te veranderen. En daar kan je eigenlijk ook het derde instrument gaan bedienen.
1: Is dat niet heel ingewikkeld, dokter Jaspers?
3: Ja, dat valt mee. Als je met de juiste oefening en de juiste begeleiding, en dat hebben we de afgelopen maanden flink gedaan, we hebben enorm getraind, dan raak je eraan gewend en dan opereer je eigenlijk net zoals we vroeger opereerden, met eigenlijk nog meer precisie en nauwkeurigheid en driedimensionaal beeld.
1: Eigenlijk kun je het hier gewoon beter doorzien.
3: Absoluut. En we kunnen nu ook weer operaties gaan doen die we voorheen moesten verwijzen naar ziekenhuizen buiten Zeeland. En die kunnen we nu weer hier gaan doen.
1: En dat zijn operaties waarbij een deel van de nier wordt weggehaald als er bijvoorbeeld een tumor zit.
3: Dat klopt.
1: Om de robot hier te krijgen en ook dus die operaties weer terug en in Zeeland te houden, was wel die samenwerking nodig, dokter Bleiweert. Hoe is het om hier te zijn?
4: Het is leuk om hier te zijn. Ik voel me absoluut welkom. En ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van de samenwerking en het leuke team hier.
1: Als we het nog even over de robot hebben, aan die armen hangen dus verschillende instrumenten. Dat kan een knijpertje zijn, iets wat pakt, iets wat snijdt. Wat is het grote voordeel daarvan?
3: Je hebt veel minder pijnklachten na een operatie. Je herstelt veel sneller en je bent veel sneller naar been.
1: Hoe is het voor jullie als artsen om zo'n technologische stap te mogen maken?
3: Ja, fantastisch. Ja, een hele mooie uitdaging. We zijn allebei al behoorlijk wat jaren werkzaam binnen het gebied van de urologie. En dat we nu deze stap kunnen maken, mede door onze samenwerking en goede samenwerking met de Raad van Bestuur en de Verzekeraar. Ja, dat is geweldig.
4: Kan ik er alleen maar mee. Volmondig mee eens zijn.
0: Voorlopig blijft het wel bij deze samenwerking tussen Zorgzaam en ADRZ. Intensieve samenwerking voor meer afdelingen gaat vanwege weerstand vanuit het personeel voorlopig niet door. Die verhalen die ken je allemaal. Ik kan me voorstellen dat je even wil kijken hoe die robot er nou uitziet. Nou ja, Esme mocht die operatiekamer in, wij niet zomaar. Maar ze heeft er ook een filmpje gemaakt. Dat kun je vinden op onze website omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. 14 over 8 is het. Goedemorgen, Mario komt er zo aan met het weer.

0: Niall Horan en de Dinner Party. Ja, wat moet je nou, nu het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK... en je hebt bijvoorbeeld net als Jan in Biezelingen... allemaal van die oranje hamsters in je vensterbank staan... zodat iedereen die langs loopt dat kan bekijken. Hij heeft ze nu vervangen door hamsters in rood-geel-zwart van België. Dan maar hopen op België, hebt u mij. 0184999999. Vanavond speelt België 10 uur onze tijd tegen Senegal. Mario Echthuizen, wat voor weer wordt het?
1: Nou, we hebben te maken met een rug uit van hoge druk die richting onze provincie zeg maar uitgerold wordt. Er is veel zon. Er zijn wel een paar wolkenveldjes, vooral in het oosten van de provincie later. En vooral vanavond kan er ook wat meer sluierbewolking binnenkomen. Maar verder is het eigenlijk gewoon lekker zonnig. Temperatuur, die trouwens in Westdorpen tot 9,7 daalde, loopt vanmiddag op naar 21 graden op de koppen van de eilanden tot 23 à 24 in het oosten en zuidoosten van de provincie. Nou, de wind is nu nog zwak, maar wordt matig en komt uit noordwest. Sorry. Morgen passeert een zwak koufront met tijdelijk wat meer bewolking. En vooral 's middags is er dan wat lichte regen. De temperatuur ligt dan een fractie lager dan vandaag, maar nog steeds heerlijk rond de 21 graden. En dan de wind, die is dan morgen eerst west tot zuidwest en ruimt na het front weer naar noord tot noordwest en is matig. Nou, de dagen daarna dan zien we ook nog steeds veel zon. Vooral in het weekend ook kans op een bui. Met temperaturen die rond de 22 graden uit blijven komen.
0: Dankjewel Mario. Het is afgaand tij. Laagwater in Vlissingen. 10 uur hoogwater vanmiddag om 4:08. En de watertemperatuur 21 tot 24 graden. Op de weg is dit de situatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 25 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 8 minuten. Mocht je ergens op de Zeeuwse wegen een situatie tegenkomen... die ik toch echt even moet doorgeven... app me 0118-499-999. Maar natuurlijk alleen als dat veilig kan.
2: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Juan Luis Guerra en Borbogas de Amor. Het Nederlandse reddingsteam USAR, dat in Venezuela was na de aardbevingen daar om naar overlevenden te zoeken, vertrekt weer terug naar huis, naar Nederland. Het team begon afgelopen vrijdag en een woordvoerder zegt nu dat er eigenlijk weinig meer te doen is. De kans dat wij nog levende mensen vinden is wel heel erg klein. En die woordvoerder heeft het ook over een nieuwe fase in het hele proces. Van ja, mensen redden, dat lukt bijna niet meer. Het is nu echt dodenbergen. Het Nederlandse USAR-team was daar met 64 mensen en 8 honden in Venezuela. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je voortaan minimaal 3 euro aan invoerrechten betalen. Dat moet oneerlijke concurrentie aanpakken en ook de douane ontlasten. Want er komen nu zoveel losse pakketjes, bijvoorbeeld uit China. Het lukt niet om het allemaal te controleren.
1: Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
0: En de Europese Unie wil binnenkort met nog meer maatregelen komen. De Tweede Kamer praat over het stikstofplan van het kabinet dat vorige week is gepresenteerd. Meerderheid in de Kamer lijkt voor, maar onder meer JA21, SGP en ChristenUnie zijn kritisch. Ze vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
2: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
3: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
4: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
0: Vragen ze ook of er boeren bij het debat in Den Haag zijn? De BBB zegt in elk geval van wel. En Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na de uitschakeling op het WK voetbal, gisteren wedstrijd tegen Marokko. Het zou kunnen dat we hem ook nooit meer terugzien als trainer, zegt deze sportverslaggever.
5: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
0: En dan de hittegolf afgelopen week. Vooral 's avonds is er veel meer stroom verbruikt, meldt energieleverancier Essent. Op een gegeven moment was er zelfs een piek van 50%, dus de helft meer stroom verbruikt dan normaal. Koelkasten moesten harder werken, ventilatoren stonden aan en 's avonds ook heel veel airco's. En ja, die slurpen natuurlijk toch nog steeds stroom, zegt in elk geval Essent.

0: is Omroep Zeeland. Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland-app. Download hem nu. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig... en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemorgen, wat merken jonge mensen nu nog van het slavernijverleden? Tammy zoekt dat uit, ik ga er straks even over bellen. Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De provincie trekt €1 miljoen uit voor een waterproject bij het Markiezaatsmeer. Regen die bij de Brabantse Wal valt, stroomt nu nog weg naar de Westerschelde. De bedoeling is om dat naar het Markiezaatsmeer te leiden op de provinciegrens met Brabant. Dat meer is afhankelijk van regenwater en het peil is in de zomer vaak te laag. Nierkankerpatiënten kunnen voor een operatie weer in Zeeland terecht. De ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam gaan daarvoor samenwerken. De operaties dreigden te verdwijnen doordat de ziekenhuizen los van elkaar te weinig ingrepen uitvoerden. De urologen gebruiken in Goes een nieuwe operatierobot waarmee ze veel preciezer kunnen werken en de patiënt daardoor ook sneller herstelt. De hinder op het spoor van en naar Rotterdam duurt langer. Zeker tot zaterdagmiddag rijden er geen treinen tussen Zwijndrecht en Rotterdam. Op dat stuk rijden wel bussen. Het herstel van 100 kabels na een brand in een kabelgoot bij het station in Rotterdam duurt langer dan verwacht. Door de stikstofmaatregelen van het kabinet kunnen kustgemeenten in de knel komen. En ook gemeenten bij natuurgebieden kunnen nauwelijks meer woningen bouwen. Dat schrijven vier gemeenten in Noord- en Zuid-Holland aan minister Van Essen van Landbouw. Zandvoort, Heemskerk, Katwijk en Noordwijk willen dat woningbouw een zaak van nationaal belang wordt. Net als het stikstofbeleid. Vandaag is er een debat over het stikstofbeleid van het kabinet. De Tweede Kamer praat erover. En dan het weer. Veel zon, het blijft droog, een matige noordwestelijke wind en het wordt 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 22 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 8 minuten.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Rather Michael Walden en Perry Austin en Gimme, Gimme, Gimme, woensdagochtend. Wat zijn de dingen die jou zoal bezighouden vandaag? Laat me dat vooral weten. Appen kan makkelijk naar 0118-499-999. Op 1 juli, Kitty Kotti, het herdenken en het vieren van de afschaffing van de slavernij in 1863. In Middelburg is straks een herdenking, een vlaggenceremonie en de hele middag het Kitty Kotti Festival op het Abdijplein met muziek, ontmoetingen en lekker eten. En daar is straks ook Tammy Verdonk uit Vlissingen, half Surinaams, half Nederlands, en ze wil weten hoe ver het slavernijverleden van toen doorwerkt in haar leven van nu, aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis. Tammy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom wil jij dat dan weten? Wat is de aanleiding voor jou om hier achteraan te gaan?
1: Omdat ik natuurlijk half Surinaams en half Nederlands ben, heb ik twee verschillende geschiedenissen meegekregen vanuit mijn voorouders. En ik heb het idee dat wanneer je meer af weet van je geschiedenis, van je familiegeschiedenis en wat er daarvoor gebeurd is, dat het ook iets doet met je identiteit, dat je wat beter weet wie je bent.
0: Want de laatste tijd horen we ook steeds dat het slavernijverleden, dat dat doorwerkt tot aan nu. Merk jij dat zelf ook bijvoorbeeld?
1: Nee, je merkt het in verschillende dingen. Je kan het merken aan fysieke dingen die er zijn. Bijvoorbeeld de verschillende gebouwen en zo die er nog staan. De rijkdom die er is eigenlijk in Nederland. Na al die honderden jaren dat ze met slavernij zijn bezig geweest. Maar soms ook in bepaalde uitspraken en gedrag van mensen. Maar juist dat ben ik ook echt nog een beetje aan het onderzoeken. Ik weet nog niet alles en ik merk nog niet alles. En dat is ook hetgene waar ik dan nu mee bezig ben met de opdracht die ik heb voor Kitty Kotti Zeeland.
0: Ja, want je wil dat inderdaad wel weten. Waarom wil je dat dan eigenlijk weten? Want als je er nu geen last van hebt, mag ik het zo zeggen. Ja, misschien is dat juist wel lekker om dat niet te hebben.
1: Nou ja, het is niet echt dat ik er geen last van heb. Er is gewoon heel veel wat ik niet weet en wat ik niet begrijp. In bepaalde uitspraken die mensen soms naar me maken, in bepaald contact dat ik heb met mensen en bepaald gedrag dat er bijvoorbeeld voorkomt in mijn familie. En ik wil gewoon heel graag weten waar dat nou een beetje vandaan komt. En
0: maar kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Kan doorbreken.
0: Geef eens een voorbeeld van iets, zodat je dan toch merkt. Waarvan je denkt van, hé, waar komt dit eigenlijk vandaan?
1: Om het even zo te zeggen. Er is bijvoorbeeld, je hebt verschillende manieren van opvoeden hè, in een gezin. Je hebt quiet parenting, of hoe noem je dat? En je hebt best wel wat strenger gedrag, wat van ouders in bijvoorbeeld Surinaamse gezinnen soms naar buiten kan komen. En dat kan iets zijn dat doorgeëpt is vanuit de voorouders van het slavernijverleden.
0: Ja, ja.
1: Ja, en nog meer specifieke voorbeelden kan ik nu even snel niet noemen.
0: Nee, maar goed, je bent nog op zoek ook. Hoe doe je dat trouwens? Want er is denk ik weinig over opgeschreven als je een familiegeschiedenis bekijkt. Waar haal je dan de informatie vandaan waar jij mee aan de slag kan?
1: Alles gaat heel erg mondeling. Ik heb heel veel gesprekken met heel veel verschillende mensen op dit moment. Ik vraag naar hun hoe dat zij het op dit moment ervaren nu. Hoe dat zij het hebben ervaren in hun hele leven. Mm. Ik vraag gewoon heel veel rond. Alles is heel veel mondelinge communicatie. Ik spreek tantes, ooms, oma's, buren.
0: Je had er nooit zoveel familie gesproken.
1: Nee, ik heb nog nooit zoveel familie gesproken. Ja, nee.
0: Vandaag, hè, Kitty Kotti, jij bent er vandaag ook bij in Middelburg, bij dat festival en bij de herdenking en de vlaggenceremonie. Kortom, er gebeurt echt van alles vanmorgen, vanmiddag en ook vanavond in Middelburg. Is dat voor jou een belangrijke dag eigenlijk, die 1 juli?
1: Het is voor mij een belangrijke dag, omdat het voor mij, het geeft voor mij de kans om mijn voorouders dus te herdenken en dus te vieren dat ik nu als nazaat in vrijheid kan leven hier in Nederland of in de wereld. Dat eigenlijk. Dus het is echt een herdenking, een moment van bezinning en vooral vreugde.
0: Succes met jouw zoektocht, Tammy. Een bijzondere zoektocht om in je familiegeschiedenis te duiken, om te snappen hoe je zelf eigenlijk in elkaar zit. Hou me op de hoogte, alsjeblieft. Je maakt er trouwens ook podcasts over voor Kitty Kotti Zeeland. En vandaag in Middelburg dus van alles te doen op Kitty Kotti. Het is nu 11 minuten over 8:30. Goedemorgen.

She Will Be Loved. Dat is Maroon 5, 14 minuten over 8:30. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Ik kreeg al een berichtje van Seija. Je gaat er straks horen op Omroep Zeeland.

0: Shanna Spiro en Material Lover. Wat zijn de dingen die jij gaat doen op deze dag? Op de woensdag, 22 tot 24 graden gaat het worden. Jan en Ria en Goes die appen me dat ze onkruid gaan wieden. Goed behoorlijk. Laat Jan weten in een voiceberichtje. Kom maar helpen Remco, we hebben appeltaart. Ik zal er eens over denken. Succes Jan en Ria. Juf Hanny op de basisschool Het Noorderlicht in Goes. Hanny Scheers. Ze stopt ermee na 42 jaar. Een gekke dag gaat het worden voor haar, laat ze ook weten. En Seija van Balen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Ik weet dat jij in de zorg werkt, je bent altijd vroeg wakker. En we hadden vanochtend eventjes contact met elkaar. En toen zei je, ik ben heel erg verzot op iets. En toen dacht ik, maar wat dan?
1: Ja, op de muziek uit Ecuador. Dat is mijn favoriete muziek.
0: En waarom dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Jaren geleden, in de jaren 90, kwamen die hier in Nederland. Dat zijn dan die Indianen, zeg maar, met die langere, donkere haren. Ja. En ik vond die muziek gewoon gelijk hartstikke leuk. Die stonden toen overal in de stad met hun muziek en met hun souvenirs en zo. En ik heb toen ook een paar cd's gekocht.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heb ik die weer eens een keer uit de kast gehaald. En toen ben ik verder gaan zoeken. Toen bleken ze natuurlijk uit Ecuador te komen. En ja, zo ben ik er nog een heleboel op het spoor gekomen. Onder andere Vijf Broers. En nog iemand, Leo Rojas. En naar Leo Rojas ben ik al twee keer naar zijn concert geweest met een vriendin.
0: Die muziek die doet iets bij jou dus. Ik heb even een kort fragmentje van een van de groepen die jij noemde. Het is maar kort hoor, maar ik wil toch even laten horen.
1: Ja.

0: Ja.
1: Ja, je zegt ook gelijk al, ja, hier word je echt helemaal blij van, Seija.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Waar zit dat in? De muziek in de sfeer? Ja, hoe komt dat dan?
0: Ik denk alles een beetje.
1: Ja.
0: En ik weet ook niet hoe dat komt. Het is natuurlijk, ik hoor van heel veel mensen dat dat heel bijzonder is. Want ik woon natuurlijk gewoon in Nederland. Ja, misschien ben ik wel in het verkeerde land geboren. Of heb ik in een vorig leven daar gewoond of zo. Ik heb geen flauw idee.
1: Nee, maar speelt dat nu wel een grote rol dan in jouw leven? Heb je het vaak aanstaan, deze muziek of zo?
0: Altijd.
1: Joh.
0: Vooral in de auto. En ik kijk ook heel vaak... ze doen ook heel vaak live uitzenden op YouTube. Dat zijn dan de broers Salazar. En ja, Leo Royas die geeft concerten. En daar ben ik nu 2 keer naartoe geweest. Ja, dat is natuurlijk niet altijd dichtbij. Maar in april ben ik er geweest. En toen trad hij dus op in Utrecht. In het Trivioli Theater.
1: En is dat dan ook die meneer waar je een foto van stuurde waar jij naast staat? Waar je heel blij kijkt?
0: Ja, dat is Leo. Ja, dat is Leo Royas.
1: Wil je zelf ook die muziek maken eigenlijk? Want dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ik ben mijn eigen aan het aanleren om panfluit te spelen. Maar ja, het is heel moeilijk.
1: Ja? Hoezo is dat moeilijk? Het is toch gewoon zo'n ding langs je mond en...
0: Het is wel een bepaalde techniek van blazen die je moet hebben.
1: Seija, wat een heerlijke onbekende kant heb ik nu van jou leren kennen.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Dat mag toch ook?
1: Zeker, heel graag zelfs. Dat is juist leuk om nieuwe dingen van mensen te kennen.
0: Ja.
1: Ik heb de snelheid even niets kunnen vinden van die groep. Wat ik je kan laten horen. Wel, ja, het is een beetje een flauw alternatief. El Condor Pasa van Simon & Garfunkel. Volgens mij zit daar ook een panfluit in, als ik dat goed heb.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar dat spelen die groepen ook vaak, hoor, dat nummer.
1: Oh,
0: dat
1: okay.
0: is een heel mooi nummer. En anders moet je even zoeken op Leo Royas.
1: Ga ik dat zeker nog doen. Hey, dankjewel. Deze
0: Graag
1: is voor
0: gedaan.
1: Jou. En ga ermee door. Dankjewel, Seija.
0: Graag gedaan.

Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Die was voor jou, Seya. Dankjewel. Succes met leren panfluit spelen. Ik kreeg gelijk een appje van Frans de Jong uit de Neuzen. El Condor Pasa van Simon & Garfunkel. Dat was oorspronkelijk van Los Incas. En dat was een instrumentaal nummer. Dat heb ik dan ook weer geleerd. Frans, dankjewel voor jouw berichtje naar 0118499999. Zeeland wordt wakker voor deze woensdag. Zit erop. Morgen ga ik weer samen met jou wakker worden. Maar blijf gewoon lekker bij Omroep Zeeland, bij de radio. Straks Elsa. Goedemorgen Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
13: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je 1 voor 1 alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
12: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
14: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
12: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
15: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
16: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
16: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel

0: sparen.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Rigiera en vamos a la playa. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er tot 12 uur op je radio. Nou, wij gaan niet naar het strand vanochtend. Alhoewel, als ik naar buiten kijk, lijkt het me wel strandweer. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is een blauwe lucht, maar...
0: Ja.
1: Ja, het kan natuurlijk nog veel warmer worden. Maar het wordt toch nu even niet zo warm, toch?
0: Het weer zoals het vandaag is, mag het van mij tot eind september blijven. En dan 's nachts af en toe een buitje. Lijkt me prima. Dan hoeft het niet warmer te worden. Kun je van alles doen. En kun je toch ook een beetje in het zonnetje zitten als je dat wil. Eens even kijken. Jij had goed nieuws. Je had boerderijnieuws.
1: Ja, en jij had gisteren al boerderijnieuws.
0: Ja, ja, ja, want wij hadden al één kuiken. En we hadden ook al een kip die ineens uit de bosjes kwam lopen met 4 kuikens. Ja, gisteren hoorde ik dus gepiep, of eergisteren hoorde ik gepiep in een ei. En die heb ik terug onder een kip gestopt. En gisterochtend hadden wij 1 klein geel kuikentje.
1: Oh.
0: En toen was het nog een beetje nattig en nog een beetje zwak. Maar onder de kip gestopt, kip apart gezet. Gisteren toen ik thuis kwam gingen kijken en... Toen liep het met dat andere eenling kuiken. Met z'n tweeën liepen ze vrolijk te kwetteren niet, maar te piepen. En de moeders erbij natuurlijk.
1: Heel gezellig. Ja, dat was natuurlijk grappig, want wij hadden het daarover. En ik had ook 1 ei. Nou, sommige mensen hebben dit al lang geleden gehoord, dat mijn kip door een egel is opgegeten. Dus ik heb een kip minder. Ik heb niet zo'n groot kippenhok als jij. Maar toen dacht ik, nou eigenlijk kan er dan wel weer eentje bij. En ik had weer een broedse kip. En deze, nou mijn andere die had vorig jaar al kuikentjes gehad en deze nog niet. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik laat 1 ei liggen vooruit. En je kunt dat heel precies uittellen. Dus ik had in mijn agenda staan vandaag kuiken. En dacht ik, gisteren ga ik even kijken. En toen zat er een klein barstje in het ei. Hè? Want je weet niet zeker, soms gaan ze er te veel af of het ei uit gaat komen.
0: Ja, of soms dan is het... dan lukt het gewoon niet en dan blijft het vloeibanger.
1: Ik zag 1 klein barstje. Ik hoorde piep, piep, piep, piep uit het ei. Dus ik dacht, oké, er komt de kuik aan. En vanochtend vroeg ben ik gaan kijken. En toen zat er inderdaad, wat jij zegt, nog zo'n klein, echt zo'n kuikentje dat er echt pas net uit het ei is gekomen. Een beetje vochtig, nog heel klein zwart kuikentje had ik.
0: Nou, we houden je de komende dagen, weken op de hoogte van het wel en wee van deze kuikens. Laten we hopen dat ze allemaal groot worden, want ik noemde net die kip met die 4 kuikens. Nou, die liep dus gewoon al los rond. En wij hebben ook jonge buizerds.
1: Oh.
0: Maar ook pa en ma buizerd vliegen nog rond. En kraaien zitten er overal. En gisteren hoorde ik dus een hoop commotie. Begonnen die kippen allemaal luid te kakelen en te protesteren. Bleek dus dat er zo'n volwassen buizerd rondvloog. Ja, en dan ben ik toch bang dat ze 1 zo'n kuiken pakken. Want een kip zullen ze niet zomaar uit het gras plukken, denk ik.
1: Ja, maar dat weet ik ook niet, hoor.
0: Kuikentje, dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Dus goed.
1: Ja, je moet ze even opsluiten. Ik heb een, dat rekje van wat je voor je kattenmandje doet. Als je naar de dierenarts gaat, dat heb ik voor het gat gezet. Dus ze kunnen bij ons nu niet uit het hok.
0: Ja, die 2, die heb ik dus gewoon apart gezet in een aparte voormalig paardenstalletje. Maar die andere kip, die liep dus al los. Ja, die krijg ik zomaar niet te pakken met al die 4 kinderen.
1: Nee.
0: Want ofwel krijg ik moeders te pakken, want ik heb zo'n schepnet. Maar dan vliegen de kuikens overal. Dus ik dacht, laat ze nu maar gewoon los rondlopen. En dat is dan een beetje op hoop van zegen. 0118-499999. Dat is ons reactienummer als je wil bellen of wil appen. Nou, Wim die heeft al een foto gestuurd en... de foto's van gisteren, geloof ik. Maar goed, hij is op terugrit. Reacties vinden we altijd leuk. En foto's natuurlijk ook.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: Chef Special was dit. En if not now, then when? Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de 1 juli in de geschiedenis.
1: Op 1 juli 1849 verschenen de eerste postzegels in België. Het ging om 2 postzegels van 10 en 20 cent, maar met daarop de beeltenis van koning Leopold de I. En deze eerste zegel was ontworpen door de Belgische kunstenaar Charles Bonnet. Naar een schilderij van Lieven de Winne. En de postzegels waren bedoeld voor het binnenlandse postverkeer. Dat was dus in België eerder dan in Nederland. Want de eerste Nederlandse postzegels verschenen in december 1851.
0: 2 jaar later, ja ja.
1: Ja, en daar bij ons op die postzegel stond koning Willem de III. Verder op 1 juli. In 1863 was de afschaffing van de slavernij in Suriname. Daarom vieren we vandaag Ketty Kotti. En in 1863 was vandaag het begin van de slag bij Gettysburg in de Amerikaanse Burgeroorlog. In 1903 vertrok de eerste ronde van Frankrijk.
0: Oh ja, dat komt er ook weer aan, hè?
1: Ook bekend
0: Tour de France.
1: Als de Tour de France.
0: Ja, precies.
1: En in 2000 was de ingebruikname van de Sondbrug. Dat is de vaste verbinding tussen Denemarken en Zweden.
0: Oh ja, dat is de Bridge. Heb je die serie gezien?
1: Voor mijn gevoel hebben we het hier al eerder over gehad.
0: De Bridge vond ik toen zo'n mooie serie. En ik ben ook over de Bridge met de bus van Kopenhagen naar Malmö gereden. Gewoon de gewone lijnbus. En met het idee, dan maken we een foto van die brug. Ja, kansloos dus. Als je in de bus zit, dan lukt je dat helemaal niet.
1: Je kunt ook niet, als je op de Zeelandbrug rijdt, een foto van de Zeelandbrug.
0: Nee.
1: Maar je moet eronder doorvaren.
0: Ja, nou ja, in dit geval dus mislukte foto's.
1: In 2008 was vandaag de invoering van een algemeen rookverbod in de Nederlandse horeca.
0: Dat lijkt ook alweer een hele... Ja, goed, het is ook alweer een hele tijd geleden. En iedereen is nu toch wel een beetje gewend, denk ik.
1: Ja, maar ik weet wel echt dat het met horten en stoten ging.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar dat kwam ook wel een beetje door de regelgeving. Dat het eerst dan nog mocht in zo'n rookhok. In een café. Er gingen alle cafés gingen rookhokken bouwen. En toen was het buiten op het terras.
1: Ja, want je hebt nog steeds rookhokken, hoor. Maar toen mocht je dan in een bepaald gedeelte van een restaurant wel roken. Dan had je een rookvrij gedeelte en een rookgedeelte.
0: Oh ja, jij weet het beter dan ik.
1: Nou, ik herinner me dit nog heel goed. Omdat mijn opa, die was het hier helemaal niet mee eens. Dus ik weet nog gewoon nog heel goed dat we uit eten waren. En dat hij zei, dan ga ik weg. Dat herinner ik me gewoon.
0: En ging hij ook weg?
1: Nee, volgens mij gingen we niet weg. Gewoon op een gegeven moment zeiden ze van, nu moet hij uit of jullie moeten nu daar gaan zitten. Maar ik weet nog dat hij dat niet leuk vond.
0: Al mopperend.

0: Marlène en One Good Reason. En deze Nederlandse zangeres en presentatrice is ze tegenwoordig. Kwam op de 8e plaats op het Songfestival in 1999 met dit lied. En ze is jarig vandaag. Ze wordt vandaag 55.
1: Ook jarig is Ruud van Nistelrooy. Voormalig profvoetballer en voetbaltrainer. Volgens mij heb ik hem regelmatig in beeld gezien de afgelopen dagen. Dat hij ook weer betrokken is bij het, of was bij het WK.
0: Maar dan als commentator? Of hoe zeg je dat, expert?
1: Nee, hij zat echt bij de duck-out langs het veld.
0: Oh,
1: Ik denk dat hij onderdeel, dat hij trainer was.
0: Oké. Okay.
1: Hij speelde in als aanvaller. Oh nee, ik ben helemaal in de war. Jij hebt helemaal gelijk. Ja, ik ben helemaal in de war. Ik heb het over. Nee, wacht, ik ga hem even opzoeken.
0: Ja, een andere.
1: Ik zit helemaal in de. Nee, ik heb wel gelijk. Ja,
0: oh, toch.
1: Nou, daar gaan mijn voetbalkennis weer, jongens. En Ruud van Nistelrooy, we hebben hem nog veel gezien op beeld. En ja, hij was zelf natuurlijk een supergoeie voetballer. En hij wordt vandaag 50 jaar. Patrick Kluivert, ook voormalig profvoetballer en voetbaltrainer, wordt vandaag precies even oud. En alle vier zijn zoons voetballen ook. Daar hebben we er ook eentje van in actie gezien.
0: Ja.
1: Carrie Slee, de Nederlandse kinderboekenschrijver, wordt vandaag 77 jaar. Haar bekendste boeken zijn Spijt, Afblijven en Kappen. En Pamela Anderson, de Canadees-Amerikaanse actrice, wordt vandaag 59. En zij is denk ik het meest bekend van Baywatch. En tegenwoordig ook omdat ze in het openbaar zonder make-up verschijnt. Terwijl ze natuurlijk iemand was die vroeger heel veel.
0: Ik vond haar nooit zo heel opgedirkt.
1: Nee, maar
0: toch niet heel, met dikke lagen make-up. Nee. Dit was wel een beetje glamour, ja. Dat
1: ik
0: klopt.
1: Vond het niet heel naturel, laat ik dat zeggen.
0: Ja. Maar goed, ik vind het. Nu is het precies andersom eigenlijk. En dan valt ze dus op omdat ze helemaal niks gebruikt.
1: Kraantje Papi wordt vandaag 40. De Nederlandse hip-hop artiest. Zijn echte naam is Alex van der Zouwen. En bekende hits van hem zijn De Manier en Traag met Busy. Zin in de Zomerman en Feestent.

0: Dusty Springfield and I only wanna be with you. Het is 9:30. Esme is aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esme, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De provincie trekt €1 miljoen uit voor een waterproject bij het Markiezaatsmeer. Regen die bij de Brabantse Wal valt, stroomt nu nog weg naar de Westerschelde. En de bedoeling is om dat naar het Markiezaatsmeer te leiden op de provinciegrens met Brabant. Dat meer is afhankelijk van regenwater en het peil is in de zomer vaak te laag. Nierkankerpatiënten kunnen voor een operatie weer in Zeeland terecht. De ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam zijn daarvoor gaan samenwerken. De operaties dreigden te verdwijnen omdat de ziekenhuizen los van elkaar te weinig ingrepen uitvoeren. De urologen van beide ziekenhuizen gebruiken voor die operaties in Goes een nieuwe operatierobot, waarmee ze veel preciezer kunnen werken. Uroloog Joris Jaspers van het ADRZ.
3: Je hebt veel minder pijnklachten na een operatie. Je herstelt veel sneller en je bent veel sneller de been.
2: Voorlopig blijft het bij deze samenwerking tussen de twee Zeeuwse ziekenhuizen. De plannen om andere operaties te verdelen tussen de ziekenhuizen staan voorlopig in de ijskast, omdat er te veel weerstand was onder het personeel. De hinder op het spoor naar Rotterdam duurt langer. Zeker tot zaterdagmiddag rijden er geen treinen tussen Zwijndrecht en Rotterdam. Op dat stuk rijden wel bussen. Het herstel van 100 kabels na een brand in een kabelgoot bij het station in Rotterdam duurt langer dan verwacht. En het is Kitty Kotti, de dag om afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren. In Middelburg is een ceremonie waar onder meer vlaggen worden gehesen. Daarna volgt het Kitty Kotti Festival op het Abdijplein met muziek, dans en eten. Gisteren waren er in de aanloop naar Kitty Kotti her en der ook al bijeenkomsten. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Het wordt een mooie dag vandaag met veel zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden bij een matige noordwestelijke wind. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag uit het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. En die vraag, ja, dat is altijd zo aan het eind van de maand. Ja, begin van de nieuwe maand. Dan doen de weermannen allerlei statistieken. Nou, afgelopen maand is landelijk de op één na warmste junimaand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur was 19,2 graden, terwijl dat normaal tegen de 16,6 ligt. Ik wil weten, wanneer was het warmer? In welk jaar was dat? Dus afgelopen maand was de op één na warmste maand juni ooit, maar de één na warmste. Dus wanneer was het warmer? In welk jaar was dat? 0118 4999 99.

0: De Eurythmics en Here Comes the Rain Again. Ja, en wij hebben het in het spelletje Wat is het ook al over het weer? Want afgelopen maand is landelijk de op één na warmste junimaand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur was 19,2 graden. Dat lijkt dan misschien weinig. Het was natuurlijk alleen het laatste deel van de maand echt heel warm. Maar goed, het haalt het gemiddelde wel naar boven, want dat ligt normaal tegen de 16,6 voor juni. Ik wil weten, in welk jaar was het warmer? Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kees, in welk jaar was het warmer?
1: Ik dacht iets gehoord te hebben van 1968.
0: Nee, dat heb je niet goed gehoord.
1: Oh, dat kan.
0: Dan ga ik eens...
1: Dan gaan we hopen.
0: Fonnie, wat denk jij?
2: 1976.
0: Nee, dat snap ik dat je dat zegt, maar dat was alleen over dat laatste deel, over die hele warme dagen.
2: Oh.
0: Maar het gaat over het gemiddelde van heel juni. Dus oh, eens kijken of Marjolein het weet. Marjolein, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik dacht 2023.
0: Ja, en dat is inderdaad het goede antwoord. 2023. Ik moet zeggen, het is nog maar pas geleden, maar ik kan het me nu al niet meer herinneren.
3: Nee, ik dacht het ook niet.
0: Toch, hè? Dat, zulke dingen vergeet je heel snel, hè?
3: Ja, dat wel, ja. Regen vergeet je niet zo snel.
0: Of je moet toevallig vakantie hebben inderdaad, dat je nog weet van, oh, toen was het heel warm. Of toen had ik alleen maar regen, maar ja, voor de rest. Maar goed, het levert jou wel een plekje in de verloting op, dus blijf even aan de lijn.
3: Dat is goed.

0: Train and 50 Ways to Say Goodbye. Ja, vorige week moest je er absoluut niet aan denken, maar nu het weer ietsje koeler is, kun je misschien al eens even de blik vooruit werpen richting de winter. Nou, de Mutsen, dat is de handwerkgroep van het Polderhuis in Westkapelle, die houden vandaag een verkoop. Ivo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gebreide sokken, maar ook mutsen dus.
1: Ja, ze hebben van alles. Het is echt haarbanden, ovenwanten, pannenlappen en ja, ook nog schattige babykleertjes.
0: Ja, en die handwerkgroep zit altijd in het Polderhuis te werken?
1: Nee, dat niet. Ze hebben wel in de winterperiode dat ze een middag hebben en dan mag eigenlijk iedereen aansluiten. Maar er zijn ook veel zaken die of ze gewoon thuis maken.
0: En alles wat verkocht wordt is voor het goede doel?
1: Ja, klopt. Het opbrengst is voor het Polderhuis. En ja, zoals je zelf net ook zei, ze zitten nu weer al buiten, onder de overkapping. Het is gelukkig nu wat koeler dan vorige week, want ja, toen was het eigenlijk te gek.
0: Ja, en dan zou je dus echt geen warme sokken verkopen, hè?
1: Nee. Ja, het was al te warm om te fietsen vorige week.
0: Hey, en de opbrengst is dus voor het Polderhuis. Wat doen jullie er dan mee?
1: Ja, die gebruiken we gewoon voor de algemene zaken om de cultuur en de geschiedenis levend te houden. En ja, alle evenementen die we ook organiseren en activiteiten. En ja, dat gaat van sociaal, maatschappelijk, een mannenontbijt tot een digicafé en zomerevenementen.
0: Dus er moet gewoon veel verkocht worden?
1: Ja, zeker.
0: Eigenlijk maar moet gewoon alles verkocht worden.
1: Dat zou het mooiste zijn, maar ja, dan moeten ze weer hard aan de bak, want dan is de voorraad op, kunnen ze de volgende keer niet meer.
0: Ja, maar goed, dan hoef je het niet allemaal meer op te slaan ook. Hè. Zeg, van hoe laat tot hoe laat zitten ze daar?
1: De dames zitten er van 11 tot 5 uur.
0: Oké, nou het is nu 10 uur, dus nog een uurtje wachten. En dan laten we hopen dat er inderdaad veel verkocht wordt, want dat gaat allemaal naar het Polderhuis.

0: Tot zover Sabrina Carpenter en Please, Please, Please.
1: Zak, ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Automorred in Terneuzen of Vlissingen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
8: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
9: 22 juli, demodag scootmobielen.
7: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
11: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

0: Ed Sheeran en Azizam. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en je kunt meekijken online of via je tv. Ja, woensdag bezoekt Veerle altijd een museum. En dan lichten ze er één museumstuk uit. Nou, in dit geval wordt dat net even iets anders dan anders. Want ze is op pad naar Iguana in Vlissingen. En ja, dat is een opvangcentrum voor reptielen, amfibieën en geleedpotigen. Dat is natuurlijk toch een beetje lastig om die uit een vitrinekast te halen. Dus we gaan kijken hoe dat opgelost wordt. Maar zometeen daar verslag van.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Lady Gaga en de Rolling Stones in The Sweet Sounds of Heaven. Ja, als je in de kelder van een museum bent, dan is daar vaak het archief en dan mag je als bezoeker helemaal niet komen. Veerle is nu in Iguana, het opvangcentrum voor reptielen, amfibieën en geleedpotigen. En Veerle, mogen bezoekers daar wel komen of is dit ook alleen voor het personeel?
1: Nee, deze kelder is gewoon onderdeel van Iguana, waar ook bezoekers mogen komen. Maar het is dus wel, het is hier heel diep en stevige muren. En dat verklaart ook waarom het even duurde voordat ik verbinding met jou had. Maar Iguana is inderdaad een opvangcentrum. Ik ga natuurlijk op woensdag altijd naar een museum. Maar je kunt hier dus wel ook heel veel leren over reptielen. Je kunt hier rondlopen en overal de dieren bekijken en informatie erover lezen. Dus ik dacht, ik ga naar Iguana. En ik heb Martin een berichtje gestuurd. Martin, van wat voor bijzonder dier heb jij misschien nog voor ons? En Martin die zei, wij gaan naar de gifkikkers. Want Martin, waarom wil jij ons iets vertellen over deze gifkikkers?
2: Nou, deze gifkikkers die zijn hier gekomen bij ons omdat ze zijn gevonden op Schiphol. Die zijn daar gedumpt in de wc's.
1: Dat meen je niet?
2: Ja, dat meen ik. Ze zijn hier gekocht in Nederland. En dan misschien toch de angst van de controle op Schiphol. Dat ze daar zijn gedumpt. En daar zijn ze dan gelukkig gevonden. En dan zijn ze bij ons binnengebracht.
1: En zij zaten op de vloer in de wc, echt in de wc-pot?
2: Nee, ze zaten in een krekelbakje. En die waren gewoon in de prullenbak van de toiletten gedumpt.
1: Dus eigenlijk was het echt de bedoeling dat ze het niet zouden overleven?
2: Nou ja, ik denk dat ze gewoon in Nederland zijn gekocht. Met de scherpe controle op Schiphol, dat ze dan toch de angst hadden dat ze gepakt zouden worden en dan gedumpt zijn in de wc. Of op de wc en in de prullenbak.
1: Dus je hebt geen idee naar welk land ze eigenlijk onderweg waren wellicht?
2: Nee, geen idee.
1: Hoe komt het toch dat mensen zo graag van die hele speciale dieren willen kopen en houden? Weet jij dat?
2: Nee, dit zou wel echt een impulsaankoop zijn. Van, dat is leuk, ik neem het mee. Maar dan niet verder over na hebben gedacht van wat er allemaal kan gebeuren als je niet al goede papieren hebt.
1: Ja, ik moet toegeven dat ik sta hier naast de gifkikkertjes. En er zitten hoe noem ik dit? Noem ik dit een bassin? Nee, hè?
2: Een terrarium.
1: Terrarium. In het terrarium zitten wat helemaal groen is en vochtig en met rode planten. Daar zit, als het goed is, 4 kikkertjes, maar ik zie er nu 3 en die zijn echt, ze hebben knalblauwe poten, eigenlijk alsof ze met balpen ingekleurd zijn en dan zijn ze geel met zwarte vlekken. Ze zijn heel klein. Ja, ik snap wel dat je dit fascinerend vindt om mee te nemen. Maar Martin, kun jij me nog meer vertellen over die gifkikkers? Waarom zijn ze giftig bijvoorbeeld?
2: In de natuur eten ze kleine mieren, termieten, mijten. En daar halen ze de gifstoffen uit. En dan zijn ze giftig, de huid is dan giftig. En pijlgifkikker, dat zegt al, de inheemse bevolking die smeert hun pijlen in met het gif op de huid. En dan konden ze daarmee jagen.
1: De inheemse bevolking waar?
2: Zuid-Amerika. In het noorden van Zuid-Amerika komen deze voor.
1: Oké, dan smeren ze dat op hun pijlen en dat gebruiken ze om dieren te bejagen?
2: Ja, of met elkaar te vechten. Heb ik niet in de geschiedenis gekeken, maar daarom heten ze pijlgifkikker.
1: En als jij dan deze dieren, die worden gevonden op Schiphol, dan bellen ze Iguana, denk ik. En dan, hoe ga je daar dan mee om? Want de huid is dus al giftig.
2: Nee, als ze in gevangenschap zijn, ze hebben echt speciaal die termieten nodig of die giftige mieren in het Amazonegebied. Ja, die kan je hier niet doen. Hier krijgen ze fruitvliegen en andere kleine beestjes om te eten. En daar kunnen ze geen gifstof uit halen.
1: Oké, dus jij hebt ze misschien wel al wel eens opgepakt of om hierin te zetten, heb je ze aangeraakt? Want dat kan dus in Nederland wel.
2: Nou, ze hebben een heel dun huidje. Dus echt gewoon pakken met hand, dat gaat niet. Je moet dan wel handschoenen aan, zodat je de dieren niet beschadigt. Maar eigenlijk de dieren laten zitten. Eigenlijk zoveel min mogelijk aanraken. Dat is voor de welzijn, voor de dieren.
1: Hoe reageren bezoekers op deze kikkertjes?
2: Nou, ze zijn heel blij, want ze zijn eigenlijk altijd wel op het zicht. Ze zijn ook mooi blauw van kleur, blauwe pootjes. Ze heet ook in Nederland schilderskikker. Het is echt een schilderijtje om te zien. Dus ja, mooi ingekleurd met zwarte vlekjes, geel van kleur. Ja, heel leuk om te zien.
1: Ja, het spreekt wel echt tot de verbeelding. Ik kan me ook voorstellen als kinderen hier langskomen dat ze denken, wauw, dit is een echte gifkikker. Jullie zijn natuurlijk opvang. Kunnen ze eigenlijk nog terug naar Zuid-Amerika?
2: Nee, maar je moet echt weten waar ze vandaan komen. Als ze daar vandaan komen, je kan ze niet zomaar ergens terugzetten. Dus dat is het probleem. Het is eigenlijk wel de doelstelling van de stichting om dieren terug naar de natuur te brengen, waar ze eigenlijk ook horen. Als dat niet lukt, dan gaan ze naar natuurreservaten. En als dat niet lukt, naar dierentuinen of vergelijkbare organisaties.
1: En het lot van deze kikkertjes, is dat bij jullie blijven? Of?
2: Nee, dat is bij ons blijven.
1: Ja. Nou, ik denk wel, met al mijn kennis van reptielen, dat ze het hier best wel goed voor elkaar hebben. De blauw met gele gifkikkertjes of de pijlgifkikker in iguana in Vlissingen.

0: RJ uit Hulst en Better Off Alone. En ondertussen is Esma aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esma, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De provincie trekt €1 miljoen uit voor een waterproject bij het Markiezaatsmeer. Regen die bij de Brabantse Wal valt, stroomt nu nog weg naar de Westerschelde. De bedoeling is om dat naar het Markiezaatsmeer te leiden, op de provinciegrens met Brabant. Dat meer is afhankelijk van regenwater en het peil is in de zomer vaak te laag. Nierkankerpatiënten kunnen voor een operatie weer in Zeeland terecht. De ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam zijn daarvoor gaan samenwerken. De operaties dreigden te verdwijnen omdat de ziekenhuizen los van elkaar te weinig ingrepen uitvoerden. De urologen van beide ziekenhuizen gebruiken voor die operaties in Goes een nieuwe operatierobot waarmee ze veel preciezer kunnen werken. Uroloog Joris Jaspers van het ADRZ.
3: Je hebt veel minder pijnklachten na een operatie. Je herstelt veel sneller en je bent veel sneller naar been.
2: Voorlopig blijft het bij deze samenwerking tussen de twee Zeeuwse ziekenhuizen. De plannen om operaties te verdelen tussen de ziekenhuizen staat voorlopig in de ijskast, omdat er te veel weerstand was onder het personeel. Hugo de Jonge is vanaf vandaag 1 jaar officieel commissaris van de Koning. Zijn plannen voor Zeeland in 2050 en de vele media-optredens waarin hij pleit voor meer Zeeuwen maken veel los bij de statenleden. De meningen over Hugo de Jonge zijn verdeeld. Lieso Koppenjan vat het op een nette manier samen.
4: Hij doet wat hij heeft gezegd dat hij deed. En dat doet hij met heel veel energie. Echt heel veel energie. En daar moeten heel veel mensen best aan wennen.
2: Ja, en voor wie goed gerekend heeft, ja, de Jonge is al langer commissaris van de Koning, maar dat was in een waarnemende functie. Zijn eerste jaar zit er nu op nog 5 te gaan in principe. En in winkelcentrum Douwendalen in Middelburg zijn tekeningen te zien die kinderen hebben gemaakt over de stad. Die hangen op de ramen van jeugdcentrum Visita. Ook binnen hangen tekeningen, maskers en etsen. De kinderen zitten allemaal op basisschool Het Element. Hun klas was dit schooljaar door de Tekenacademie in Middelburg uitgeroepen tot stadstekenklas. Het weer dan nog in Zeeland. Het wordt een mooie dag vandaag met veel zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. En er waait een matige noordwestelijke wind. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Bente en 3, 2, 1. Oogartsen waarschuwen vanwege het zonnige weer. Draag een zonnebril als je geen oogschade wil. Maar dan moet je er niet zomaar eentje kopen van 10 euro met plastic glas. Want dat kan juist schade veroorzaken. Nou, ik praat er zo over met een opticien.

0: Amy Winehouse en Back to Black. Draag een zonnebril als je geen oogschade wil. Dat is een waarschuwing van oogartsen. Want die zien regelmatig de gevolgen van UV-schade terug in, op hun werk. Maar ja, als je een zonnebril koopt. Nou ja, vertel even hoe ik dat zelf doe. Ik kijk gewoon wat ik mooi vind. Maar dat is misschien toch niet zo slim. Opticien Joël Dingemans werkt in Terneuzen. Joël, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als jij een zonnebril koopt, dan let je misschien toch op andere dingen.
1: Ja, wij letten eigenlijk in de winkel letten wij er altijd op dat we alleen maar UV400 zonnebrillen aanschaffen. Zodat iedereen daar gewoon een vrije keuze in heeft in goede modellen.
0: Maar wat betekent dat?
1: Dat betekent eigenlijk dus dat er een goed UV-filter over de glazen heen zit. Waardoor er geen schade meer vanuit UV-licht bij het oog kan komen. Er kunnen bijvoorbeeld dingen zoals maculadegeneratie, moeilijke ziekte, of staar kunnen eigenlijk ontstaan door dat je eigenlijk een bril draagt. Je pupil wordt dan wat groter normaal gesproken als je een donkere bril draagt.
0: Ja.
1: En doordat je pupil groter wordt, komt er eigenlijk meer licht binnen, meer schadelijk licht binnen als je geen UV-filter in je glas hebt.
0: Ja, want als je geen zonnebril op hebt en je kijkt in het licht, hoeft niet per se in de zon, maar gewoon in het licht, dan wordt je pupil kleiner.
1: Dan wordt je pupil kleiner, ja, precies. Dus dat is eigenlijk een heel goed mechanisme van het oog. Alleen, ja, we hebben wel zoveel zonlicht dat je echt extra bescherming moet hebben. Net als dat je je insmeert, moet je ook bescherming voor je ogen hebben. En daarvoor hebben we een mooie zonnebril, maar dus wel met een goed UV-filter. Dat is echt heel belangrijk.
0: Ja, en of de glazen heel donker zijn of niet, heeft daar niks mee te maken?
1: Nee, dat heeft er inderdaad niks mee te maken. Je kan zelfs, wij werken dus met glazen bijvoorbeeld die blank zijn, maar wel met een 100% UV-filter. Dus dat kan zelfs ook.
0: Dus als je denkt, nou dat is hip, lichtgroene glazen, lichtblauwe glazen, dat kan dus makkelijk. Je hoeft helemaal niet echt bijna zwarte glazen te hebben.
1: Zeker niet. Alleen je moet dus inderdaad gewoon goed zorgen dat je ergens op een goede plek een goede zonnebril haalt.
0: Ja, nou is het zo. Het kan zijn dat je een zonnebril vergeet en dat je bij een benzinepomp komt. Dat je denkt, of op een feestmarkt loopt, dat je denkt, ik koop even zo'n zonnebril van 10 euro. Maar dan kan dat dus eigenlijk juist schadelijker zijn.
1: Ja, dat kan zeker schadelijker zijn dan geen zonnebril dragen.
0: Want,
1: dat klopt.
0: Want een plastic glas heeft niet zo'n UV-bescherming.
1: Niet elk glas heeft een UV-bescherming. Sommige natuurlijk wel. Het lastige is nu dat soms de keurmerken ook nagemaakt worden. Dus dat je eigenlijk niet meer goed weet welke bril nou wel bescherming geeft en welke niet. Dus de plek waar je het haalt is echt heel belangrijk.
0: Ja, maar misschien dat je toch al een beetje op je klompen aanvoelt komen dat als je een bril van 10 euro hebt, dat die misschien toch niet zo'n goede bescherming biedt.
1: Precies, precies. Ja, nee, dat klopt. Een bril van 10 euro is over het algemeen geen goede bescherming. Kijk, uiteraard zijn daar ook verschillen in. Maar over het algemeen is dat inderdaad niet zo verstandig.
0: Ja. Nou is het op dit moment zonnig. Het wordt weer warmer. Wordt het misschien nog zonniger. Het maakt wel verschil of er bewolking zit, ja of nee?
1: Zeker, zeker. Hoe meer eigenlijk, hoe meer zonlicht er doorkomt, hoe meer schadelijk UV-licht daar ook bij zit. Dat klopt.
0: Ja, en in de winter, want ja, ik draag graag ook in de winter bijvoorbeeld in de auto een zonnebril. Is dat dan ook zo schadelijk, die UV-straling, of is dat dan toch minder?
1: Over het algemeen is de autoruit UV-werend, dus dat scheelt dan wel weer een klein beetje. Maar inderdaad, ja, in de winter kan het ook schadelijk zijn. Maar inderdaad, hoe feller de zon is, eigenlijk net als ook weer met insmeren, hoe feller de zon is, hoe meer schade er ontstaat.
0: Oh ja, ik krijg wel een reactie van een luisteraar. Ik laat mijn bril altijd kapot vallen, dus dan koop ik liever van die goedkope.
1: Ja, het geeft natuurlijk. Ja, kijk, uiteindelijk zijn er dingen zoals wat ik zei, staar, maculadegeneratie, en daar heb je steeds meer kans op. Maar uiteindelijk, net als met insmeren, heb je ook een verhoogd risico op bijvoorbeeld huidkanker.
0: Oh ja, dus ja, als je 25 bent, dan krijg je niet meteen staar. Maar dan kun je wel, doordat je nu geen goede zonnebril hebt, kun je het dus wel later krijgen.
1: Zeker, zeker. Ja, precies.
0: Ja. Ja, nou, misschien is het juist als je een hele dure koopt, dat je er automatisch zuiniger op bent.
1: Over het algemeen wel, ja, dat zie ik vaak terug.
0: Ja, er komt ook nog een appje van Connie. Ze zegt, hoe zit dat dan met meekleurende glazen?
1: Ja, eigenlijk alle meekleurende glazen, alle goede glazen in ieder geval, worden ook gewoon 100% UV-beschermend geleverd. Dus daar zou ik me niet te druk om maken.
0: Nee, want meekleurende glazen, die kun je toch alleen maar via de opticien kopen?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Oké, okay, nou dan zit ze nog te typen, maar dan moet ze heel snel zijn. Oh, ze zegt dankjewel. Oké, okay, Joël, dat zeg ik ook. Dankjewel voor deze uitleg. Want ja, draag dus een zonnebril als je geen oogschade wil. Dat is dan een waarschuwing van de oogartsen. Maar je moet, als je er eentje koopt, vooral er dus op letten of ze een UV 400 bescherming hebben.

0: Madonna, een open your heart. Het is 11:03. Graag tot zometeen.
1: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Bruno Mars en I Just Might. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer. En er staat alweer een prachtige aanwijzing klaar voor Check de Plek. Want dat spel, dat spelen we altijd het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. En we zoeken een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé was dit, een Texas Hold'em. Gilles Kouwer uit Goes deed mee met het handbike team Zebra aan de 12e editie van de Handbike Battle in Oostenrijk. En hij is terug. Gilles, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is dat voor wedstrijd?
2: Dat is een wedstrijd dat, daar doen mensen mee met een fysieke beperking.
1: Ja.
2: Het gaat uit van de Handbike Battle Nederland. En daar doen verschillende revalidatiecentra mee. Ik dacht dat er nu 12 of 13 revalidatiecentra meededen. En dat zijn gewoon oud-revalidanten die hun die alles willen, die hun grenzen willen verleggen.
1: Ja, maar begrijp ik het goed dat het alleen maar Nederlanders zijn die dus met z'n allen naar Oostenrijk vertrekken?
2: Ja, deze keer wel. Je kan het bijna zeggen dat het Kuindertal dal het Nederlandse enclave was.
1: Oh ja, het was dus niet dat er ook nog andere landen en ook Oostenrijkers meededen.
2: Nee. Dit ging echt van de Nederlanders uit.
1: Oh ja. Ja. En hoe was het?
2: Loodzwaar.
1: Ja?
2: Loodzwaar. Het was bloedheet. En je zit op die fiets, op zo'n handbike. En daar dan zit je zomaar 10 centimeter van het asfalt af. En als het dan al 30 graden is, 32 graden, dan is het asfalt nog warmer. Dus het was echt wel een uitputtingsslag. Maar het is zo mooi om te doen en zo mooi om mee te maken. Je grenzen verleggen, zowel fysiek als mentaal. Het is echt wel, het is echt de moeite waard.
1: Ja, en jullie hebben daar eerst nog getraind.
2: Ja, wij zijn op zaterdag zijn we vertrokken. Zondagsmorgens zijn we vertrokken. En op maandag hadden we al de eerste training daar op de berg, op de gletsjer.
1: En dat valt niet mee, want zulke hoogtes heb je hier niet.
2: Nee, hier heb je alleen de Zeeuwse bergen en dat is de tegenwind.
1: Ja, en de zeedijk een keertje op of een viaduct of zo.
2: Ja, een paar keer de Polsbrug en zo, maar dat is niet, dat kun je niet vergelijken met de bergen in Oostenrijk.
1: En jij moet wel enorme armspieren hebben.
2: Ja, daar train je voor. Dat doe je met z'n allen erbij best wel lang mee bezig natuurlijk. We zijn al sowieso in oktober hebben we een samenkomst gehad. En vanaf toen zijn we gaan trainen met het team.
1: En altijd op de fiets of ook in de sportschool met gewichten?
2: Bij Revant zijn we bezig geweest intern met gewichten en circuittraining. En voor de rest moet je het echt heel veel zelf doen. Uren fietsen. Zowel op de tax binnen, met slecht weer, als zodra het mooi weer is naar buiten, meters maken.
1: Ja. En ik weet niet of het in Oostenrijk net zo warm was als hier in Nederland.
2: Ja, dat kon je wel bijna vergelijken, ja. Ik hoorde dat het in Nederland net iets heter was, maar ja, het was bloedheet.
1: Ja, dat is eigenlijk bijna niet te doen, hè, want dan moet je nog een berg op ook.
2: Ja, het was echt, het kwam echt aan de man, ja.
1: Je zit laag, je zei het al. Je doet het met je handen. Nou, ik zeg de berg op. Maar de berg af lijkt mij eigenlijk nog veel griezeliger.
2: Nee, je mag niet van de organisatie mochten wij niet afdalen. Omdat de fietsen zijn daar niet op gemaakt. Dus de remmen kunnen dat sowieso niet aan.
1: Oh, dus je moest alleen naar boven?
2: Ja, je moest alleen naar boven. Nou ja, alleen, je moest wel naar boven.
1: Ja. En hoe ging de battle? Ging het goed?
2: Ja, ik ben er op zich wel tevreden over. Ik ben ook erg trots dat het weer gelukt is. Dat was ook mijn streven om weer boven te komen. Ik had het al eens eerder een keer gedaan in 2024. En ik vond het zo mooi. Toen zei ik, doe het nooit meer. Maar een week later gaat het kriebelen. En dan wil ik,
1: dan is de ergste pijn vergeten.
2: Ja, dan is het gewoon een verslaving. En dan weet je ook een beetje wat er komen gaat. En ja, het was gewoon geweldig om te doen. Het was, zoals ik zei, heel zwaar en vermoeiend.
1: Ja. Maar Gilles, is het een startstreep waar je met z'n allen aan staat en dat je elkaar bijna verdrinkt? Of is het gewoon één voor één en dat dan de beste tijd geldt?
2: Nee, het is er zit wel een wedstrijdaspect aan, maar het is echt je eigen doel om boven te komen. En er zit een wedstrijdaspect aan, omdat je toch moet. Je moet toch een winnaar uitzoeken. Maar nee, voor de rest zijn we gewoon gestart vanaf de tolpoort. Dat is een, de tolpoort van de Kuilmetaler Gletsjer. En daar zijn we dus gestart in groepen. Want je start per categorie. En dan ga je gewoon met z'n allen van start. En na 10, 20 meter wordt dat vanzelf een lang lint. Want je hebt vlugge mensen en langzame mensen.
1: Ja. En waar zat jij ongeveer?
2: In de middenmoot.
1: Oké. En was het toen je boven kwam dat je weer zei van nooit meer? Of ben je inmiddels alweer tot de conclusie gekomen dat je misschien toch nog wel een keertje meedoet?
2: Nee, dat is nog niet. Die conclusie is nog niet gevallen. De pijn is nog aanwezig.
1: Oké.
2: Maar tenminste de vermoeidheid.
1: Ja.
2: De pijn is over, want daar hebben we echt voor getraind. Ik heb ook geen spierpijn gehad meer achteraf. Dus dat was wel reuze fijn. Maar nee, ik ben nog niet overstag om het nog een keer te doen.
1: Oké, nou we spreken jou misschien toch over een paar jaar weer. Je weet het maar nooit.
2: Ja, misschien als u het in mij nog een keer vraagt, dan zou het anders kunnen zijn. Maar ik beloof niks.
1: Nee. Nou, voor nu zou ik zeggen, lekker herstellen en goed terugkijken, hè?
2: Ja, zeker. Die ervaring die is en die blijft en die vergeet je nooit meer.
1: Gilles Kouwer uit Goes, hij deed dus mee met het handbike-team Zebra aan de 12e editie van de Handbike Battle in Oostenrijk.

0: vieren. In Middelburg is een ceremonie waar onder meer vlaggen worden gehesen. Het is een belangrijke dag, zegt Angelique Duindam, de voorzitter van Kitty Kottie Zeeland.
1: Omdat de rol van Zeeland heel groot is geweest in dit verleden. En een viering hier, juist in deze stad, een vorm is van erkenning dat dit verleden er is geweest. En dat wij de mensen die we toen hebben onmenselijk, nu als mensen zien.
0: Vanmiddag is nog het Kitty Kottie Festival op het Abdijplein met muziek, dans en eten. En gisteren waren er in aanloop naar Kitty Kottie ook al bijeenkomsten. Ziekenhuizen Zorgzaam en ADRZ hebben samen een nieuwe operatierobot in gebruik genomen. Daardoor hoeven nierkankerpatiënten voor een operatie niet meer naar een ziekenhuis buiten de provincie. De robot staat bij het ADRZ in Goes, waar urologen van beide ziekenhuizen opereren. En die ingrepen dreigden te verdwijnen omdat ADRZ en Zorgzaam los van elkaar te weinig van die ingrepen uitvoerden. Voorlopig blijft het wel bij deze samenwerking. De plannen om meer operaties te verdelen tussen de ziekenhuizen staan voorlopig in de ijskast, omdat er te veel weerstand was onder het personeel. De provincie trekt €1 miljoen uit voor een waterproject bij het Markiezaatsmeer. Regen die bij de Brabantse Wal valt, stroomt nu nog weg naar de Westerschelde. De bedoeling is om dat naar het Markiezaatsmeer te leiden op de provinciegrens met Brabant. Dat meer is afhankelijk van regenwater en het peil is in de zomer vaak te laag. En Hugo de Jonge is vanaf vandaag 1 jaar officieel commissaris van de Koning in Zeeland. Zijn plannen voor de provincie in 2050 en vele media-optredens waar hij pleit voor meer Zeeuwen maken veel los bij de statenleden. De meningen over Hugo de Jonge zijn verdeeld. Lizo Koppenjan vat het op een nette manier samen.
2: Hij doet wat hij heeft gezegd dat hij deed. En dat doet hij met heel veel energie. Echt heel veel energie. En daar moeten heel veel mensen best aan wennen.
0: Ja, en voor wie je goed gerekend heeft, Hugo de Jonge is al langer commissaris van de Koning hier, maar in een waarnemende functie. Zijn eerste officiële jaar zit er dus op en in principe heeft hij er nu nog 5 te gaan. Het weer in Zeeland, het is een mooie dag vandaag met veel zon, blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 21 en 24 graden. En de wind komt uit de noordwestelijke richting. Tot zover. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: de zee.
1: Zoe Levi en een huisje aan de zee. Ons spelletje Check de Plek. Wij zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap. Of misschien wel weer een plek waar niemand woont. Want ja, die hadden we gisteren uiteindelijk ook. Maar daar doe ik verder geen uitspraken over. Je krijgt zometeen één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek wij zoeken, dan bel je naar 0118-499999. Appen mag ook, maar de telefoon die gaat altijd voor. Veerle, wat heb je?
2: Het hagelt hier geen chocolade.
1: 0118-499999.
2: Het hagelt hier geen chocolade.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Het is 1 juli trouwens. Er gaan natuurlijk hele sterke geruchten dat ze over 2 dagen gaat trouwen, Taylor Swift.
1: Ja, ja, dat waarom heel New York afgezet.
0: Ja, ze had een vergunning aangevraagd om straten af te zetten. Ah. Maar dat kan ook weer juist zijn om iedereen te misleiden. Dus je weet het maar nooit. Het hagelt hier geen chocolade. Lauran, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat denk je?
2: Ja, ook joh, maar overslag.
0: Ik kijk naar mijn enig jurylid.
1: Maar en hoe kijkt die?
0: Ja, die kijkt nee.
1: Oh, is dat mijn nee-blik?
0: Dat is je nee-blik, ja. Okay. Helaas, Lauran, het is niet goed.
2: Prima, succes. Hoi.
0: Janna, goedemorgen.
3: Ja, dan wou ik een hele koek zeggen, maar er staat tussen dus overslag en zaamslag.
0: Dus wat zeg je nu?
3: Zaamslag.
1: Ja. Ja, dat is wel goed. Ja, het lijkt, het is eigenlijk natuurlijk niet in veel verschil, maar...
0: Ja, het hagelt geen chocolade.
3: Van,
0: het hagelt zaampjes.
3: Het slaat over. Dus toen dacht ik overslag. Want

0: Gelukkig had de meneer voor me was.
1: Ja, ik snap nou, het. Ja.
0: Zaamslag.
1: Ja, zaamslag dus. Ja. Het hagelt geen chocolade, maar het hagelt zaam.
0: Zaam, ja. Oh ja, zoveel zamen in de lucht.
1: Precies. Het levert jou in elk geval een plekje in de finale vrijdag op.
0: Dat wordt een ander verhaal.
1: Dus blijf even aan de lijn.
0: Dat gaan we doen.

0: Desireless en Voyage, Voyage. En ondertussen is Michiel aangeschoven. Voorzegt u het maar.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: 1 jaar officieel, het is feest op het provinciehuis Hugo de Jonge. 1 jaar officieel commissaris van de Koning. Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Hij heeft veel plannen gedeeld natuurlijk. Zeeland 2050, we moeten groeien met z'n allen. Hij heeft meegedaan aan wielerrondes, talloze mediaoptredens. Hugo de Jonge is als commissaris van de Koning de juiste man op de juiste plek. Is een stelling waar je op kunt reageren, zometeen.
0: En natuurlijk na 5:30 in Zegt U Het Maar. Nou, zo laat is het nu nog niet. Goedemorgen, Zeeland is er morgen weer. Maar blijf lekker bij Omroep Zeeland. Zometeen is Michiel er.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
5: 22 juli, demodag scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouder.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Dag Jaap.
17: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
27: Omroep Zeeland. Ja, we kennen hem als minister van Volksgezondheid tijdens de coronapandemie. En nu precies is hij 1 jaar de commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. Vroeger maakte hij de straten van Zaanslag onveilig. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Ieder jaar trekt de provincie geld uit voor

0: lopen ze zelfs nog een stapje harder. Er zijn 3 op de 4 schoolpleinen nu groener dan eerst. En het University College Roosevelt heeft een pittig jaar achter de rug. Met onder andere dean van UCR, Gerda Andringa, blik ik terug op dat schooljaar. Doen we zo meteen in de Zeeuwse Kamer. Het is 11:55, een hele goede middag. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Het is onze commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. Wat hij nog meer is, nou, hij is ex-minister, hij is ex-wethouder, coronakopstuk en ook fanatiek wielrenner. Tenminste, volgens zijn Rotterdamse fietsvriend Harry-Jan Bus, die hij leerde kennen in de coronaperiode. Door de reportage van Nadia Berkelder.
1: Ja, in het begin was hij nog niet zo geweldig goed, want hij was beginnend. Dus dan hing hij vaak aan het elastiek, zoals het dan heet. Dus dan werd hij er af en toe afgereden, maar ja, hij was fanatiek en hij begon steeds harder te fietsen. Hij is sterk, hij is relatief jong. Ja, dus op een gegeven moment reed hij niet meer achteraan, maar reed hij op kop. En sleurde hij ons allemaal mee. Maar zo is het gegaan. En toen zijn we op een gegeven moment met hem, althans op zijn initiatief, zijn we jaarlijks naar de Mont Ventoux getrokken. Om daar de Mont Ventoux te beklimmen. En de meeste wat ouderen uit het groepje hadden dat al vast wel eens een paar keer eerder gedaan. Maar voor hem was dat nieuw. Dus daar keek hij al enorm naar uit om dat te gaan doen.
2: Nou, ik vind hem wel, ja, het is een cliché, wordt hem wel echt een verbinder. En hij is ook een aanjager en ik vind hem ook echt wel een leider. Maar een hele prettige. Want hij is enthousiast en hij sleept daardoor iedereen mee. En soms heb je helemaal geen zin in sporten. Weet je, het is slecht weer of het regent mee. Maar hij is altijd iemand die dan toch iedereen weer oproept. Maar ik denk dat hij het fietsen echt ontdekt heeft. Het is ook echt hartstikke leuk om te fietsen. Maar je wordt er op een hele fijne manier fit van je hoofd. Het is niet zo blessuregevoelig. Kijk, voorlopig kan je wel eens blessures, voetballen, weet je, allemaal blessure. Maar fietsen, je zit en je maakt toch veel kilometers. En het is gewoon, je krijgt de energie van de afloop.
3: Ja, maar je kan fietsen, maar hij wil hard fietsen. En het hardst van iedereen, volgens mij.
2: Ja, dat zit in hem. Maar dat heeft ook wel met, ja, het is lullig om te zeggen, maar het heeft met leeftijd te maken. Kijk, ik ben 65 op een gegeven moment. You've seen this, done that. Dus dan hoeft dat niet per se allemaal meer. Maar hij wil natuurlijk, zeker in het begin, wil je dat wel laten zien. Hij zit ook op Strava. En dat kent iedereen wel, Strava. En daar kan je elkaar volgen. Ja, en dan wil je natuurlijk laten zien wat je gepresteerd hebt. Het is toch een soort wedstrijd dan.
3: Ja, en op Strava zie je dan dat hij met 35 gemiddeld van Rotterdam naar Middelburg fietst.
2: Ja.
3: Dat is toch echt best wel hard.
2: Nou, als je wind mee hebt, is het te doen. Maar nee, dat is knijterhard is dat, want het is een flinke afstand. Toen in coronatijd fietsten we eigenlijk nog het meest. Omdat daar was op een of andere manier toch meer tijd voor. Hij was natuurlijk toen minister. Dat was ook echt eigenlijk vreselijk. Hij werd toen zwaar bedreigd. Dus als wij gingen fietsen, was er altijd beveiliging bij. En dat was altijd, we wisten daar niet alles van, maar er zat altijd 1 of 2 scooters zaten er bij ons. En op een gegeven moment zaten die scooters, die volgden ons in feite waar we ook naartoe gingen. Maar op een gegeven moment heeft het ministerie 2 nieuwe scooters moeten kopen, want die scooters hielden ons niet bij.
3: Omdat Hugo te hard reed.
2: Ja.
0: 110% zet hij zich in, de commissaris van de Koning. Maar is iedereen daar nou blij mee? Meer daarover hoor je vanmiddag in Zeeland Komt Thuis. Ieder jaar dan trekt de provincie geld uit voor groene schoolpleinen. Maar op Schouwen-Duiveland pakten ze het nog net wat ambitieuzer aan met geld van de gemeente, Europa en ook de inzet van de scholen zelf. En daarom heeft op het einde van het schooljaar van de 21 basisscholen op Schouwen-Duiveland zo'n 3/4 een groen schoolplein en een moestuinonderwijs.
4: Wat moet er allemaal voor staan?
5: Dan moeten gewoon de groene schil een beetje eraf halen. En dan zie je van die lichtgroene bolletjes. En die kan je dan eten. Dat zijn de bonen.
6: En hoe smaakt dat?
5: Heel lekker. Ik heb er echt iets van 10 op.
6: Mats uit groep 5 van basisschool De Kiddeweijen zit op zijn knieën in de dit schooljaar aangelegde moestuin naast het schoolgebouw in Burgharmstede. Ook het schoolplein werd hier flink vergroend, vertelt Casper Weekhout van Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland.
7: Zoals je ziet om je heen zijn er heel veel speelelementen toegevoegd. Er is heel veel groen toegevoegd. Er zijn heel veel tegels verdwenen. Wat natuurlijk heel erg fijn is, ook in het kader van klimaatadaptatie, tegengaan van hittestress. stress voor kinderen. Dus er is echt heel veel veranderd.
6: NME Schouwen-Duiveland is de drijvende kracht achter de vergroende schoolpleinen. Niet gek dus dat Weekhout vervent pleitbezorger is.
7: Opgroeien in het groen is beter voor kinderen. Het is gezonder voor kinderen. Kinderen worden er gelukkig van. Kinderen presteren beter op school, leren fijner, pesten minder, minder overgewicht, minder depressies. En dat allemaal door wat struiken en bomen te planten. Dus ja, waarom zou je het niet willen, is eigenlijk de grote vraag.
6: En tijdens het moestuinonderwijs leren kinderen waar hun eten vandaan komt.
8: Maar ik heb hier allemaal plantjes gezet. Weet u nog wat het is?
9: Nee.
8: Het lijkt op een komkommer. Heel goed.
6: In 2023 was de hoop dat alle scholen op Schouwen-Duiveland dit jaar een groen schoolplein met moestuin zouden hebben. Maar dat is niet gelukt.
7: Omdat een aantal scholen nog in wat onzekerheid zaten over of ze gingen verbouwen, nieuw bouwen, verplaatsen, vernieuwen. Het is natuurlijk zonde om een groen schoolplein aan te leggen als je weet dat een jaar later of twee jaar later de school gaat verhuizen. Dus vandaar dat een aantal scholen even in de wacht zijn gezet totdat er meer duidelijkheid was over de toekomstplannen wat betreft onderwijs, huisvesting. En dat is begin dit jaar eigenlijk vastgesteld door de gemeente. Dus we weten nu een beetje waar we aan toe zijn. Dus we kunnen nu ook met de laatste scholen om tafel gaan zitten om te kijken wanneer we bij hun aan de slag kunnen.
6: Als die laatste 6 scholen ook vergroend zijn, begint het eigenlijk pas. Niet alleen wil NME de verbinding zoeken met bijvoorbeeld de middelbare school en verzorgingstehuizen. Het project moet ook in stand worden gehouden.
7: Zoals je kunt zien op een groen schoolplein om ons heen is heel veel onderhoud nodig. Het is vrij gespecialiseerd werk. Dus wij willen graag bijvoorbeeld samen met hoveniers kijken van wat is nou het totale plaatje wat er aan onderhoud moet gebeuren. En hoe kunnen we dat verdelen over de scholen? Hoe kunnen zij daarin bijdragen? En hoe kunnen we dat op een zo goed mogelijk, efficiënt mogelijke manier onderhouden? Zodat we echt over 10 jaar hier nog terugkomen en dat we nog steeds een fantastisch mooi groen bloeiend schoolplein en moestuin voor ons zien. Ja.
0: Casper Beekhout van Natuur- en Milieu-Educatie Schouwen-Duiveland, die ziet de groene toekomst van de schoolpleinen helemaal zitten. Ellen Nieuwenhuizen die sprak met hem.

0: David Bowie en de Golden Years. Het is 11:15. We gaan voor het weer naar Mario Echthuizen. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is prachtig zonnig weer, hè? We zijn even verlost van de wolken die we gisteren zoveel hadden.
1: Ja, precies. Nou ja, ik denk dat je nu kan spreken van echt Hollands zomerweer. Ja. Toch wat zon, hè? Ook wat stapelwolkjes. Nou, die zijn ook een beetje afgeplat. Dat heeft te maken met dat er bovenin wat warmere lucht zit dan onderin. En dat betekent dat vanmiddag eigenlijk ook gewoon lekker de zon te zien is, met de mooie blauwe lucht ertussendoor. De temperatuur bedraagt nu in Westdorp al ruim 24 graden. En kan verder oplopen naar rond 25 graden. Op de westkoppen van de eilanden blijft het wel iets minder warm. Nou, altijd nog rond 21 graden. Nou, de wind is matig uit west tot noordwest. Vannacht koelt het eigenlijk niet veel af, omdat er dan al enkele wolkenvelden de provincie gaan binnenschuiven. Het wordt morgen vroeg zo'n 16 à 17 graden. En de isbaren, de lijnen van gelijke luchtdruk, hè, die knijpen morgen wel iets. En dat betekent dat de wind morgen aantrekt tot vrij krachtig en lokaal zelfs even krachtig uit west tot zuidwest. En later gaat hij dan weer draaien naar noordwest. Daarbij trekken wat dikkere wolken vanuit het westen binnen en kan het 's middags even wat licht regenen, omdat dan een zwak front passeert. Nou, de dagen daarna nog eventjes een zonnige periode en niet helemaal droog, want op zondag verwacht ik toch wel een paar buitjes. Vrijdag met 19 graden wat minder warm. Daarna weer iets warmer in het weekend, rond 23 graden. Niet gek, toch?
0: Nee, absoluut. Prima zomers. Nederlands zomersweer, zoals jij het zegt inderdaad. Mario, dank je wel. Ja. We gaan eens kijken op de weg. Twee vertragingen. De A29 allebei is daar. De berg op zoom richting Rotterdam voor de afrit Numansdorp. 3 kilometer, 5 minuten. Andere kant op in de richting van Bergen op Zoom voor knooppunt Hellegatsplein, 3 kilometer. Daar ook 5 minuten optellen bij je reistijd. Omroep Zeeland. New truck.

0: Marshmallow hoorde je samen met Kane Brown, Miles on It, bij Omroep Zeeland. Het gaat in de Tweede Kamer vandaag over de stikstofplannen van het kabinet. Overmorgen worden die gepresenteerd. Die plannen die moeten ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot drastisch omlaag gaat en Nederland weer van het zogenoemde stikstofslot kan. Een meerderheid van de Kamer lijkt voor de plannen, dankzij de steun van onder meer Pro en Ja 21. Maar die linkse en rechtse partijen die eisen beide andere concessies.
1: Je hebt dus aan de ene kant Pro en Ja 21, die allebei een fors tegengesteld eisenpakket hebben, en daartegenover een onderling verdeelde coalitie. Ja, en makkelijk is het dus allemaal niet.
0: Nee, wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. Kijken we nog naar ander nieuws wat opvalt vandaag. 1 juli is het, als je op de kalender kijkt, betekent dat Kitty Kottie wordt gevierd. Dat is de afschaffing van de slavernij. In Amsterdam is de nationale herdenking slavernij verleden in het Oosterpark. In Amersfoort werd gisteren al stilgestaan bij het slavernijverleden. De burgemeester die bood zijn excuses aan voor de rol van de stad tijdens het koloniale verleden. De excuses die vallen goed bij de Surinaamse gemeenschap.
2: Het is nodig, want dat hield een beetje. Dat hield mensen.
3: Dus ik denk dat het bewustzijn langzamerhand maar zeker groeit.
4: De gemeente Amersfoort zegt, het is gebeurd. En dat geeft je een beetje een voldoening. Het is nog niet wat we willen zijn, maar het is mooi. Het is een begin.
0: Nou, en wordt vandaag dus ook op meerdere plekken bij stilgestaan, bij Kitty Kottie. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ze adviseren vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan. Want de positieve effecten daarvan zijn veel groter dan de negatieve effecten, zegt het RIVM.
5: In flesvoeding, die gemaakt is met kraanwater, zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Dus dan krijg je minder PFAS binnen, maar de voordelen van borstvoeding blijven nog steeds staan.
0: Nou, baby's die worden niet direct ziek. Wel kan hun afweer zwakker worden. Dus dat is dan wel iets om rekening mee te houden. Dan zijn ze weer namelijk gevoeliger voor ziektes. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Het gaat zo meteen in de Zeeuwse Kamer na 12:30 over het schooljaar van UCR, University College Roosevelt. Pittig schooljaar hebben zij achter de rug gehad door maatregelen van het vorige kabinet. Fors minder nieuwe studenten die er kwamen op de universiteit. Meer daarover hoor je zo meteen in de Zeeuwse Kamer.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de

0: scholen nog in wat onzekerheid zaten over of ze gingen verbouwen, nieuw bouwen, verplaatsen, vernieuwen. En ja, het is natuurlijk zonde om een groen schoolplein aan te leggen als je weet dat een jaar later of twee jaar later de school gaat verhuizen.
1: Inmiddels is die duidelijkheid er wel en kan NME met de laatste 6 scholen rond de tafel. Het is Kitty Kottie, de dag om de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren. In Middelburg was een ceremonie waar onder meer vlaggen zijn gehesen. Het is een belangrijke dag, zegt Angelique Duindam, de voorzitter van Kitty Kottie Zeeland.
2: Omdat de rol van Zeeland heel groot is geweest in dit verleden. En een viering hier, juist in deze stad, een vorm is van erkenning dat dit verleden er is geweest. En dat wij de mensen die we toen hebben onmenselijk, nu als mensen zien.
1: Vanmiddag is het Kitty Kottie Festival op het Abdijplein met muziek, dans en eten. En Hugo de Jonge is vandaag 1 jaar officieel commissaris van de Koning in Zeeland. Hij is het eigenlijk al langer, maar dat was in een waarnemende rol. In Provinciale Staten is hij niet onopgemerkt gebleven. Zijn plannen voor Zeeland in 2050 en mediaoptredens waarin hij pleit voor meer Zeeuwen stuiten op veel kritiek. Toch wordt hij door de statenleden ook geprezen voor zijn inzet. De functie van commissaris van de Koning is in principe voor 6 jaar. Het weer dan nog in Zeeland. Het is een mooie dag vandaag met veel zon. Het blijft ook droog. De temperatuur ligt tussen de 21 en 24 graden. En er waait een noordwestelijke wind. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Esme, dankjewel. We gaan eens kijken op de weg, als dat mag. Ja, kijk eens. Het mag nog. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer. Je vertraging is daar iets meer dan 5 minuten op dit moment.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: en normaal, sorry. Bij Omroep Zeeland, Black Velvet, 12:30 is het geweest. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe Zeeuwse Kamer. Waar we het gaan hebben over het University College Roosevelt, UCR in Middelburg. Pittig schooljaar achter de rug hebben zij. Want door de maatregel van het vorige kabinet om buitenlandse studenten te weren, begon het UCR met fors minder nieuwe studenten. Want op de universiteit komt zo'n 75% van de studenten uit het buitenland. Dus zo'n overheidsmaatregel die snijdt dan flink daarin, in dat totaal. Nou, we kijken in deze Zeeuwse Kamer terug op het afgelopen schooljaar. Ongetwijfeld ook een beetje vooruit. Doen we met de dean van UCR, Gerda Anderinga, en met Marnik de Haan, hij is tweedejaars student. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn allebei.
1: Goedemiddag.
0: Om bij u te beginnen, mevrouw Anderinga, hoe kijkt u terug op dit schooljaar?
1: Ja, het is een heel bewogen schooljaar geweest. Er is ontzettend veel gebeurd. En als ik er nu zo op terugkijk, dan ben ik ongelooflijk trots op de docenten, op de medewerkers, de ondersteunende medewerkers en ook op de studenten. Hoe we samen door dit schooljaar zijn gegaan. We hebben een behoorlijke curriculumherziening gehad. Docenten hebben veel nieuwe cursussen ontwikkeld. We hebben daarbij een opzet gemaakt waarbij we werken met disciplinaire clusters, domeinen. En dat is in principe heel goed gelukt. En ik denk ook dat we echt ervoor hebben kunnen zorgen dat niet alle studenten, maar veel studenten ook weer de cursussen konden volgen die ze graag wilden volgen. Of in ieder geval een pad hebben gevonden binnen het college. Ja.
0: Maar goed, trots. Was er veel spanning dan aan het begin van het schooljaar? Hoe dat eruit zou gaan zien?
1: Het was natuurlijk een hele opgave. We stonden voor forse bezuinigingen. Dus we hebben financieel flink moeten snijden. We hebben helaas een deel van onze mensen moeten ontslaan. Zowel docenten als ondersteunend personeel. En we moesten ook curriculumherzieningen doorvoeren. En dat maakte dat studenten natuurlijk naar ons toe kwamen met een bepaald idee en een bepaald beeld van wat zij wilden studeren. En dat kon voor een groot deel en voor veel studenten ook doorgaan. Maar voor een deel van de studenten zag het plaatje er toch wat anders uit na die curriculumherziening. En daarvoor hebben we steeds passende oplossingen moeten gaan zoeken. En dat was natuurlijk best een bewogen jaar ook voor die studenten. Die natuurlijk voor een deel ook even niet meer wisten van kan ik hier mijn studie op een goede manier nog steeds afmaken.
0: Ja, als we dan even kijken naar die cijfers. Dit jaar hadden jullie 101 eerstejaarsstudenten die waren ingeschreven. 50 minder dan het schooljaar daarvoor.
1: Klopt.
0: Wat hebben jullie daarvan gemerkt?
1: Ja, wat we daarvan merken is dat we in ieder geval zagen dat studenten met een wat andere oriëntatie binnenkwamen. Daar hadden we natuurlijk ook op gerecruiteerd. Het is dan een wat kleinere community. Het is nog steeds wel zo dat de totale studentenaantallen groot genoeg zijn om te zorgen dat er een groep van studenten is die lekker samen kunnen leven, leren, sporten. Dus dat heeft totaal niet stilgestaan. Integendeel, we hebben een nieuwe community room gemaakt. Dus een studentenfaciliteit waar ze kunnen studeren en ook kunnen ontspannen samen. Dus ik heb niet het idee dat die aantallen daar veel invloed op hebben gehad.
0: Maar goed, als je dan gaat kijken, minder studenten betekent natuurlijk de minder inkomsten. Hoe is dat dan gegaan op dat vlak?
1: Ja, dat hadden wij natuurlijk wel ingecalculeerd. Dus op het moment dat je iets gaat veranderen aan je curriculum, dan ga je daarmee een andere studentenpopulatie trekken. En dan moet je ook afscheid nemen van een bepaalde studentenpopulatie. En dat maakt ook, dat kost even tijd. Hè? Wij brengen ons programma naar voren bij scholen. En dat zijn vaak 4, 5 VWO'ers die dan geïnteresseerd zijn in dat programma. Dan maken studenten al hun keuzes. Dus dan is het niet zo dat je het volgende jaar meteen een nieuwe populatie studenten in je college hebt.
0: Nee.
1: Dus dat maakt ook dat je dan een dip krijgt in het aantal studenten. Dus in principe was dat ook iets waar we op hadden gerekend.
0: Ja. Toch even terug naar dat geld. Hoe staan jullie dan aan het einde van dit schooljaar? Hoe staan jullie er nu financieel voor?
1: Ja, ook dat hadden we natuurlijk ingecalculeerd. Dus we hebben natuurlijk mensen moeten ontslaan. Dat is natuurlijk wat dat betreft ook weer een financiële meevaller. Omdat de grootste kostenpost voor ons zijn de salarissen van onze medewerkers uiteraard. Dus dat is natuurlijk dan een financiële meevaller. Dus eigenlijk de financiële situatie zoals wij dachten dat we ervoor zouden staan, dat is ook het geval. Dus dat is nu niet verslechterd of verbeterd.
0: Nee.
1: Dat is nog steeds hetzelfde gebleven. En we werken dus toe naar een scenario waarin die studentenaantallen weer omhoog gaan met dat nieuwe curriculum. En dan maakt het ook dat die financiële situatie weer rooskleuriger wordt.
0: Ja, toch begreep ik dat die klap van die tekorten van buitenlandse studenten, dat jullie die pas na 2 jaar voelen. Dus jullie hebben dan nog een jaar om die klappen op te vangen. Zijn jullie daarmee bezig?
1: Ja, daar zijn we natuurlijk volop mee bezig. Het is zo dat het college niet leeft van het geld wat er op dat jaar binnenkomt. Hè. We hebben lange termijn scenario's. We hebben natuurlijk reserve waar we ook gebruik van kunnen maken. We staan er financieel absoluut gewoon goed voor. Dus er is geen reden om te denken dat nu binnen een jaar, als er minder inkomsten komen van deze studenten, dat meteen grote financiële gevolgen heeft voor het college of voor het voortbestaan van het college. Integendeel, dat is ingecalculeerd en dat kunnen we opvangen.
0: Okay. Gaan we naar Marnik. Marnik, jij bent student op het UCR. Wat heb jij ervan gemerkt dat er minder buitenlandse studenten waren?
2: Nou, eigenlijk op zich niet zo heel erg veel. De hoeveelheid studenten die er is en die er zijn is nog steeds best wel een grote populatie. En in de klas merk je er ook eigenlijk nauwelijks iets van. Dus eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk gewoon nog steeds een leuke, gezellige groep. UCR kent natuurlijk een hele mooie community. Wat je zegt, een groot deel internationale studenten, die gaan in het weekend niet naar huis. Die kiezen er niet voor om even op de vlucht naar Japan te stappen.
0: Nee.
2: Dus je hebt gewoon een community die blijft hangen in het weekend, door de week. En wij vormen gewoon een hele leuke groep samen. En of dat er dan 50 minder zijn of niet, ja, daar merk je zelf niet zo heel erg veel van.
0: Hoe kijk je terug op dit schooljaar?
2: Ik kijk best wel positief terug op dit schooljaar. Dankzij de reorganisatie heb ik een nieuwe richting ingeslagen. Namelijk de cluster business en ondernemerschap die ik in ben gegaan. Best wel wat vakken die daarin naar voren zijn gekomen die ik heel erg interessant vond. Ondanks dat ik daar eigenlijk niet voor naar UCR gekomen was. Maar wel, dat is het mooie aan liberal arts. Hè. Je kunt zelf kiezen en je kunt zelf onderweg nog keuzes maken. En daar heb ik het afgelopen jaar eigenlijk keihard aan gewerkt.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk een hele mooie stap geweest voor mij.
0: Ja, tof om te horen, leuk zeg. Hey, toch hadden we het net, zoals je hoorde, over de bezuinigingen. Heb jij daar zelf als student, heb je om je heen gehoord dat daar impact van te zien was? Werd daarover gesproken met elkaar?
2: Ja, ik denk dat er wel, natuurlijk is er wel over gesproken dat er mensen zijn ontslagen en weggegaan zijn. En dat je daar wel wat moeilijkheden van ervaart. Hè. De klassen zijn iets groter geworden dan dat ze voorheen waren. Sommige leerlingen vinden dat vreselijk. Anderen kunnen daar beter mee omgaan. Op zich, ik vind het prima zoals het is. Zoals het was en zoals het is, allebei.
0: Wat voor grootte moeten we dan denken van klassen bijvoorbeeld?
2: Ja, en dat ligt er heel erg aan welke cluster je er tussenuit pakt. Ik heb klassen gehad met 10 leerlingen nog steeds erin. En ik heb soms een klas waar 40 leerlingen in zitten. Dus het verschil ligt er nog steeds. De ene is natuurlijk iets, de business clusters waren misschien iets interessanter. Psychologie is natuurlijk een cluster die heel erg veel gekozen wordt. Daar heb je iets grotere klassen. Maar de andere klassen waren wat kleiner.
0: Ja, precies.
2: Nog steeds. Kleinschalig.
0: Ja, voor jou allemaal prima te doen dus.
2: Voor mij allemaal prima te doen.
0: Ja. We hebben het over in de Zeeuwse Kamer, over het schooljaar van UCR. Want het college had vanwege de maatregelen van het vorige kabinet fors minder buitenlandse studenten. Het had impact. Praten we over met de dean van UCR, Gerda Andringa. En je hoorde hem net al, student Marnik de Haan. Ja, politiek gezien, veel gebeurt natuurlijk dit jaar. We hebben een nieuw kabinet. Dat kijkt juist naar een balans voor de buitenlandse studenten. Dat klinkt dan toch als goed nieuws.
1: Nou, dat klinkt inderdaad als goed nieuws. We hebben nu te maken met een kabinet wat niet de bezuinigingen van dit jaar heeft teruggedraaid. Dat vonden wij natuurlijk jammer. Maar zij kijken wel naar het academische onderwijs als een essentiële pijler in het onderwijs van Nederland. En een essentiële motor ook voor innovatie. Iets wat we in Nederland natuurlijk heel hard nodig hebben. Er komt veel op ons af voor wat betreft AI, maar ook de zorg. En eigenlijk al deze problemen die moeten natuurlijk ook voor een deel opgelost worden door mensen die daar goed onderzoek naar kunnen doen en die problemen goed snappen. Gelukkig ziet dit kabinet dat en zij gaan weer fors investeren in nieuw onderzoek. En ik hoop ook dat zij fors gaan investeren in onderwijs en ook innovatief onderwijs zoals we dat in Zeeland ook met bijvoorbeeld HZ en met Scalda op dit moment aan het opzetten zijn.
0: Ja, ik hoor het zeggen in de toekomstige tijd, zij gaan dat doen. Wat merken jullie nu op dit moment dan al van het nieuwe kabinet?
1: Op dit moment, om heel eerlijk te zijn, nog niet zoveel. Want voor 2026 zijn de reorganisaties niet teruggedraaid. Maar het plan is wel om per 2027 in ieder geval weer fors te investeren in onderwijs. En dat is natuurlijk voor ons goed nieuws. Het is altijd voor een university college wat zich heel erg richt op onderwijs en minder op onderzoek even afwachten.
0: Ja.
1: Waar gaat het geld precies naartoe? Wordt dat vooral onderzoek, wat wij ook van harte ondersteunen? Of is dat ook iets waar het University College meteen van kan profiteren?
0: Ja, ik zei net, die balans, dat klinkt dan als goed nieuws van die buitenlandse studenten. Maar blijft dat label wat er dan buiten Nederland misschien nu zit op Nederland, dat internationale studenten niet welkom zijn, blijft dat label er nog wel eventjes op zitten?
1: Ja, helaas kost dat echt tijd om dat imago van een land wat buitenlandse studenten eigenlijk niet graag verwelkomt. Dat imago, dat hebben we toch wel meegekregen. Dat zie je ook in de internationale pers over hoger onderwijs. Studenten denken ook over Nederland als een minder aantrekkelijk land om te gaan studeren. En dat is echt een probleem voor Nederland, want we zijn natuurlijk wel een kennisland.
0: Ja. Hoe moeten we dat veranderen dan?
1: Ja, deze boodschap van dat internationale studenten wel welkom zijn, met name natuurlijk in de vakgebieden waar we ze nodig hebben, dat gaat over duurzaamheid, dat gaat over technologie. Die boodschap die moeten we gezamenlijk met alle universiteiten ook gaan uitstralen dat dat zo is. En dat bericht, daar werken we ook heel erg hard aan, samen met universiteiten van Nederland.
0: Ja. Zou je nu zeggen, na dit schooljaar met al die veranderingen bij UCR, is de rust een beetje teruggekeerd?
1: De rust begint echt terug te keren. Het is zeker zo, ik denk voor de studenten dat het ondertussen echt duidelijk voor ze is van ja, dit zijn de vakken die ik hier kan kiezen. Dit is hoe ik hier verder kan. We zijn met die 6 verschillende domeinen, wat iets gemakkelijker te begrijpen is dan 200 cursussen in alles, hè? Ja. Maakt het iets makkelijker voor studenten om te snappen wat ze bij ons kunnen studeren. Onze studenten, 80% daarvan gaat naar de masteropleiding van hun keuze. Dus het is ook niet een studie van je doet maar wat aan en daarna zie je verder. Dus ik denk dat dat bij studenten wel duidelijker wordt nu dat het nieuwe curriculum staat. Het is natuurlijk zo voor ons personeel. Het is een hechte community en een aantal van onze mensen hebben ook echt gewoon vrienden verloren in en met die ontslagen. En dat kost gewoon echt wel even tijd om daar overheen te komen. En vandaar dat ik ook zo trots ben dat we ondertussen wel zo'n mooi nieuw curriculum hebben staan.
0: Ik zie Marnik, die student is op het UCR. Ik zie jou knikken inderdaad dat er ook wel mensen verloren zijn gegaan daarin.
2: Ja, zeker. Er zijn ook professoren en medewerkers weggegaan die de community als dierbaar heeft beschouwen. En dan merk je toch dat er af en toe nog een keer een verwijzing gemaakt wordt naar voorheen gaf die en die dat vak of die gaf les. En dat is wel toch wel jammer dat die er niet meer zijn. Maar ja, zo zijn er ook mensen bijgekomen die dan bijvoorbeeld de business cluster een professor bijgekomen die dan weer een nieuwe entrede heeft gemaakt.
0: Dus, ja, en die community dan weer versterken op die manier.
2: Precies.
0: Ja, precies. Dus, ik zag jou ook knikken toen ik zei de rust is weer een beetje teruggekeerd. Heb jij dat gevoel ook?
2: Ja, zeker. Misschien nog niet helemaal, maar voor een deel mensen gaan op een gegeven moment ook gewoon weer verder met wat er wel mogelijk is. Tuurlijk, iedereen blijft even hangen als het even lastig is en als er dingen veranderen. Mensen kunnen niet tegen verandering. Dat is al een klein beetje zo. Maar op een gegeven moment, iedereen gaat toch weer door en gaat kijken naar wat de mogelijkheden wel zijn. Je kunt wel blijven hangen, maar dat heeft eigenlijk geen zin. Dus iedereen gaat gewoon op een gegeven moment weer door.
0: Nou, laten we dan verder gaan en doorkijken. Laten we kijken naar volgend schooljaar. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik kijk er positief naar het volgend schooljaar. Ik ga toevallig op uitwisseling voor een half jaar. Maar daarna kom ik weer terug voor de spring.
0: Waar ga je naartoe?
2: Ik ga naar Helsinki voor 5 maanden. Ja. Ja, heel gaaf, heel gaaf. Maar daarna als ik terugkom, ja, ik heb eigenlijk nu al een beetje. Ik kom niet hier uit Zeeland. Ik heb nu al een beetje heimwee dat ik zo meteen weg moet uit Zeeland. En dat ik in februari terug mag komen in Zeeland vind ik nu al leuk. En terug mag komen bij de UCR. Ik weet al een beetje welke vakken er klaar liggen voor mij om in februari te mogen gaan doen. Rondom psychologie en business. En daar heb ik eigenlijk nu al wel zin in. Dus ja, ik heb een heel positief beeld.
0: U wilt de meest positieve meegenomen volgens mij, mevrouw Andringa, toch?
1: Nou, ik heb Marnik ook meegenomen omdat ik het zo leuk vind dat hij een kans heeft gekregen. Ook via DocWise. Misschien kan je daar iets over vertellen, Marnik. Dat vind ik namelijk zelf ook een mooi verhaal.
2: Klopt inderdaad. Via de nieuwe docent van de business cluster heb ik eigenlijk een ingang gekregen om contact op te nemen met iemand van DocWise. En daarin heb ik eigenlijk de mogelijkheid gekregen om een eigen start-up idee te gaan ontwikkelen. En daarom heb ik een academic internship gevolgd. En dat hebben we gekoppeld aan een DocWise programma. En daarin heb ik eigenlijk gewoon mijn eigen start-up idee mogen gaan ontwikkelen.
0: Jo.
2: En uitgewerkt tot een prototype waarmee ik deze week of eind deze week mijn eerste klant ga bezoeken.
0: Bijzonder.
2: Ja, heel gaaf.
0: Ja, ik kan me voorstellen. we horen, dit is een positieve verhalen. Want als je naar zo'n plek als Helsinki kunt. Kijk, Zeeland is prachtig natuurlijk. Helsinki is ook heel tof. Maar hij heeft dan weer heimwee naar Zeeland. Dus eigenlijk, nog voordat hij weg is.
1: Ja, daarom zou het ook mooi zijn. En met die ontwikkeling zijn we ook bezig. Onder andere met de provincie en Campus Zeeland. Om te kijken, hoe kunnen we nu ook met het voortgezet onderwijs. En met de onderwijsinstellingen hier. Voor het soort HZ en UCR. Maar ook met de bedrijven. Kijken van, wat hebben we jongeren te bieden in Zeeland, zodat ze ook een deel van hun opleiding hier kunnen doen. Maar eventueel ook, op het moment dat ze carrière maken, deels terugkomen, geheel terugkomen naar Zeeland. En alles zien wat Zeeland te bieden heeft. En ik denk ook dat we blij mogen zijn met DocWise, die deze jongeren deze kansen biedt. En ik ben heel blij dat we als UCR hebben gekozen voor een disciplinair domein als ondernemerschap. Het lijkt eerst niet te passen bij Liberal Arts and Sciences, maar eigenlijk ondernemerschap en gezondheid, ondernemerschap en data, ondernemerschap en duurzaamheid passen eigenlijk perfect. En daarom heb ik Marnik meegenomen, omdat hij eigenlijk laat zien dat dat zo is.
0: Ja, mooi zeg. Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
1: Ik kijk positief naar het komende schooljaar. We zijn nu bezig om ook echt te evalueren al die veranderingen die we nu hebben doorgevoerd. En waar een deel van de studenten heel positief over is. Maar sommige dingen moeten natuurlijk nog verbeterd worden. Zijn mensen ook kritisch over. Hoe gaan we die slag nu maken? Dus niet alleen maar een verandering doorvoeren, maar nu ook zeggen, oké, wat daarvan is goed geland en wat moeten we nog verder verbeteren? En ik denk dat het gewoon een heel mooi proces is.
0: Nu zijn de officiële aanmeldcijfers, die zijn er nog niet, maar u heeft ongetwijfeld een beeld van hoe het eruit ziet.
1: Ja, we zitten zo rond de 120 studenten, dus dat is ietsje hoger dan vorig jaar en dat is eigenlijk ook precies wat we hadden ingeschat. Dus we hebben even tijd nodig om die stijging weer in te gaan en ik denk dat we uit het dal zijn.
0: Ja. En nu vakantie?
1: Bijna vakantie, maar het werk van Nadine is veelzijdig, mag ik u zeggen. Dat is er ook heel leuk aan. Dus ik heb nog even een paar projecten om af te maken en dan lekker op vakantie.
0: Heerlijk. Jij nog vakantieplannen, Marnik?
2: Zeker, ik ga surfen in Spanje.
0: Moet ook gebeuren.
2: Absoluut.
0: Dank voor jullie komst en te praten over dat afgelopen schooljaar, maar ook om vooruit te blikken op wat er allemaal gaat komen bij UCR. Gerda Andringa, de dien daar, en Marnik de Haan, student aan UCR. Dank voor jullie komst en veel succes met alles.
2: Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Blijft bijna overal droog.
3: In het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
12: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
12: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
20: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
21: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
22: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
24: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
25: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Sign of the Times van de Bellstars. Ja, ze werden in de tijd door Yvonnie in de tv-show aangekondigd toen ze daar optraden als de Engelse Dolly Dots. Ja, dat is misschien een klein beetje ver gezocht, omdat de muziek wel net even wat anders was dan de Dolly Dots. Maar er waren ook natuurlijk wel weer gelijkenissen. Dit was de Sign of the Times. Ander leuk liedje van de Bellstars is dit bijvoorbeeld.

Hij nam het op het podium van de Middelburgse Schouwburg. En ik volgens mij zelfs in één take. Like It Always Was, dit was Danny Vera. En Danny is best wel een groot liefhebber van zanger Shanna Spyro. Met name haar eerste hit, Die On This Hill. En dit is de opvolger daarvan, die heet Material Lover.

Daar was hij weer eens een keertje met de Tell Her About It. Welke hit zou dit moeten zijn? Het klinkt een beetje alsof iemand in een punaise is gestapt. Nog een keertje. Je hoort hem straks in het tweede half uur van de muziekmiddag. En tot die tijd zou je er eens even over.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel, zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Omdat een aantal scholen nog in wat onzekerheid zaten over of ze gingen verbouwen, nieuw bouwen, verplaatsen, vernieuwen. En ja, het is natuurlijk zonde om een groen schoolplein aan te leggen als je weet dat een jaar later of twee jaar later de school gaat verhuizen.
1: Inmiddels is die duidelijkheid er wel en kan NME met de laatste 6 scholen rond de tafel. De gemeente Rijmerswaal gaat de mobiele bereikbaarheid in Waarde verbeteren. Er komt een nieuwe zendmast voor beter bereik. De gemeente en Vodafone hebben na overleg met inwoners een plek gevonden aan de Plassenweg. De vergunning is inmiddels rond. In september begint de bouw en dan vanaf november zou er in en rond het dorp beter bereik moeten zijn. In Zeeland wordt vandaag de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. Het is Kitty Kotti. In Middelburg was vanmorgen een ceremonie waar onder meer vlaggen werden gehesen. Het is een belangrijke dag, zegt Angelique Duindam, de voorzitter van Kitty Kotti Zeeland.
2: Omdat de rol van Zeeland heel groot is geweest in dit verleden. En een viering hier juist in deze stad een vorm is van erkenning dat dit verleden er is geweest. En dat wij de mensen die we toen hebben onmenselijk, nu als mensen zien.
1: Op dit moment is het Kitty Kotti Festival op het Abdijplein bezig met muziek, dans en eten. En Hugo de Jonge is vandaag 1 jaar officieel commissaris van de Koning in Zeeland. Hij is al iets langer, maar dat was in zijn waarnemende rol. In Provinciale Staten is hij niet onopgemerkt gebleven. Zijn plannen voor Zeeland in 2050 en mediaoptredens waarin hij pleit voor meer Zeeuwen stuiten op veel kritiek. Toch wordt hij door statenleden ook geprezen voor zijn inzet. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Het is een zonnige dag vandaag met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

0: Nou, dat is zo'n liedje dat je even moet opzetten als het wat minder gaat. Dan kun je daarna weer lekker door deze middag. How Do You Do van Roxette bij Omroep Zeeland. Welke hit is dit? Ja, ik ga het zo draaien, het liedje, voor die tijd. Titel, artiest, wie zou het kunnen zijn?
1: Hear the

Don't get me wrong, dat bracht mij in ieder geval in gedachten weer even terug naar mijn kamertje dat ik had in de jaren 80. En toen had ik een LP, een verzamel-LP, en daarop stond dit liedje. En dat heb ik echt wel heel veel gedraaid. Don't get me wrong van The Pretenders. Ja, wie is dit en hoe heet het liedje? Nou, ik ga je verlossen hoor. Anastacia, de Amerikaanse zangeres, op dit moment op tournee. Jubileumtournee vanwege haar iconische debuutalbum dat 25 jaar bestaat, Not That Kind. Maar op haar tweede album stond One Day in Your Life.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor er kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
14: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
15: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
16: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Iso Energy. De lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Goedendag. Mensenrelatie Radboud Visser.
21: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
25: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
26: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
27: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
28: Ik koos wat mij raakte.
27: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
29: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
27: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Gloria Estefan en 1, 2, 3. Het is de eerste van een nieuwe maand. 1 juli, als je vandaag jarig bent. Van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: Hip-hopster Missy Elliott is ook vandaag jarig. 55 geworden. De frontlady van de band Blondie, Debbie Harry, viert vandaag haar 81ste verjaardag. We hebben gisteren nog een liedje van haar gedraaid. Of het moet eergisteren zijn geweest. Maar in ieder geval deze week. En Dan Aykroyd van Ghostbusters en de Blues Brothers, de acteur, viert vandaag zijn 74ste verjaardag. En ik moet natuurlijk ook nog wel even Pamela Anderson noemen. Zij is 59 jaar geworden. We kennen haar van Baywatch en die Naked Gun film die onlangs is uitgebracht met Liam Neeson.
1: Oh.

Van de serie Friends was dit de band The Rembrandts en I'll Be There For You. Wat gebeurde er zoal op deze datum in het verleden in de muziekwereld? In 1979 kwam de eerste Walkman op de markt. Ja, ik was niet een van de eerste mensen die hem heeft gekocht. Want toen was ik 3 jaar, maar het heeft volgens mij niet lang geduurd in mijn geval voordat ik zo'n ding heb aangeschaft. De Beatles namen She Loves You op in 1963. En dat deden zij in de EMI-studio's in Londen. En niet alleen maar She Loves You, maar ook I'll Get You werd op de plaat gezet. Neil Diamond scoorde zijn eerste Amerikaanse nummer 1 hit met Song Song Blue. En het was in 1972. Het liedje is gebaseerd op het tweede deel van een pianoconcert van Mozart.

Ik zag laatst een video van een van haar optredens. Want daar is ze best wel druk mee, Alicia Keys. En ze kan het nog steeds. Wat een stem. Underdog, ze schreef het samen met Ed Sheeran. Sloop John B. Dat lijkt me een heel mooi liedje voor zo'n shantycore om te zingen. Hier zijn de Beach Boys.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 1:01. Esme Weg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Bij een tankstation langs de A58 bij Arnemuiden is vanmiddag een bestelbus in brand gevlogen. De brand kon snel worden geblust. De persoon die in het busje zat raakte niet gewond en heeft een lift van de politie gekregen. Het tankstation zelf was even afgezet om hulpdiensten de ruimte te geven. Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak gevonden van de stroomstoring, waardoor er tot en met zaterdagmiddag geen treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden. Door de brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land stil. De voedingskabel van de bovenleiding heeft in een knik gezeten, waardoor kortsluiting is ontstaan. Door

0: Natuur- en milieueducatie Schouwen-Duiveland met het project om de scholen binnen de gemeente zo snel mogelijk te vergroenen. Om de pleinen te onderhouden is NME nog op zoek naar lokale hoveniers. Je hoort Casper Weekhout.
1: Dat we echt over 10 jaar hier nog terugkomen en dat we nog steeds een fantastisch mooi groen bloeiend schoolplein en moestuin voor ons zien.
0: NME Schouwen-Duiveland hoopt binnenkort ook rond de tafel te gaan met de laatste 6 basisscholen die nog een groen schoolplein moeten krijgen. Door nieuwbouw- en verbouwplannen heeft de vergroening van die scholen vertraging opgelopen. Het weer dan nog in Zeeland. Een zonnige dag is het vandaag met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Morgenmiddag dan passeert er een zwak front met tijdelijk wat bewolking en lichte regen bij een iets lagere temperatuur. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Van een debuutalbum uit 1986 en daarna bleef het behoorlijk stil na deze hit. Red Box. En dit was For America. Shane Michael Boos. Hij kreeg een Grammy omdat hij Best New Artist is. En zijn artiestennaam is Somber. En dit is wel een prachtig liedje dat hij heeft uitgebracht een tijdje geleden. En dat heet Undressed. You

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Ik lees je als een Whitney Houston. En misschien denk je, nou, dat moet wel heel knus zijn geweest daar in de studio tussen die twee. Maar het zijn wel aparte opnames. Ze hebben elkaar nooit echt ontmoet in een studio. Ja, ze hebben elkaar wel ontmoet, maar niet voor de opname van Could I Have This Kiss Forever?

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagot.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en...

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Katrien Strapel met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Cara uit het voorjaar van 1983 was dit Flashdance What a Feeling uit de gelijknamige film. Deze werd geproduceerd door Giorgio Moroder, de legendarische Italiaanse producer. Straks een liedje van Bette Midler, een liedje van The Rolling Stones. En een van de Stones die is ook te zien in de videoclip van die plaat.
1: I told myself, life is short.

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Het is van de Rolling Stones. En Bette Midler heeft daar een hele goede versie van opgenomen en uitgebracht in de jaren 80. En de videoclip, daarin zien we Mick Jagger van de Rolling Stones met haar af en toe een beetje meedansen en ook een klein beetje knuffelen en dergelijke. Moet je maar eens opzoeken.
1: Dus

Jamie Cullum, hij zong een liedje dat oorspronkelijk van The Love Affair is. En ook nog eens een keer is opgenomen door U2. En er is ook nog een versie van de Duitse zangeres Sandra, Everlasting Love.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is bijna 3:30. Espen Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Scheepsbouwer Dama uit Vlissingen haalt uit naar de Duitse regering. In een verklaring op de website noemt de scheepsbouwer het besluit van de Duitse regering om de bestelling van 6 fregatten te annuleren onverwacht en abrupt. Toch leek het er al langer op dat Duitsland zou aansturen op een andere leverancier. Het project had veel vertraging opgelopen en viel ook veel duurder uit. De scheepsbouwer in Vlissingen wil in gesprek over een nette afwikkeling voor de misgelopen order. Zwembad De Spetter in Tholen gaat morgen weer open. Het zwembad is sinds maandag dicht omdat de speciale laag die op de tegels was aangebracht op sommige plekken, dat hij losliet. Die coating moest voorkomen dat stukjes van de tegels vallen. De Spetter ging ook pas weken later open dit seizoen dan was gepland vanwege datzelfde probleem met de tegels. Bij een tankstation langs de A58 bij Arnemuiden is vanmiddag een bestelbus in brand gevlogen. De brand kon snel worden geblust. De persoon die in het busje zat raakte niet gewond en heeft een lift van de politie gekregen. Het tankstation was even afgezet om hulpdiensten de ruimte te geven. En spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak gevonden van de stroomstoring, waardoor er tot en met zaterdagmiddag geen treinen tussen Rotterdam en Wijndrecht rijden. Door brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land stil. De voedingskabel van de bovenleiding heeft in een knik gezeten, waardoor kortsluiting is ontstaan. Door de brand zijn 100 kabels kapot gegaan en die moeten één voor één worden gemaakt. Het weer dan nog in Zeeland. Een zonnige dag is het vandaag met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Morgenmiddag dan passeert er een zwak front met tijdelijk wat bewolking en lichte regen bij een iets lagere temperatuur. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht is dus door een ongeluk. Daar staat een file van 9 kilometer, 20 minuten extra reistijd. Dan zijn er nog wat korte files. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 kilometer, 6 minuten. En tussen Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer, 5 minuten. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder doe je er 6 minuten langer over in een file van 2 kilometer.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Hij is acteur, hij is zanger en hij schrijft. En hij had één keer een grote hit, grote Europese hit in de jaren 90. En dat was deze Ain't No Doubt van Jimmy Neal.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. En ook nog Harry Styles daarvoor met Watermelon Sugar. Straks naar vieren, Zeeland komt thuis met Michiel. Michiel, wat zit er in die uitzending?
1: Nou, het gaat onder andere over het enige stukje samenwerking wat overeind is gebleven tussen de ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam. Het samen opereren van nierkankerpatiënten doen ze met een speciale nierrobot. Meer daarover hoor je zometeen. Zegt u het maar, dat gaat vandaag over Hugo de Jonge. Hij is 1 jaar officieel commissaris van de Koning. Is niet onopgemerkt gebleven zijn aanwezigheid. Maar wat denk jij, Hugo de Jonge als commissaris van de Koning? Is de juiste man op de juiste plek? Je mening is welkom via ons WhatsApp-kanaal. En om 5:30 kunnen we erover verder praten. Uiteraard, inzicht u het maar.
0: Nou, we moeten dus blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking van slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 1:04. Goedemiddag, Omroep Zeeland. En de verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Files zijn er op de A58. Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaat 3 kilometer. Zo'n 10 minuten vertraging daar. A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide nog eens 3 kilometer. Daar 6 minuten. Het is druk op de A16. Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum. 15 kilometer file. Bijna een half uur vertraging. Komt daardoor bergingswerkzaamheden. Andere kant op. Rotterdam richting Breda. Op de A16 voor de Moerdijkbrug. Nog eens 11 kilometer, daar 20 minuten. A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer, daar 7 minuten. En de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Voor Etten-Leur 5 kilometer. 6 minuten moet je daar optellen bij je reistijd.
14: Megabed heet niet voor niets Megabed.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
16: Zeeland. Steeds meer schoolpleinen worden groen. En op Schouwen-Duiveland doen ze wel heel erg hun best. Je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. Ja, het is voorlopig het enige stukje samenwerking tussen de ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam dat overeind is gebleven. Het samen opereren van nierkankerpatiënten. Doen ze met een speciale robot. Hoe gaat dat precies in zijn werk? En in Ierland, daar zit Eveline Dingemans, onze Zeeuw in het buitenland. Elke woensdag neemt ze ons mee eventjes naar Ierland, hoe het leven daar is. Nou, op dit moment is daar de zomervakantie gestart. En de eerste mosselen, die zijn inmiddels de deur uit. Haar verhaal zometeen hier. Bijna 4 minuten over 4. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. En muziek hoor je van Ed Sheeran.

0: Sharon de Camera hier bij Omroep Zeeland. Denk eventjes terug aan vroeger, had je dan ook zo'n saai schoolplein? Eén grote tegel eigenlijk. Met geluk, misschien nog een klimstel in de hoek of een zandbak. Nou, dat is op veel scholen op Schouwen-Duiveland echt wel anders. Want zo'n driekwart van de basisscholen daar heeft al een groen schoolplein. Het einde van het project dat erachter zit, dat komt in zicht. En verslaggever Ellen Nieuwenhuizen die nam een kijkje op een van de nieuwste groene schoolpleinen in Burghaamsteden.
1: Vroeger was het allemaal gras. En nu is het zo'n mooie moestuin geworden.
2: Hier was eerst een heuveltje van zand. En daar stonden er nog geen bloemen. Maar nu wel.
3: Hier zijn ze een nieuwe speelgoed aan het maken voor de kinderen. Vroeger was hier allemaal slik en er waren nog geen houtsnippers. Dus dat, nu is het echt veel mooier geworden.
4: In rap tempo nemen Rosa en Jens ons mee over hun vernieuwde schoolplein. Rosa zit in groep 6 van basisschool Onder de Wieken. Jens in groep 6 van de Kirrewaaien. De basisscholen delen een schoolplein dat er sinds kort een stuk groener uitziet.
2: Die boomstammen zijn er nieuw gekomen. De bijenkorf.
3: Kijk, deze bloemen hier die zijn nieuw. Deze bomen zijn ook nieuw.
5: Nou, het was eigenlijk een, voor ons gevoel, een beetje een betonvlakte. Met een hoop kunstgras ook. En daar werd gespeeld, maar veelal ren- en vliegspelletjes. En wij hadden het idee van, dat kan ook anders. Maar dan heb je wel andere materialen en een andere omgeving nodig. En zodoende zijn we eigenlijk geïnspireerd door het speelgedrag van kinderen. We zijn ook met ze naar het bos geweest om te kijken van hoe spelen kinderen nou eigenlijk. En dat hebben we proberen toe te passen op dit schoolplein.
4: Directeur Erwin van Dam van de Kirrewaaien en zijn collega Carina Franke van Onder de Wieken gingen niet voor half werk. Met resultaat.
6: Het is een stuk groener geworden. Dus vooral ook gelet op wat er aangeplant is. Dus ook groen wat eetbaar is. En dat is vooral ook interessant voor de kinderen. Ze gaan er ook op een andere manier mee om. Het spelen wordt anders. Ze zijn wat bewuster van zichzelf en de omgeving.
2: Hier is de buitenklas. Eerst was dit gewoon een stuk gras. En nu is hier bijvoorbeeld iets waar je op kan hangen. En deze bankjes kunnen de leerlingen dan op zitten. En als het regent kan je hier ook zitten, want er zit een dak boven.
7: Wat vinden jullie nou van al deze nieuwe dingen?
2: Ik vind het wel leuk, maar daarachter is het wel kleiner. Het wordt wel een kleiner schoolplein, want er zijn nu ook dingetjes afgezet met bloemen aan. En dingetjes.
8: Ik vind het wel leuker, deze schoolplein, dan de andere.
9: Best wel leuk, want dan kunnen we ook meer in tickets spelen op het gras en zo. En dat vind ik echt heel leuk.
3: Ja, vroeger was het ook mooi, maar nu is het nog veel mooier. Het is echt vernieuwd. En dat is ook wel eens leuk.
8: Ja, je hebt veel meer leuke dingen waarmee je meer spelletjes kan doen en zo.
2: Ik vind de nieuwe klimtoestellen ook wel leuk. Want ik heb ook wel heel veel zin om te klimmen aan de nieuwe dingen.
0: Nou, nieuwe dingen dus ook. Maar wie niet dan eigenlijk? Ben je nou benieuwd hoe dat schoolplein eruit ziet? Je ziet het nu in onze site. In onze app wil ik zeggen. En op onze site.

0: Stevie Wonder for Once in My Life. Goedemiddag, het is Omroep Zeeland. Het is 4:15. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vanmiddag met Joe Gernert. Joe, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: In tegenstelling tot gisteren, prachtig zonnig weer vandaag, hè?
1: Ja, zeker. Met dat stapelwolken die wat beter opbol in het binnenland voor enige tijd. Maar ook daar zakt het een beetje in. Dus het is behoorlijk zonnig op dit moment. Met een temperatuur nu van 21 graden direct aan zee. Tot 25 graden lokaal land inwaarts. Het maximum was 22 tot 26 graden. Tegen de 20 tot 22 van gisteren was dat toch een positief verschil uiteraard. Met een matige wind uit west tot noordwest. Windkracht 3 tot 4 op dit moment. Dus er komt een mooie, ja, toch wel zomerse avond aan. Koelt uiteraard wel wat af, maar zeker niet te veel. De wind zwakt wat af en het blijft vannacht dan tamelijk helder. Met een minimumtemperatuur van zo'n 16 à 17 graden. Een stuk boven het gemiddelde. Maar goed, we zijn wat gewend wat dat betreft de laatste 1,5 week. Nou, morgen is een dag met af en toe wat zon in het begin. Maar het raakt snel bewolkt en er komt ook een front aan wat het bewolkt zal doen raken. In de loop van de ochtend gaandeweg de ochtend, zo vooral vanaf koffietijd. En in het eerste deel van de middag valt er af en toe wat regen of motregen. Iedereen krijgt ook wel wat. En totaal, denk ik zo, zal 1 tot 2 millimeter op sommige plaatsen bedragen. Met de meeste regen waarschijnlijk op Schouwduiveland en op Tolen. Daarbij ook iets meer wind dan vandaag. Windkracht 3 tot 4. En dan zijn je af en toe windkracht 5. Eerst uit het westen, later uit het noordwesten. Maar later in de middag neemt de wind ook wat af. En dan komen er ook weer meer opklaringen. Zeker morgenavond natuurlijk. En de maximumtemperatuur, ja, is iets verwonderlijk. Die levert ook weer wat in. Die komt morgen uit tot 20 tot 23 graden.
0: Is het toch iets wat vrijdag ook nog een beetje doorzet?
1: Ja, vrijdag krijgen we een beetje een dag als vandaag. De situatie op het weertoneel op de Europese weerkaarten blijft een beetje intact. Met een hoge drukzone boven de Golf van Biscayen, naar Engeland toe ook. En af en toe een uitloper naar Noord-Frankrijk en deels België. Daar profiteren we dan vrijdag weer wat meer van. Met ja, een paar kleine stapelwolken en vooral vrijwel zon. Wel is er door het front van morgen even een iets koelere aanvoer. Dat betekent maximumtemperaturen van 20 tot 22 graden op de vrijdag. Maar goed, de zon vergoedt al veel. En in het weekend heb je dan ook vaak stabiel en vrij mooi weer. Misschien dat er zondag wat regen gaat vallen. Maar de meeste tijd is het in het weekend droog met maximumtemperaturen van zo'n 23 graden op de meeste plaatsen. En meestal een matig windje uit west tot noordwest.
0: Oké, Sjoerd Renner, dankjewel voor dit moment. Ze kijken op de weg met vertragingen gemeld op de A4. Onder andere Antwerpen richting Rotterdam voor Hogerheide 6 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. A16, daar is het nog steeds druk. Breda richting Rotterdam. Bergingswerkzaamheden daar voor Dordrecht. Levert 9 kilometer file op bij ruim 20 minuten vertraging. En verderop op diezelfde A16 richting Rotterdam voor Rotterdam-Feyenoord. 4 kilometer, daar 5 minuten. Andere kant op die A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer, daar ruim een kwartier. En op de A17, daar sta je ook stil. Rozenaal richting Dordrecht. Voor Knoop het Klaverpolder 3 kilometer, daar 7 minuten vertraging.

0: Sam Fender en Olivia Dean in Rain Me In, hier bij Omroep Zeeland. Laten we eens kijken naar nieuws wat opvalt ook buiten onze provincie vandaag. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de Omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In dat complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Ook deze bewoner moest zichzelf in veiligheid brengen.
1: Van de morgen hebben we een uitval van de elektriciteit gekregen. En 3 minuten later brandalarm. Er hing al wat rook in de gangen. En wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan. Alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een 10-tal minuten later is de brandweer ons komen halen met ladderwagen.
0: Het vuur is nog niet onder controle. Er komt veel rook vrij. De brandweer die spreekt van een complexe brand. En hoe die ontstaan is, dat is nog niet duidelijk. De politie die heeft inmiddels het dodental bijgesteld. Zouden eerder 6 doden zijn gevallen. Nu is er gezegd dat er 5 zijn. Meldt de VRT. Dat is het laatste wat zij melden over die brand. Dan de oud-minister Grapperhaus. Die is tijdens zijn coronaverhoor in een flinke discussie beland met de enquêtecommissie. Onder meer toen het ging over een advies van de politie om de avondklok niet in te voeren. Grapperhaus werd toen boos.
2: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaak. En anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
3: Dat staat er niet in.
2: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
4: Nee, maar we hoeven niet...
2: Dit vind ik een wezenlijk punt.
4: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vraag, meneer Grapperhaus.
2: Maar ik geef de antwoorden onder Edem.
0: Ja, vanmiddag is er dan nog gesproken met Jaap van Dissel. Was voor de 2e keer, want die gaf het kabinet adviezen in coronatijd. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ze adviseren vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan. Want de positieve effecten blijven veel groter dan de negatieve effecten daarvan.
5: In flesvoeding, die gemaakt is met kraanwater, zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Dus dan krijg je minder PFAS binnen, maar de voordelen van borstvoeding blijven nog steeds staan.
0: Baby's die worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Een Amerikaanse zanger en songwriter Victor Willis is overleden. Hij is de oorspronkelijke leadzanger van The Village People, vooral bekend van het nummer YMCA. Ja, die kennen we allemaal natuurlijk. Met het bekende dansje, de M en de C en de A natuurlijk. En de I natuurlijk erbij. Ja, in de videoclip ging hij gekleed als politieagent. En hij schreef ook nog mee aan de nummers Go West en In the Navy. 1980 verliet hij de band en voerde hij jarenlange juridische strijd om de auteursrechten. En bijna 30 jaar later keerde hij weer terug bij The Village People. Vorig jaar zong hij nog bij de inauguratie van president Trump. Hij overleed na een kort ziektebed en werd 74 jaar. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Esme Weg zo meteen met een update van het Zeeuwse nieuws. Eerst hoor je Acta en Munnik.

0: 5. Zometeen het Zeeuwse nieuws. Esme Bech, die praat je zo bij. En we gaan reizen naar een van onze Zeeuwen in het buitenland. In Ierland strijken we zometeen neer. Het is zomervakantie in Ierland. Eveline Dingemans, hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien. Maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 4:30, dat krijg je van Esme Bech. Esme, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Scheepsbouwer Dame wil de misgelopen order van 6 fregatten voor de Duitse marine netjes met Duitsland afwikkelen. De scheepsbouwer uit Vlissingen heeft een week nadat de Duitse regering de stekker uit het miljardenproject trok, gereageerd op dat nieuws. Dame noemt het besluit onverwacht en abrupt. Het project had flinke vertraging al opgelopen en zou ook veel duurder uitvallen. Daarop heeft Duitsland besloten 8 fregatten te bestellen bij een Duitse scheepsbouwer. Op het industrieterrein Axelse Vlakte 2 bij Westdorpen zijn nieuwe wegen en fietspaden aangelegd. Havenbedrijf Noord Seaport heeft dat gedaan om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in het havengebied te verbeteren, deels vanwege uitbreidingsplannen van industrie in de buurt. Er is 4 kilometer nieuwe rijbaan en 4 kilometer fietspad bijgekomen. En die wegen lopen door het gebied waar onder andere kunstmestfabrikant Yara zit. Zwembad De Spetter in Tholen gaat morgen weer open. Het zwembad is sinds maandag dicht omdat de speciale laag die op de tegels was aangebracht op sommige plekken losliet. Die coating moest voorkomen dat stukjes van de tegels vallen. De Spetter ging dit seizoen ook al weken later open dan gepland vanwege datzelfde probleem met de tegels. En de advocaten van een van de directeuren van overslagbedrijf Bulk Terminal Zeeland noemt de inzet van undercoveragenten om bewijs te verzamelen onrechtmatig. In de rechtbank in Breda was het de 7e zittingsdag in het grote drugsproces rondom de 3 directeuren van BTZ. De advocaat voert verder aan dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de herkomst van geld niet deugt en zijn cliënt, oud-directeur Jacco G., niet wist van de invoer van cocaïne via het bedrijf. Het weer dan nog in Zeeland. Het is een zonnige dag met temperaturen die nog liggen tussen de 21 en 24 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Morgenmiddag passeert er een zwak front met tijdelijk wat bewolking en lichte regen en is de temperatuur ook iets lager. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Esme, dankjewel. Eens kijken op de weg. Op de A4 sta je onder andere stil. Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid. 11 kilometer, daar ruim een kwartier. Op de A16 flink wat vertragingen. Dat is de A16 van Breda richting Rotterdam. Voor Zevenbergse Hoek 5 kilometer, ruim een kwartier. Bergingswerkzaamheden vinden daar plaats. Verderop voor Rotterdam-Feyenoord nog eens 5.

0: Sweeps, Bad Dreams. Onlangs nog te vinden in Limburg bij Pinkpop trad hij op. Van heel dichtbij gezien en dan doet hij dit nummer gewoon alsof het op de radio te horen is. Klinkt allemaal hartstikke goed. Goed, Zeeland komt thuis is dit op de woensdagmiddag. Betekent dat we gaan schakelen met Ierland. Met Eveline Dingemalsen, onze Zeeuw in het buitenland. Goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Het is zomer in Ierland. Althans, de zomervakantie die is begonnen.
1: Ja, de zomervakantie. Nou ja, goed, die was eigenlijk al een paar weken terug begonnen. Oh. Want voor de middelbare school, want die had examen in in juni. En daarna de rest van de scholen eigenlijk wel vakantie, ja. Dus die hadden dus gewoon, 10, 12 weken vakantie.
0: Dat is toch heerlijk.
1: De heen die geen examen moet doen.
0: Nee, dat is de langste vakantie die je ooit hebt volgens mij in je leven. Dat is ideaal.
1: Ja, nou ja, goed, ideaal. Voor vaders en moeders is het niet ideaal natuurlijk.
0: Maar ze hebben opa en oma toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: Daar kan heel veel gebeuren in de tuin, toch? Heel veel hulp en zo.
1: Jawel, hier is er een heleboel te doen natuurlijk. Ja,
0: dat dacht ik. Mosselen.
1: Let op, weer lekker arabemus in de tronken. Mossels, natuurlijk.
0: Ja, ik wou net zeggen, met de mosselen is hartstikke druk bezig, of niet?
1: Jawel. De eerste lading is de deur uit de heen van de week.
0: Kijk, en hoe is dit seizoen? Hoe ziet het eruit? Is dat maar goed?
1: Nou, ik vind ze goed, want maar ze zelf, ze zijn lekker.
0: Nou heb ik stiekem ook het idee dat elk seizoen er wordt gezegd, ze zijn nog lekkerder, ze zijn nog beter dan vorig jaar. Is dat, of ligt dat aan mij?
1: Nee, dat ding kan weer aan jou liggen, hoor. Oh. Nee, dat is niet zo. Okay. Maar ze zijn in ieder geval beter dan vorig jaar, dat weet ik me nu wel.
0: Oké. Gelukkig. Nou, een smakelijke gedachte is dat. Dan nog

0: eventjes, want dit was het meest bijzondere wat je mij vanmiddag deelde. Er is zondag een speciale hondenmiddag bij jullie in de buurt.
1: Ja,
0: wat is dat?
1: Ja. Nou, dat wordt georganiseerd. Dat is een groot land dus. En die doen van allerlei activiteiten en god van alles. Vorige week heeft er een vintage car show geweest. Dat was ook leuk.
0: Ja.
1: En staat er hier weer een op train te tanken.
0: Ja. Moet even binnen gelaten worden.
1: Ja. Nou, die doe ik straks weer even te woord staan.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, dat kan ik nog niet doen natuurlijk.
0: Nee, dat wordt lastig. Ja, nee, ja.
1: Ja. Weer aan het over. Oh, over de hondenshow.
0: Ja, de hondenshow. Ja.
1: Ja, nee, die worden georganiseerd door een plaatselijke dierenhandel. En dat is leuk. Dat is voor hen. En dan kun je met je hond naartoe.
0: En dan ga jij dan met je deur, je deurbel, daar zat ik over na te denken, maar er staat iemand aan je deur. Dan ga jij met de hond, met Tucker, ga je naartoe.
1: Nou ja, hoe dat niet te warm is, hè? Want als het zo warm is, dan heb ik nergens naartoe met je hond. Maar de waarschuwing is ook voor, blijf gewoon goed thuis als het warm is.
0: Nee, dat is ook het beste inderdaad, oké. Okay. Nee,
1: maar die beesten die liggen hier lekker op de keukenvloer, op de tegels. Dus dat is,
0: ja, dat is lekker cool natuurlijk.
1: Niet over meken ook.
0: Nee, dat is zeker waar, oké. Okay. Even kort samenvatting, de vakantie is dus begonnen nu echt voor heel veel de
1: ja,
0: kinderen daar.
1: Ja.
0: Eerste mosselen zijn de deur
1: voor
0: uit.
1: Iedereen.
0: En Tucker gaat misschien op pad en misschien ook niet.
1: Nou ja, hoe dat zullen we wel zien. Want het wel, ze heeft een prachtig weer af voor het weekend. Dus ja. ik weet het niet, dan blijven we liever thuis.
0: Nou precies, en als jij nu naar het raam bij je deur kijkt, dan hoor je dit. Er staat iemand voor de deur, dus snel open doen.
1: Nou, nee hoor,
0: die is
1: langs achteren kom.
0: Nou. Zo gaat het in Nederland. Even die dingen, maar soms een ziel in het buitenland. De groetjes daar, tot volgende week, rustig aan.
1: Dankjewel, allemaal de groet. Nee, doei.

Abba en voelen vol. Het is 16:45, oftewel 16:45 voor, zegt u het maar. Om 17:30 gaan we beginnen. Dagelijks bespreken we één onderwerp waar jij je mening over kunt achterlaten. Vandaag is dat Hugo de Jonge. Hij is 1 jaar officieel commissaris van de Koning in Zeeland. En kun je nou zeggen dat zijn aanwezigheid onopgemerkt is gebleven? Nee, daar kunnen we wel eerlijk over zijn, toch? Talloze media-optredens. Volgens mij heeft hij een strippenkaart van... vanuit de Zeeuws-Vlaanderen richting Hilversum. Er zijn grootse toekomstplannen natuurlijk. Er zijn fanatieke wielerronders. Hugo die is hier, heeft impact. Is echt niet van plan om te vertrekken. Maar wat denk jij, is Hugo de Jonge eigenlijk de juiste man op de juiste plek? Dus is Hugo de Jonge als commissaris van de Koning de juiste man op de juiste plek? Je kunt alvast reageren via ons WhatsApp-kanaal op die stelling. Veel mensen al gedaan. Dank daarvoor. 75% is het eens met de stelling. 25% is het er niet mee eens. Wat is jouw mening over dit onderwerp? Laat die achter. Zometeen om 17:30 kun je erover meepraten. Inzicht het maar.

0: Andrew Combs en Fast Car. Het is voorlopig als enige samenwerking tussen ziekenhuis ADRZ en Zorgzaam overeind gebleven. Het samen opereren van nierkankerpatiënten. Daarvoor is een operatierobot aangeschaft waarmee de urologen niertumoren preciezer kunnen verwijderen. De nieuwe robot was een behoorlijke investering van bijna 2 miljoen euro, vertelt Gijs Schroevers. Hij is manager bij ziekenhuis ADRZ.
1: Dat is het, maar het is toekomstgericht en noodzakelijk om mee te gaan met alle ontwikkelingen, de huidige ontwikkelingen en de toekomstige ontwikkelingen. Dus die keuze is gemaakt.
2: En was in die zin ook nodig om de operaties weer terug naar Zeeland te halen, in ieder geval bepaalde nieroperaties?
1: Ja, dat klopt. Dus de nieroperaties waarbij je een gedeelte van de nier verwijdert en het overige deel kunt laten zitten.
2: Bijvoorbeeld bij een tumor?
1: Bij een tumor, ja. Die kunnen we nu weer gaan doen in Zeeland. En dat is natuurlijk heel fijn voor de Zeeuwse patiënten.
2: Waarom is het belangrijk dat jullie dit nu aanschaffen als ADRZ? Wat kun je ermee, behalve de patiënt natuurlijk preciezer opereren?
1: We kunnen dit gaan toepassen voor urologie. Niet alleen voor tumoren, maar ook voor andere ingrepen. We gaan dit ook inzetten voor chirurgie, voor de buikchirurgie, voor grote darmoperaties. Ook veel voor oncologie. En gaandeweg zullen we gaan ontwikkelen en meer daarmee kunnen doen.
2: Los van dat dit sneller opereert en preciezer opereert, is het denk ik ook goed omdat een deel van de studenten die nu afstuderen dit al meekrijgen in hun opleiding.
1: Absoluut. Het is een innovatieve techniek die waarmee je jonge artsen kunt trekken, omdat zij in hun opleiding al daarmee in aanraking komen. Je kunt er mensen mee behouden. En ook voor het OK-personeel is het heel interessant om dit te mogen doen.
2: Voor de operaties van de specialisatie urologie wordt samengewerkt dus met Zorgzaam. Maar de robot die is van jullie eigenlijk, hè?
1: Ja, zo kun je het zeggen. Hij staat in ieder geval in Goes. Dat is afgesproken. Zo is dat vorig jaar besloten. Dus daarom staat hij hier.
2: Bent u trots op het team dat zij laten zien dat die samenwerking wel degelijk goed te doen is?
1: Zeker, heel trots. Ook op de samenwerking, maar ook op de, zoals de arts uit Zorgzaam het zij, de warme deken, hoe hij ontvangen is, maar ook hoe we samen afstemmen. Operatieassistenten praten net zo makkelijk met de arts uit Zorgzaam als met onze eigen arts. Dat werkt heel goed. Ik ben sowieso trots op het hele project dat we dit hebben gerealiseerd.
0: En door de komst van de robot en de samenwerking kunnen bepaalde operaties dus wel weer in Zeeland plaatsvinden. Voorlopig blijft het bij deze samenwerking, want de aangekondigde intensieve samenwerking van ADRZ en Zorgzaam, die gaat niet door. Dat is vanwege weerstand van ziekenhuispersoneel tegen die plannen.

0: Zo, Levi en Snelle en ik zing bij Omroep Zeeland. Het is bijna 5 uur. Ja, hij zit er 1 jaar nu, Hugo de Jonge, officieel als commissaris van de Koning in Zeeland. Maar hoe kijken nou eigenlijk statenleden in de provincie terug op 1 jaar samenwerken met Hugo de Jonge? Hun analyse hoor je zo meteen. Het gaat over Bulk Terminal Zeeland, grootste drugszaak in tijden die in Zeeland plaatsvindt. Het gaat vandaag onder andere over drugsmokkel, undercoveragenten en witwassen. De rechtbank van Breda is het toneel voor dag 7 in die zaak. Rick Bolt volgt dat voor ons allemaal. Het gaat over Kitty Kotti, werd vandaag herdacht en gevierd in Middelburg. En de haan in Domburg die is terug. Hoe zit dat allemaal in elkaar? Je hoort het zo meteen hier na 5 uur in Zeeland. Kom thuis. Omroep
1: Zeeland. Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
17: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kotti gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, het is 5 uur. Omroep Zeeland is dit met de verkeersinformatie van de ANWB. 4 vertragingen zijn er gemeld. Op de A4 onder andere sta je stil. Dat is Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten. A16 dan, Breda richting Rotterdam. Voor Zevenbergse Hoek 9 kilometer, daar ruim 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook die is daar dicht. En diezelfde A16, maar dan de andere kant op. Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer en ruim een half uur. Kapotte auto staat daar. De hoofdrijbaan is dicht. Daar kun je gebruik maken van de rechter parallelrijbaan. En de A59, ook daar een vertraging gemeld. Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel een file van 5 kilometer. Daar is je vertraging op dit moment een kwartier.
13: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
14: Dag Jaap.
18: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
4: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
21: Slag, dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. Hoe blikken statenleden terug op 1 jaar Hugo de Jonge als commissaris? Hoor je zo in Zeeland komt thuis. Drugsmokkel, undercoveragenten en witwassen. Het kwam allemaal vandaag voorbij in de rechtbank van Breda tijdens alweer dag 7 in de zaak van Bulk Terminal Zeeland. En Kitty Kotti werd herdacht en gevierd vandaag in Middelburg tijdens het Kitty Kotti Festival. Het is 5 minuten over 5. Een hele goede middag. 1 jaar Hugo de Jonge als commissaris van de Koning. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Tenminste, in ieder geval niet voor de statenleden. En dat bedoel ik dan in de goede zin en in de slechte zin. Want Hugo de Jonge die roept overal dat er meer Zeeuwen bij moeten komen. Hij zet Zeeland op de kaart. Maar de manier waarop, daar is niet iedereen het mee eens. Blijkt wel uit een rondgang langs de statenleden en Marien Weststraten van Partij voor Zeeland.
1: Wat Hugo de Jonge doet, is met veel bombardie hier binnenrollen. Er moeten ineens 300.000 mensen bij. Waar moet je die vandaan halen? Hoe is dan de zorg daarop afgestemd? Krijg je het überhaupt voor elkaar? En ik kijk maar naar hetgeen wat er nu aan de hand is. De verhoren bij de commissie over de corona. Ik kijk naar de huurwet. Ik bedoel, er is ook niks van terechtgekomen. Ook veel negatieve dingen. En met dat vele bombardie wat ik dan hoor op televisie, in de media, wat ik lees, wat er allemaal moet gaan gebeuren in Zeeland. In zijn beleving dan, in zijn hallucinatie of zijn dromen. Ja, dat zal blijken wanneer die weggaat wat hij hier achterlaat.
3: Antje Dees, statenlid voor de BBB-fractie in Provinciale Staten. Als je nou een jaar officieel Hugo als commissaris van de Koning zou moeten omschrijven in 3 steekwoorden, welke steekwoorden zouden dat zijn?
18: Mediamagneet, merkenorganisatie en betrokken man.
3: En als je een soort analyse zou moeten doen van een jaar Hugo de Jonge, is het een positief jaar geweest of zitten er rafelrandjes aan?
18: Het is over de hele linie een positief jaar geweest. Goede invloed op de beeldvorming van Zeeland. Een kleine valse start, maar goed gecorrigeerd.
3: En die valse start, bedoel je de nieuwjaarsspeech waarin gezegd werd dat er zoveel Nederlanders of Zeeuwen bij zouden moeten komen enzovoort, zonder dat jullie daar iets van wisten?
18: Inderdaad, dat noemen we een valse start. Daar hebben we ook heel veel in Provinciale Staten over gesproken. En daar is goed op bijgestuurd. Dus daar doen we zand over en nu voort naar de toekomst.
3: Gert Heikoop, statenlid voor jaar 21 in Provinciale Staten. 1 jaar officieel Hugo de Jong als commissaris van de Koning. In 3 steekwoorden.
23: Een uitstekende voorzitter.
3: Dat zijn inderdaad 3 woorden, hartstikke goed. Is het de commissaris die we nodig hadden?
23: Hij zet Zeeland goed op de kaart. Ik denk dat als je een willekeurige steekproef zou nemen en je vraagt 100 Nederlanders, noemen ze 3 commissarissen van de Koning, dat ze altijd Hugo de Jonge zullen noemen. Hij is het meest bekend. Als bekend wil niet altijd maar zeggen bemind natuurlijk. Hij heeft zijn eigenaardigheden, maar ja, die hebben we natuurlijk allemaal. Hij heeft de neiging om voor de muziek uit te lopen. Maar dat heb ik zelf ook altijd, zegt mijn vrouw. Dus dat komt in de beste kring ervoor. En daar wordt hij ook af en toe op aangesproken. Dat is ook onze taak als Provinciale Staten. Maar alles overwegende had het slechter gekund.
3: Lieso Koppejan, statenlid voor de ChristenUnie in Provinciale Staten. Een jaar officieel Hugo de Jonge. Hoe is dat als statenlid bevallen?
24: Nou, het was even wennen in het begin, hè? Want het is iets anders dan zijn voorganger. Het is een man die bruist van energie. Hugo is gewoon goed bezig, volgens mij. En hij doet wat hij heeft gezegd dat hij deed. En dat doet hij met heel veel energie. Echt heel veel energie. En daar moeten heel veel mensen best aan wennen.
0: Ja, benieuwd of jij daar aan moet wennen. Denk jij dat Hugo de Jonge de juiste man op de juiste plek is als commissaris van de Koning? Om 6:30 praten we er uiteraard over verder in. Zegt u het maar. Deze statenleden deelden zojuist hun mening bij verslaggever Pim van den Bergen. Het is Kitty Kotti vandaag, de dag om de afschaffing van de slavernij te herdenken en ook te vieren. In Middelburg was een ceremonie, werden vlaggen gehezen en was deze middag het Kitty Kotti Festival op het Abdijplein. Verslaggever Carmen Wisse sprak de voorzitter van Kitty Kotti Zeeland voorafgaand aan de herdenking en viering vandaag.
25: Angelique Duindam, voorzitter van Kitty Kotti Zeeland. Hoe belangrijk is het dat Kitty Kotti hier gevierd, herdacht wordt?
26: Het is heel belangrijk dat Kitty Kotti hier in Zeeland hergevierd en herdacht wordt. Omdat de rol van Zeeland heel groot is geweest in dit verleden. En een viering hier, juist in deze stad, een vorm is van erkenning. Dat dit verleden er is geweest en dat wij ons rekenschap daarvan geven. En dat wij de mensen die we toen hebben ontmenselijkt, nu als mensen zien.
25: Op 5 mei vieren we natuurlijk en herdenken we ook de vrijheid. Nu wordt er best wel veel gezegd over dat helemaal dat bewustzijn er bij jongeren helemaal niet meer zo is. Hoe is dat met Kittikotti?
26: Als je straks gaat zien, we hebben hier best wel veel kinderen. En gelukkig zijn de scholen zover dat zij in ieder geval onderwijs geven over Kittikotti. Dus ook meer kennis geven over het slavernijverleden. En dus dat is groeiende.
25: Hoe erg leeft het nog in de Surinaamse of ik zeg even makkelijk Antilliaanse gemeenschap?
26: Nog steeds heel veel. Wij zijn lopende monumenten. Hè? We zijn lopende bewijs dat dit verleden heeft plaatsgevonden. Want eigenlijk dankzij dat verleden zijn er zoveel van ons hier. Dus dat is hem.
25: Nu viering, ook vlaggen hijsen, kransen leggen. Hoe voelt dat om dat vandaag te doen?
26: Dankbaar. Ik sta op de schouders, ik ga dat straks vertellen, ik sta op de schouders van mijn voorouders. En juist deze handelingen, juist hier zijn, geeft aan dat we dat we rekenschap geven dat ze echt mens waren. En dus ik ben dankbaar van dat ik daar onderdeel van mag zijn.
0: Ja, na afloop van de viering sprak Carmen ook nog met rapper Donovan, bekend als MC Donson. Want hij schreef een rap speciaal voor vandaag.
2: Dat is hartstikke belangrijk, want het stukje geschiedenis moet gewoon, moet gewoon aandacht krijgen. En door Kittikotti te vieren krijgt het aandacht. Dus voor mij is het heel belangrijk, ja.
25: Want wat betekent het voor jou en misschien jongeren om je heen?
2: Voor mij betekent het een stukje erkenning. Dat de verantwoordelijkheid ook wordt genomen. Dat het überhaupt heeft bestaan, slavernij. Ja, om ook te kijken in de toekomst. Hè, van hoe moeten we in de toekomst met elkaar verder omgaan. En ik denk dat dat het voor mij betekent.
25: Want zijn we daar nog niet, volgens jou? Gaan we nog niet op een goede manier met elkaar om?
2: Nou ja, kijk, er worden natuurlijk hele mooie stappen gezet. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat er zeker nog wel rek is. Ja.
25: Hoe doe je dat? Wens je mensen fijne Kittikotti? Wil je nog mensen fijne Kittikotti wensen?
2: Ja, zeker ja. Ik wens iedereen inderdaad een fijne Kittikotti. En geniet van de vrijheid. En hopelijk worden we nog vrijer dan dat we nu al zijn. Yes.
0: De dag die wordt afgesloten met de dialoogtafel. Waarbij deelnemers tijdens een maaltijd verhalen, ervaringen en ook ideeën delen met elkaar. We'll be right back.

0: Alex Warren, Passenger, hier bij Omroep Zeeland. Het is 4:15. Gaan we eens kijken naar het weer, doen we met Hugh Gernaert. Een stuk zonnige dag hebben we toch vandaag gezien vergeleken met gisteren. Temperaturen van zo'n 23 graden vandaag. Maar vooruitkijken doen we dan, Hugh. Wat kunnen we morgen verwachten?
1: Nou, morgen is een dag met af en toe wat zon in het begin. Maar het raakt snel bewolkt en er komt ook een front aan wat het bewolkt zal doen raken. In de loop van de ochtend gaandeweg de ochtend, zo vooral vanaf koffietijd. En in het eerste deel van de middag valt er af en toe wat regen of motregen. Iedereen krijgt ook wel wat en totaal denk ik zo zal 1 tot 2 mm op sommige plaatsen bedragen. Met de meeste regen waarschijnlijk op Schouwduiveland en op Tolen. Daarbij ook iets meer wind dan vandaag, windkracht 3 tot 4 en aan zee af en toe windkracht 5. Eerst uit het westen, later uit het noordwesten, maar later in de middag neemt de wind ook wat af. En dan komen er ook weer meer opklaringen, zeker morgenavond natuurlijk. En de maximumtemperatuur, ja, is iets verwonderlijk, die levert ook weer wat in. Die komt morgen uit tot 20 tot 23 graden.
0: Is toch iets wat vrijdag ook nog een beetje doorzet?
1: Ja, vrijdag krijgen we een beetje een dag als vandaag. De situatie op het weertoneel op de Europese weerkaarten blijft een beetje intact, met een hoge drukzone boven de Golf van Biscayen, naar Engeland toe ook. En af en toe een uitloper naar Noord-Frankrijk en deels België. Daar profiteren we dan vrijdag weer wat meer van. Met ja, een paar kleine stapelwolken en vooral vrijwel zon. Wel is er door het front van morgen even een iets koelere aanvoer. Dat betekent maximum temperaturen van 20 tot 22 graden op de vrijdag. Maar goed, de zon vergoedt al veel. En in het weekend heb je dan ook vaak stabiel en vrij mooi weer. Misschien dat er zondag wat regen gaat vallen. Maar de meeste tijd is het in het weekend droog, met maximum temperaturen van zo'n 23 graden op de meeste plaatsen en meestal een matig windje uit west tot noordwest.
0: Oké, dankjewel, Jules. Op de weg zijn er vertragingen in de A4, onder andere Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 6 kilometer, zo'n 10 minuten daar. A16 dan, Breda richting Rotterdam. Voor Zevenbergse Hoek 6 kilometer, daar 10 minuten. Eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels wel weer vrij. Vertraging neemt daar af. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam richting Breda voor Zwijndrecht. 9 kilometer, bijna een half uur. Kapotte auto staat daar, de hoofdrijbaan is dicht. Maak daar gebruik van de rechter parallelrijbaan. En op de A59 ook nog een vertraging. 's-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel 4 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. Op de zevende dag alweer in de rechtszaak rond bulkterminal Zeeland zijn de advocaten van Jacco G. aan het woord geweest. De directeur wordt verdacht van drugsmokkel en witwassen. Verslaggever Rick Bolt die volgt deze zaak. Rick, wat was hun verhaal?
2: Het ging vandaag eigenlijk over drie dingen, namelijk de drugsmokkel, de undercoveragent en het witwassen. Allereerst de drugsmokkel. Daarvan zeggen de advocaten dat Jacco hier nooit van heeft geweten en eigenlijk ook een beetje de buiten werd gehouden door zijn broer René en compaanco. En dat dat ook duidelijk wordt uit het bewijs dat die andere directeuren hem daar dus niet bij betrokken.
0: Nee, dan die undercoveragent, een heftig middel.
2: Ja, dat vinden de advocaten ook. Sterker nog, zij zeggen dat het OM misbruik heeft gemaakt van hun bevoegdheden toen ze dit deden. Daarvoor wijzen ze bijvoorbeeld op één klein zinnetje bij de aanvraag van zo'n undercover traject. En daarin staat ook het sluiting van BTZ als doel beschreven. Maar dan wordt het een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar zo'n sluiting van een bedrijf valt onder het bestuursrecht. Dat zijn bijvoorbeeld de wetten tussen gemeenten of overheden en de burgers. Maar zo'n infiltratie mag alleen onder het strafrecht. Dus waar bijvoorbeeld deze drugsmokkel onder valt. Dus omdat die sluiting dus een van de doelen zou zijn van de infiltratie, zeggen deze advocaten nu, ja, daarom is die hele infiltratie eigenlijk onrechtmatig. Ja,
0: wat zou dat dan voor gevolgen hebben?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het zou volgens mij vooral betekenen dat die drie verdachten niet schuldig kunnen zijn aan de invoer van de 100 kilo die is ingevoerd met de hulp van die undercoveragent. Maar ja, het betekent ook wel dat het bewijs tegen die directeuren een stuk dunner wordt.
0: Dan ging het vandaag in de rechtbank ook nog over geld, hè? Heel veel geld.
2: Ja, want volgens het OM heeft Jacco het criminele geld dat verdiend werd door al die drugsmokkel dus witgewassen via allerlei constructies in het buitenland, zodat het toch op een gewone, normale, legale manier gebruikt kon worden. Maar de advocaten zeggen daarover eigenlijk, ja, het OM heeft toen een hele berg met administratie, een hele berg papier in beslag genomen en daarin hebben ze even lopen zoeken en daar vervolgens allerlei bedragen uitgetrokken die volgens hen vreemd zijn en dus waaruit die witwas zou blijken. Maar, zeggen zij, het OM heeft daar verder geen onderzoek naar gedaan. Ze hebben geen onderzoek gedaan naar welke bedrijven of bedragen er allemaal voor de rest in het buitenland zou zijn. En of het misschien wel gewoon hele gewone handel zou zijn, zoals de advocaten zeggen. Morgen zijn de advocaten van directeur aan de beurt en daarna moeten we een hele poos wachten, want de rechtbank doet in januari 2027 uitspraak.
0: Oké, volg jij voor ons in Breda allemaal. Rick Bol, dankjewel.

0: All You Need Is Love. De Beatles hier bij Omroep Zeeland. Ja, de haan van de kerktoren in Domburg die is in een paar maanden weg geweest voor restauratie. Maar vandaag werd de haan teruggeplaatst onder toeziend oog van de wethouder en het publiek. En de verslaggever Pindervisser nam daar een kijkje.
1: Kom je Domburg binnengelopen naast een hele hoop Duitsers, zag ik ook al de haan op de kerk staan. Terwijl die om 1 uur 's middags geplaatst zou worden. Het is op dit moment 1:05. Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd waarom. Nou, Michael Kerkhoven, we staan hier bij de kerk in Domburg en jij hebt de haan teruggeplaatst. Er was mij verteld dat de haan om 1 uur terug zou worden geplaatst. Ja, toen ik net dus het dorp binnen kwam lopen, zag ik dat de haan al stond te glinsteren op de toren. Wat is er aan de hand?
2: Door de wind. Er staat nu een redelijk krachtige wind en dan ja, er zal niet snel iets gebeuren, maar echt om het risico te beperken dat er iets kan gebeuren, hebben we ervoor gekozen, we zetten hem vroeg terug. Toen was het nog redelijk windstil. En dan, ja, dan weet je gewoon zeker, er gaat niks mis. En als we hadden gewacht tot op dit moment, ja, dan zit je toch met zo'n krachtige wind dat je zegt van ja, als ik hem net even niet goed vast heb en de wind slaat erop, dan ben je hem kwijt. Ja. En dan zijn de gevolgen niet te overzien.
1: Geen last van hoogtevrees?
2: Nee, totaal niet. Totaal niet. We doen het vaker, dus voor ons gesneden koek.
1: Ja, dat begrijp ik. En hoe maak je die haan eigenlijk vast?
2: Nou, die zit als het ware zit die, om een pen heen. En hij heeft een huls en er zit een koker aan vast. En daar schuif je hem in en daarbovenop er zit een soort van kogelknikkerachtige ding. En daardoor draait hij. En hij zit ongeveer een centimeter of 20 over een pen heen geschoven. Zodat hij er niet af gaat. En dat, ja, dat luistert heel nauw omdat je echt heel weinig speling hebt. Dus hij zou er nooit in theorie af kunnen.
1: Nee.
2: Het is wel een keer gebeurd, maar heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Maar dat, dus ja, dat zit zo goed vast dat het alle winden zou moeten doorstaan.
1: Kijk, ja. En hoe vaak doe je dit?
2: We hebben er nu in de afgelopen 2 weken tijd, is dit de 4e geloof ik even zo uit mijn hoofd. Okay. En we hebben er nog 2 te gaan.
1: Oh Michael, ik onderbreek je even, want ik zie nu dat de hoogwerker met wethouder René de Visser omhoog gaat. Om toch te checken of hij goed vaststaat. Oh. Een hoogwerker die is dus nu helemaal naar de top van de kerktoren gegaan. En ze zijn op dit moment met hun handen, als ik goed kijk, aan het voelen of de haan goed op de top zit. Hij blinkt mooi in het zonlicht, moet ik zeggen. En dat trekt een hoop bezoekers. Een hele hoop mensen zijn hier aan het kijken, met hun telefoon aan het filmen. En zijn we toch wel benieuwd wat hier gebeurt. Michael, nog even terug bij jou. Welk dorp heeft het mooiste uitzicht van boven?
2: Ik denk wel hier. Ik denk Domburg. Ja. Dan kijk je zo mooi over de zee heen van boven. En dat, ja, ik denk dat dat wel de mooiste is, ja.
1: Gaat er wel eens wat mis daarboven als je op die steiger staat?
2: Nou, echt mis niet. Want het is natuurlijk gewoon allemaal tot in de details altijd voorbereid. Dus dat, natuurlijk kunnen er wel kleine randzaken eens een keer misgaan. Gisteren hebben we het hier gehad dat hij niet helemaal lekker paste. Omdat het omhulsel waar hij omheen zit, dat was nogal vies. Dus dat hebben we eerst goed moeten reinigen, zodat hij weer goed erop paste. En dat, ja, dat is vanochtend goed gelukt.
0: Kijk, nu klinkt dat weer zo in Domburg. Op Walcheren zijn er nog 2 kerken zonder haan. Die staan in Achterkerk en Grijpskerken. De hanen die worden morgen geplaatst. En als het goed is, dan hoeven de haantjes er de komende 20 jaar niet meer vanaf.

0: Damiano David en Talk To Me. Doe dat zometeen vooral na 6:30. Zegt u het maar, zeer benieuwd naar jouw mening over de commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. Is hij in die functie de juiste persoon op de juiste plek? Gaan we zo meteen over in gesprek. En Esme Becht is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: 22 juli, demodag, scootmobielen.
6: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Esme Beg. Esme, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Scheepsbouwer Dame wil een compensatie voor de misgelopen order van 6 fregatten voor de Duitse marine. De scheepsbouwer uit Vlissingen heeft een week nadat de Duitse regering de stekker uit het miljardenproject trok gereageerd. Dame noemt het besluit onverwacht en abrupt. Het project had al flinke vertraging opgelopen en zou ook veel duurder uitvallen. Duitsland heeft nu besloten 8 fregatten te bestellen bij een Duitse scheepsbouwer. Op het industrieterrein Axelse Vlakte 2 bij Westdorpen zijn nieuwe wegen en fietspaden aangelegd. Havenbedrijf North Seaport heeft dat gedaan om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in het havengebied te verbeteren. Deels vanwege uitbreidingsplannen van industrie in de buurt. Operationeel directeur Frank van Paris.
10: We merken jaar na jaar, we meten ook het aantal mensen die naar hun werk komen met de fiets. En op veel plaatsen in de haven loopt dat al op tot 1/3. Dus 1/3 van de mensen die met de fiets komen.
9: Er is 4 kilometer nieuwe rijbaan en ook 4 kilometer fietspad bijgekomen. De wegen lopen door het gebied waar onder meer kunstmestfabrikant Yara zit. Zwembad De Spetter in Tholen gaat morgen weer open. Het zwembad is sinds maandag dicht omdat de speciale laag die op de tegels was aangebracht op sommige plekken losliet. Die coating moest voorkomen dat stukjes van de tegels vallen. En De Spetter ging dit seizoen ook al weken later open dan gepland vanwege datzelfde probleem met de tegels. En de advocaten van een van de directeuren van overslagbedrijf Burg Terminal Zeeland noemt de inzet van undercoveragenten om bewijs te verzamelen onrechtmatig. In de rechtbank in Breda was het de 7e dag in het grote drugsproces rondom de 3 directeuren van BTZ. De advocaten voerden verder aan dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de herkomst van geld niet deugt en dat hun cliënt, oud-directeur Jacco G., niets wist van de invoer van cocaïne via het bedrijf. Het weer er nog in Zeeland. De temperaturen liggen zo nog rond de 21 en 24 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Morgen een iets wat andere dag dan vandaag. Dan passeert er een zwak front met tijd.

0: kwartier. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam richting Breda voor Zwijndrecht 17 kilometer en ruim een half uur. Staat een kapotte vrachtauto, twee rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A17 een vertraging, Roosendaal richting Dordrecht voor knoop het Klaverpolder 4 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 10 minuten.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
0: Een hele goede middag. Het is 5 minuten over 6. We gaan zo van start met een nieuwe editie van Zegt u het maar. En het gaat vandaag over Hugo de Jonge, want hij is 1 jaar officieel commissaris van de Koning. En die aanwezigheid die is niet onopgemerkt gebleven. Er waren talloze media-optredens. Er zijn grootse toekomstplannen. Zeeland 2050 is gepresenteerd. Ja, het heeft impact wat hij doet. Het wordt allemaal gezien. Maar wat denk jij? Hugo de Jonge is als commissaris van de Koning de juiste man op de juiste plek. Ik ben benieuwd naar je mening. Die kun je delen door te bellen, te appen. Het mag allemaal 0118-499-999. Ik ben benieuwd naar je mening. Deel die vooral door dus te bellen of te appen. Hoop ik je zo te spreken. Inzicht het maar.

Ace of Base en The Sign. Dit is Omroep Zeeland op je woensdagmiddag alweer. In Zegt u het maar gaat het vandaag over de commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. Zit 1 jaar precies op die plek en doet hij dat eigenlijk goed? Hoe denk jij daarover? Laat je mening achter 0118-499-999. David stuurt een appje. David, dank daarvoor. Hij zegt zeker, Hugo is een topcommissaris. Ieder mens maakt wel eens een fout. Waardoor gaan ze is het de topper die alles inzet voor Zeeland. Hoe denk jij daarover? Laat je mening achter door te bellen of te appen. Die vraag die hebben we ook eerder op straat gesteld. Want hoe kijken mensen daarna eigenlijk naar Hugo de Jonge? Wisselende reacties kregen we

0: verslaggever Justin Philipsen.
1: Nou ja, dat is schrikken. Ja, die man, ja, wat moeten we daarvan vinden?
2: Beetje één grote poppenkast ook wel.
3: Ja, dus als Hugo de Jonge, als ze dit zo van af gaan halen, dan komt er weer een ander poppetje die het weer gaat overnemen.
2: Dus zo blijven ze bezig met angst. Het is allemaal angst en aanpraten.
4: Ja, ik heb er niet zo heel veel mee.
5: Niet zoveel mee?
4: Nee, eigenlijk niks.
5: Waar kent u hem van?
4: Van tv. Kun jij er wel over vertellen dan?
5: Nou, hij is bijvoorbeeld de coronaminister geweest.
4: Oh ja, ja, ja, ja. Klopt.
5: Waar denkt u dan aan?
4: Ja, een hoop ellende.
5: In tegenstelling tot de mensen die we net hoorden, is zij fan van Hugo.
6: Nou, ik denk dat hij, hoe die zijn werk doet, zeg maar. Dat hij in Zeeland eigenlijk op de kaart zet. Bij veel mensen langs gaat, veel doet. Zijn eigen veel laat zien. In verschillende dorpen, op verschillende festivals. Of allerlei activiteiten, sportactiviteiten. Natuurlijk ook zelf heel veel sport. Hij doet zelf ook veel aan sport. En dat probeert hij ook allemaal aan mee te doen. Dat vind ik wel knap dat je dat dan dat
5: je nog bij doet.
6: Zoveel bij doet, zeg maar. Door je overal te laten zien, zeg maar. Ja.
0: Nou, wisselende reacties als je dat dan op straat hoort. 1 jaar Hugo de Jonge als commissaris van de Koning. Stelling van vandaag waar je op kunt reageren. Hij is als commissaris van de Koning de juiste man op de juiste plek. Wat denk jij? Laat je mening achter. 0118 499 999.

0: we deze editie telefonisch in Oosterland bij Jan Schouten. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, dat ging over Hugo de Jonge.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik baal eigenlijk nooit op, maar was nog een poosje stil. Ik dacht, ga maar dat ook eens doen.
0: Ja, gezellig.
1: Maar ik ben er stikblij mee, met Hugo de Jonge.
0: En waarom?
1: Een actieve man. Ik ben zelf een boer die toch ook achter de agrarische sector ook sowieso staat.
0: Mm.
1: Maar wat voor sector ook, denk ik. Het is gewoon een actieve man. En ik ben er eigenlijk best wel blij mee dat het er is. En weet je wat het is? Je doet toch nooit goed. Coronaminister strijdt ook dingen maar niet goed te doen. Maar dan denk ik, je moet er maar staan. Je moet allemaal maar doen. Maar hoe coronaminister ben of commissaris... of bondscoach van Nederland,
0: ja,
1: of,
0: karke, ja.
1: of koster van een karke, je doet toch nooit goed. Dan blijven er toch al die zeuren.
0: Ja, dit is zeker waar. Ja.
1: Maar ik ben er blij mee.
0: Oké, okay. U bent er blij mee. Maar die zichtbaarheid wat u zegt, hij is aanwezig. Hè? Veel mensen zien dat dan ook als een soort struikelblok. Dat ze zeggen, ja, maar hij is wel heel erg aanwezig. Hij is wel heel erg op de voorgrond.
1: Ja, en dat niet doet daar maar ook weer wat van. Nou, samen ziet het nooit mee.
0: Ja, dus het is eigenlijk altijd wel commentaar volgens u.
1: Ja, er is altijd gezeur. Ja. Die man doet zo'n stekvee zijn baas.
0: Ja, ja. Zeeland 2050, dat Zeeland moet groeien. Die plannen die vielen dan bij sommige mensen ook ineens rauw op het dak. Hoe denkt u daarover dan, dat Zeeland moet groeien?
1: Ja, kijk, de mot u zijn bij komen. Ja, of dat het dan een Zeeland mot of ergens anders, dat weet ik ook niet.
0: Nou ja, en om de voorzieningen ook op peil te houden hier.
1: Nou, dat denk ik ook wel. Kijk, Oosterland kan ook nog makkelijk groeien. En daar ben je ook wel druk mee bezig. Dus inderdaad, er kunnen best gaan groeien. Ze gaan nieuwe scholen bouwen op Oosterland. Dus dat is alleen maar een pre als er dan gebouwd wordt.
0: Ja. Maar goed, u ziet hem als de juiste man op de juiste plek op dit moment.
1: Ja, ik ben er stikblij. Met in nog een zeer ook een broeienaar, dus dat komt best goed.
0: Goed zo. Dank voor bellen, Jan Schouten. Goed. Zegt u maar, fijne avond gewenst. Dag,
1: hè. Goed,
0: dan beginnen is Filius in Schravenpolder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michiel. Ja, ik ben met die vorige spreker 100% eens.
0: Ja?
2: Want je kan op elk slakje zout lagen,
0: hè? Ja, zeker. Dat is waar.
2: Ja, maar op die vorige slakken, die had er eerst geweest, daar had ik nooit veel horen. En dat was Carla Pijs en die had polder weggegeven. Ja.
0: Ja, dus u zegt eigenlijk van die vorige hebben we niet zo heel veel gezien. Het is juist goed dat hij er nu zo is.
2: En van Polman had ik ook nooit veel goeds gehoord. Ja, nooit iets bijzonders gedaan. Want dan komt erin en die zei, ja, er moet werkgelegenheid komen. Dan moet u meer mazen komen. Ja, logisch.
0: Ja.
2: Werkgelegenheid. Al die oude mazen die er wonen, die werken niet meer. En dan blijft er in Zeeland niks over. Dan kunnen we weer wat terug naar de veerpompen.
0: Maar is dat niet ineens heel erg schrikken voor mensen op het provinciehuis en ook voor iedereen in Zeeland, dat er ineens hele grote toekomstplannen liggen en dat de Hugo de Jonge namens Zeeland in elke talkshow te zien is op tv?
2: Ja, goed, die liet zijn stem horen, wat hij het wil hebben. Of zou denken te hebben. Maar daar hoor ik Wasstraat, die doet er ook lelijk over, maar daar hoor ik ook nooit wat goed van.
0: Die gebruikt ook niet zulke aardige woorden, dat hij zijn klep moet houden of zo, zoiets inderdaad.
2: Ja.
0: Nee, dat hij zei van hij moet zijn klep houden, dat het een rampjaar was, volgens hem.
2: Ja, je man en al een jaar is hier de IDO en dan heeft hij die coronarotsen nog ophalen. Dat is ook, schiet ook niks op, want volgende keer hebben we weer andere ziektes.
0: Huh.
2: En dus geen mens, jij weet hoe het maar doet. De dokters wist het niet en een leek, die weet het ook niet.
0: Hmm.
2: En dan gaat je dat allemaal aan hand rekenen en dat vind ik allemaal waardeloos.
0: Ja.
2: Ik heb ook 42 jaar mogen werken. En ik heb ook aan mijn werk gedaan, zo ik voor mijn eigen goeddunken. En achteraf heb ik nog geen commentaar gehoord, alleen dat ik het goed gedaan had.
0: Dat is positief, toch?
2: Ja, nou goed.
0: Ja.
2: Maar dat was een plaster.
0: Ja.
2: Hey, maar ik heb een schaaienbare hand erover al gewerkt. En nou, daar gaat het over. Maar dit komt natuurlijk in het openbaar, want die mensen hebben openbare functie. Dus ja, dat moeten ze allemaal over praten.
0: Ja. Ja, doen wij nu ook maar goed. U geeft hem een compliment. U bent er tevreden mee met Hugo de Jonge als commissaris van de Koning. Meneer Filius, dank eventjes voor bellen.
2: Ja, goed. En goed, Michiel.
0: En een fijne avond. Tot de volgende maar weer. Dag, hè. Dag. Gaan we zo meteen onder andere naar Terneuzen, naar Waterland Kerkje. Zie ik ook eerst heel veel vluchten. App erbij te pakken. Fransie zegt, Hugo de Jonge die zal zijn werk zeker goed doen. Maar ik denk dat de meeste mensen niet precies weten wat hij nu eigenlijk allemaal doet. En wat gaat hij nog allemaal doen? Velen met mij houden zich daar waarschijnlijk niet mee bezig. En Ank die zegt nog, Hugo de Jonge was in Rotterdam een hele goede wethouder. Hier in Zeeland is hij ook top. Fields was Hebkena wordt ook gereageerd op die stelling. Hugo de Jonge is als commissaris van de Koning de juiste man op de juiste plek. Bijna 74% is het daarmee eens en zegt ja. Een kleine 26% zegt nee, ben ik het er niet mee eens. Eens kijken hoe er in Terneuzen over wordt gedacht. Meneer De Bruin, goedemiddag.
3: Nou, ik denk dat het een goede commissaris van de koningin zal worden.
0: Daar is het al.
3: Voor Zeeuws-Vlaanderen ook.
0: Ja?
3: Voor de kanaal, Terneuzen-Gent, uitbreidingen aan de linkse kant en aan de westerkant, containerhavens, goed met de Belgen omheen gaan. Werk. Doe had nood mensen ontslaan, werkgelegenheid. Altijd goed. En daar zie ik hem goed voor aan.
0: Ja,
3: daar past hij daar precies goed in.
0: Oké.
3: En toch nog eens in Vlaming ook, als je maar niet het Veersemeerte koopt aan de Belgen.
0: Oké, dus dat is de enige voorwaarde dat u stelt, dat u zegt, dan bent u geen goede commissaris meer, dat mag je niet doen.
3: Maar voor de rest zie ik hem wel goed zitten, hoor.
0: Oké. Ja. Wat denkt u, want ik zie toch ook online heel veel de reacties over hem, en het valt toch vaak weer terug naar die coronaperiode dat hij daar minister was.
3: Ja.
0: Snapt u dat veel mensen daar nog mee bezig zijn?
3: Je moet niet naar het verleden kijken, maar naar het heden, hè.
0: Het is makkelijker gezegd dan gedaan soms.
3: Ja, dat wel zo. Maar ja, als je wat... minister geweest bent en je hebt iets verpeuterd... Ja, dat wil niet zeggen dat je het niet goed gedaan hebt, hè. En volgens mij heeft hij het altijd wel goed gedaan, maar ja.
0: Ja, hij is de juiste man op de juiste plek dan volgens u... als de commissaris van de Koning in ieder geval.
3: Voor Zeeland wel. Ja. Voor Zeeland wel. En okay. Zeeland. Okay. Denk het wel.
0: Goed om te horen, meneer De Bruin. Dank voor bellen eventjes.
3: Ze zitten ook af, maar over die kerncentrale. Nou ja, een man zou zeggen... Doud hem in de mosselbanken... Daar kan je goed voor praten. Ja, dus werkvolk, terwijl werk.
0: Wat heeft u trouwens over die kerncentrales, nu we het daar toch over hebben? Gaan die toch nog naar Zeeland komen, of dan komen ze toch in de Eemshaven?
3: Nou, ik zou hem liever ook hier hebben voor het werk. Maar ja, ik ben 90 jaar. Ik heb altijd in de haven gewerkt, dus ja. Ik ben nauw betrokken bij het kanaal Gent Terneuzen, want ik heb nog Averheld in het kanaal Terneuzen Gent. Ik was de eerste inning van het kanaal Terneuzen Gent om Averheld in. Dus ik weet wat er in de haven speelt.
0: Ja, precies. Ja.
3: We hebben een nieuw kanaal gehad, met een nieuwe sluizen gekregen. En eigenlijk is het werk waardoor we ze in Terneuzen deden, allemaal naar België toe gegaan. Dat moet niet precies zo gaan, hè.
0: Nee, okay.
3: Wij hebben normaal een Volvo-fabriek moeten hebben. Mm. En we hebben los al Volvo's in Terneuzen. En het kanaal was klaar, de sluis was klaar. Hupla, dat is weg.
0: Maar goed, hij moet zich daarvoor inzetten dus volgens u?
3: Ja, daar moet hij zich voor inzetten. Ja, dat zie ik wel dat hij dat zou kunnen.
0: Precies. Meneer De Bruin, dank voor bellen eventjes. Dan zegt u maar een fijne avond gewenst.
3: Graag gedaan.
0: Bedankt. Hè. Dag. Eens even kijken naar Waterlandkerkje. Sjaak Salé, goedemiddag.
4: Ja, ik heb het er al eens meer over gehad. Maar ik wil natuurlijk niet in herhaling vallen. Maar al bij al, ja, niet onomstreden. Maar ja, is natuurlijk altijd het spreekwoord is waar gewerkt wordt voor alle Spaanders. Hè?
0: Dat is zeker waar, ja.
4: Een beetje ophouden. Maar ik lees bijvoorbeeld, Hugo de Jonge haalt uit naar even, staat er een lid, Martin Bos. Ja, dus, ik heb allebei bij de CDA gezeten. En ja, daar ken ik ook van. En over gaat dan over declaraties van lekker veel eten en zo.
0: Ja, de biefstukjes, ja.
4: Ja. Ja, dat is een beetje komisch eigenlijk.
0: Ja, u kunt er wel om lachen, om het hele verhaal?
4: Nou, min of meer, ja. Ik heb Martin Bos heb ik meerdere malen ontmoet.
0: Mm-hmm.
4: En ik ken ook zijn postuur. En ja, als je dan van lekker eten houdt, ja. Maar dat moet ik toch wel geven. Ja, Martin Bos zat vroeger bij de Europee. Hoe zeg je dat? Knecht wil ik niet zeggen, maar hij was aangever bij een belangrijke Europarlementariër.
0: Okay.
4: Van de grootste van Brussel en noem maar op.
0: Ja, ja, ja.
4: Dat deed hij al het agendawerk voor.
0: Okay. Maar als we nog heel veel teruggaan naar Hugo de Jonge, wat hebben we het vandaag over? Is hij dan de juiste man op de juiste plek volgens u? Doet hij het goed?
4: Ja, ik heb gehoord, of het waar is, weet ik niet meer, dat hij in Sluis schijnt te wonen.
0: Hij woont dus in Vlaanderen volgens mij inderdaad.
4: Ja,
0: dus Sluis zou goed kunnen.
4: Nou, ik zal, als ik er maar geen last van heb.
0: Nee,
4: ik hoop,
0: nee.
4: ik hoop dat het allemaal goed gaat. En ja,
0: tuurlijk.
4: Ja, niet okay. Onomstreden. Ja, iedereen maakt fouten.
0: Ja.
4: Martin Bos en ook Hugo de Jonge ook. En ja, je moet wel bij het heden kunnen blijven.
0: Mm.
4: En je moet ook wel een klein beetje kunnen vergeten en vergeven. Maar ook nieuwe lijnen aantrekken. Bijvoorbeeld dat eten, dat het buiten proporties is.
0: Ja, precies. Die porties eten
4: dat
0: waren
4: dat
0: net iets te groot.
4: Nee, precies. Ik wel. Nee. Ja, dat is mijn mening dan. Oké,
0: duidelijk. Jacques Salé, dank voor bellen. En een fijne avond. Dag. Even kijken wat er nog binnenkomt via de app. Hier wordt gezegd, ik vind Hugo de Jonge ongeschikt als commissaris van de koning. Een hoop poeha en een opschepperige man heeft niets als minister gepresteerd. Kees die zegt dat. Lilian die zegt van mij mag het blijven hoor. En de burgemeester van Terneuzen trouwens ook. Oké, dank voor die mening. Even kijken wat er verder nog binnenkomt. Omstreden man inderdaad, maar tot nu toe in zijn functie doet hij het goed. Hans laat dat nog weten. Oké, dank voor je reactie. Sowieso dank voor het reageren in, zegt u het maar. Morgen weer een nieuw onderwerp. Kun je vanaf 5:30 natuurlijk reageren. En dat onderwerp hoor je dan iets voor 12 bij Elsa in Goedemorgen Zeeland. Zometeen nog het verhaal van een sportfotograaf na 6:00. Maar er is nog een beller, volgens mij. Goedemiddag, met wie?
5: Ja, goedemiddag, met Jan Oerland. Ja, ik bel even over het onderwerp van vandaag.
0: Ja, wat wilt u daarover kwijt?
5: Nou, ik vraag me af of ze Omroep Zeeland mee bezig is om over mensen te praten, terwijl in het verleden. Hij zegt u het maar. Dus nooit over een ander mocht praten. Zo. Dus nu, ja, ik begrijp er niks van. Dus dat nou in één keer een onderwerp is. En het is heel jammer dat hele, zegt u het maar, verloren is gegaan eigenlijk.
0: Maar we hebben het nu over een persoon in een bepaalde functie. Dus de commissaris van de koning.
5: Ja, maar goed, nu heeft er nog niemand wat kwaad van hem gezegd, hè. Maar in het verleden dan werd je gewoon, dan mochten mensen 6 weken niet meer bellen of zo. Of dan werd het weggedraaid en zo. Maar nu is het onbereikbaar dat over iemand in het openbaar gepraat wordt. Of die goed functioneert, ja of nee.
0: Maar goed, als ik dan even naar die regels zo kijk, samen met u. We mogen inderdaad niet beledigend zijn. Voor personen, bevolkingsgroepen of geweld oproepen naar mensen, dieren, spullen of wat voor zaken dan ook. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.
5: Nee, ja, maar dat corona gebeurde, dat wordt er wel bij betrokken. Terwijl, in mijn ogen heeft u het hartstikke goed gedaan. In die omstandigheden. Maar ja, er wordt net werd gezegd worden fouten gemaakt. Oké, dat is ook zo.
0: Ja, maar vindt u dan iets oneerlijk om daarover te praten?
5: Met die hele nieuwe opzet daar heb ik niet dat omroep zijn, want op deze manier gaan doen over mensen praten.
0: Oké. Hey, die mening mag er zijn. En dank om die dan eventjes te delen. Dank voor bellen. En een fijne avond gewenst. Dag. Goed, daar zit hij er nu wel echt op, zegt u het maar. Zometeen na 6:00 het verhaal van sportfotograaf Cindy Heijen. En het gaat ook over een nieuwe weg en een fietspad op een bijzondere plek. Meer daarover hoor je zometeen na 6:00.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. 6 uur geweest. Staartje van de middagspits op deze woensdag. Op de A16 files nog Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 10 kilometer, daar zo'n 10 minuten. Rotterdam richting Breda. Op diezelfde A16 voor Zwijndrecht nog een kwartier vertraging. 6 kilometer daar. En ook op de N57 sta je nog stil. Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer, iets meer dan 5 minuten is je vertraging daar.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
15: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soeburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
16: Hey, doe eens normaal, man.
17: Voor elk budget een megabed.
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
13: Zeeland. Ja, hoe kwam eigenlijk Cindy Heijen, moet ik zeggen, terecht in de wereld van motocrossfotografie? Hoor je zo, in Zeeland komt thuis. Ook havenbedrijf North Seaport, want zij hebben nieuwe wegen en fietspaden aangelegd om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in het havengebied te verbeteren. En het lijkt me best wel lastig voor Hanny Scheer. Hij is na 40 jaar... Ja, er moet afscheid genomen worden bij basisschool Het Noorderlicht in Goes. Onze ziel van de dag. Die hoor je zo meteen hier. En een goede avond, 7 minuten over 6 Omroep Zeeland. En muziek van Shakira en Burna Boy.

0: Het liedje van het WK voetbal. En daar lijkt dan Congo te stunten tegen Engeland. Het is toch opmerkelijk hoe dat daar gaat bij het WK. Meer daarover hoor je misschien later nog wel in Zeeland komt thuis. Nu gaan we naar een sportfotograaf die we wekelijks in het zonnetje zit. Sidi Heijen gaan we mee in gesprek. Verslaggever Mark Samson die ging daar op bezoek. En ze legt aan hem uit onder andere hoe ze in de wereld van de motocrossfotografie terechtgekomen is.
1: Het komt eigenlijk door mijn oudste dochter. Die is begonnen met de motocross. En daar maakte je foto's van. Mijn jongste dochter die wilde ook gaan crossen. Maak je ook foto's van. En op een gegeven moment een camera aangeschaft. En ja, van iedereen foto's gemaakt. En er kwamen zoveel positieve reacties op. Ja, dat ik dat echt heel erg uit ben gaan breiden.
2: Ja, we horen het achtergrondgeluid nog achter ons. Wat is hier zo leuk aan?
1: Je ziet het hoe ze, als ze in strijd liggen. De trainingen, de techniek. En ja, de foto's maken zijn gewoon de plaatjes die je op dat moment kan schieten. Van of ze springen de lucht in, of ze gaan scheef door een bocht, of ze vallen. Want die horen er ook bij.
2: Ik heb je net al eventjes met de camera in de hand gezien. Het gaat op zo'n ongelofelijke snelheid eigenlijk. Waar moet je allemaal wel niet op letten als je bezig bent met die foto's te maken?
1: Eigenlijk een beetje inschatten van wat de rijder kan doen. Welke sporen ze kunnen pakken. Welke kansen op kunnen springen dat je daarop focust. Je moet ook vanwege met het licht. Dus je kan niet op elke punt een foto maken. Ja, het zijn toch eigenlijk kleine vele punten waar je eigenlijk echt wel op moet letten.
2: Kun je ons eens vertellen hoe jouw dag eruit ziet als je een dag op pad bent hier?
1: Als wij hier aankomen, dan laden we eigenlijk eerst de motors uit van de kinderen. En dan maak ik mijn camera paraat. En dan heb ik een heel mooi geel hesje aan. En dan ga ik op de baan foto's maken van elke rijder. En dan probeer ik iedereen echt erop te krijgen. En dat is soms ook nog echt wel heel moeilijk. Ja, en tussendoor help ik ook nog mijn kinderen. Ja, en dan is de dag afgelopen en dan kom ik thuis. En dan ga ik achter de laptop. En dan, dat varieert een beetje qua foto's. De ene keer is het 2500 foto's wat ik heb. En de andere keer is 1000 foto's. Ja, en dan ga ik één voor één elke foto nakijken. En kijken welke scherp genoeg is en mooi genoeg is wat ik daarvan vind.
2: En hoeveel tijd gaat daar wel niet in zitten als ik vragen mag?
1: Daar gaan soms wel 2 dagen tijd in. Het is goed nakijken.
2: Maar dan is dit eigenlijk veel en veel meer dan alleen een hobby, toch?
1: Ja, klopt. Sommigen denken ook gewoon foto's maken is makkelijk, want je klikt en het is goed. Dat is het eigenlijk niet, want je moet ook gewoon per foto kijken wat het is. Ik heb ook gewoon foto's met halve mensen erop, want dan was ik net te laat.
0: Ja, Cindy Heijen was dat. Sportfotograaf, bijzonder verhaal van haar rondom die motocross.

0: Fairground Attraction en Perfect. Het is kort over zes geweest. Nog een keertje naar Jules Gernaert voor het weer. Want een zonnige dag hebben we gehad. Jules, hoe gaan we die dag afsluiten?
1: Er komt een mooie, ja, toch wel zomerse avond aan. Het koelt uiteraard wel wat af, maar zeker niet te veel. De wind zwakt tot af en het blijft vannacht dan tamelijk helder. Met een minimumtemperatuur van zo'n 16 à 17 graden. Een stuk boven het gemiddelde. Maar goed, we zijn al wat gewend wat dat betreft de laatste 1,5 week. Nou, morgen is een dag met af en toe wat zon in het begin. Maar het raakt snel bewolkt en er komt ook een front aan wat het bewolkt zal doen raken. In de loop van de ochtend gaandeweg de ochtend, zo vooral vanaf koffietijd. En in het eerste deel van de middag valt er af en toe wat regen of motregen. Iedereen krijgt ook wel wat. En totaal denk ik zo zal 1 tot 2 mm op sommige plaatsen bedragen. Met de meeste regen waarschijnlijk op Schouwduiveland en op Tolen. Daarbij ook iets meer wind dan vandaag. Windkracht 3 tot 4. En dan zei af en toe windkracht 5. Eerst uit het westen, later uit het noordwesten. Maar later in de middag neemt de wind ook wat af. En dan komen er ook weer meer opklaringen. Zeker morgenavond natuurlijk. En de maximum temperatuur. Ja, is iets verwonderlijk. Die levert ook weer wat in. Die komt morgen uit tot 20 tot 23 graden.
0: Is toch iets wat vrijdag ook nog een beetje doorzet?
1: Ja, vrijdag krijgen we een beetje een dag als vandaag. De situatie op het weertoneel op de Europese weerkaarten blijft een beetje intact. Met een hoge drukzone boven de Golf van Biscayen, naar Engeland toe ook. En af en toe een uitloper naar Noord-Frankrijk en deels België. Daar profiteren we dan vrijdag weer wat meer van. Met ja, een paar kleine stapelwolken en vooral vrijwel zon. Wel is er door het front van morgen even een iets koelere aanvoer. Dat betekent maximum temperaturen van 20 tot 22 graden op de vrijdag. Maar goed, de zon vergoedt al veel. En in het weekend heb je dan ook vaak stabiel en vrij mooi weer. Misschien dat er zondag wat regen gaat vallen. Maar de meeste tijd is het in het weekend droog met maximum temperaturen van zo'n 23 graden op de meeste plaatsen. En meestal een matig windje uit west tot noordwest.
0: Oké, dankjewel Jules. Twee plekken nog op de weg waar je stilstaat langer dan 10 minuten. De A16 is dat onder andere. Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 9 kilometer, daar een kwartier. En ook op de A29 sta je stil. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knoop het Hellegatsplein 9 kilometer, daar iets meer dan een kwartier vertraging. Sta je ergens anders stil, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.

0: Een meisje uit de klas. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In dat complex daar wonen een paar honderd mensen. Inmiddels is de brand volledig onder controle, is geblust. De zoekacties die zijn afgerond. 16 gewonden, zouden daarbij gevallen zijn bij die brand. 5 mensen zijn overleden. Deze bewoner die moest zichzelf in veiligheid brengen vanochtend.
1: Vanmorgen hebben we een uitval van elektriciteit gekregen. En 3 minuten later brandalarm. Er hing al wat rook in de gangen. En wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan. Alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een 10-tal minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
0: Maar hoe de brand is ontstaan daar, dat is nog altijd niet duidelijk. Oud-minister Grapperhaus die is tijdens zijn coronavoor in een flinke discussie beland met de enquêtecommissie. Onder meer toen het ging over een advies van de politie om de avondklok niet in te voeren. Grapperhaus werd toen boos.
2: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaken. En anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
3: Dat staat er niet in.
2: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
4: Nee, maar we hoeven niet...
2: Dit vind ik een wezenlijk punt.
4: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vragen, meneer Grapperhaus.
2: Geef de antwoorden onder ede.
0: Vanmiddag is er gepraat nog met Jaap van Dissel. Was het tweede gesprek. Hij gaf het kabinet adviezen in coronatijd. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk. Blijkt uit het onderzoek van het RIVM. Ze adviseren vrouwen wel om die borstvoeding te blijven geven als het kan, want de positieve effecten zijn groter dan de negatieve.
5: In flesvoeding, die gemaakt is met kraanwater, zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Dus dan krijg je minder PFAS binnen, maar de voordelen van borstvoeding blijven nog steeds staan.
0: Baby's die worden niet direct ziek, maar een afweer die kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes.

0: Eagle Eye Cherry en Safe Tonight. Het is 6:30. Zometeen meer over de fietspaden en wegen die zijn aangelegd bij Westdorpen. Esmer daar zo ook over in het Zeeuwse nieuws. En de ziel van de dag, Hannie Schriers, heeft de laatste dag gehad op basisschool Noorderlicht in Goes. Onze ziel van de dag hoor je zometeen.
1: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Ja, we moeten door. Het is exact 6:30. Het Zeeuwse nieuws. Je krijgt dat van Esmer Beg. Esmer, goedenavond.
6: Goedenavond. Scheepsbouwer Dame wil een compensatie voor de misgelopen order van 6 fregatten voor de Duitse marine. De scheepsbouwer uit Vlissingen heeft een week nadat de Duitse regering de stekker uit het miljardenproject trok gereageerd. Dame noemt het besluit onverwacht en abrupt. Het project had al flinke vertraging opgelopen en zou ook veel duurder uitvallen. Duitsland heeft nu besloten fregatten te bestellen bij een Duitse scheepsbouwer. Op het industrieterrein Axelse Vlakte 2 bij Westdorpen zijn nieuwe wegen en fietspaden aangelegd. Havenbedrijf North Seaport heeft dat gedaan om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. Deels vanwege uitbreidingsplannen van industrie in de buurt. Operationeel directeur Frank van Paris.
7: We merken jaar na jaar, we meten ook het aantal mensen die naar hun werk komen met de fiets. En op veel plaatsen in de haven loopt dat al op tot 1/3. Dus 1/3 van de mensen die met de fiets komen.
6: Er is 4 kilometer nieuwe weg en 4 kilometer fietspad bijgekomen. De wegen lopen door het gebied waar onder meer kunstmestfabrikant Yara zit. En de advocaten van een van de directeuren van overslagbedrijf Bulk Terminal Zeeland noemt de inzet van undercoveragenten om bewijs te verzamelen onrechtmatig. In de rechtbank in Breda was het vandaag de 7e dag in de grote drugsproces rondom de 3 directeuren van BTZ. Rechtbankverslaggever Rick Bolt legt toe waarom de advocaten vinden dat de inzet onrechtmatig was.
8: Daarvoor wijzen ze bijvoorbeeld op 1 klein zinnetje bij de aanvraag van zo'n undercover traject. En daarin staat ook het sluiting van BTZ als doel beschreven. Maar zo'n sluiting van een bedrijf valt onder het bestuursrecht. Zo'n infiltratie mag alleen onder het strafrecht, dus waar bijvoorbeeld deze drugsmokkel onder valt.
6: De advocaten zeggen verder dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de herkomst van geld niet deugt. En dat hun cliënt, oud-directeur Jacco G., niets wist van de invoer van cocaïne via het bedrijf. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Voorlopig blijft het vrij helder en de wind neemt wat af. Het blijft vannacht zacht met minimumtemperatuur van 16 à 17 graden. Morgen begint de dag met wat zon, maar er komt een front langs met wat lichte regen. Vrijdag en zaterdag is het dan weer zonniger. Tot zover meer nieuws en weer, ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Esmer, dankjewel. 2 vertragingen waar je nog langer dan 10 minuten stilstaat. Op de A16 is dat, Breda richting Rotterdam voor Dordrecht, 9 kilometer, daar bijna een kwartier. Dat komt door een kapotte auto, de linkerrijstrook is daar afgesloten. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor de afrit Numansdorp, 4 kilometer. Er bijna 20 minuten optellen bij je reistijd.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: van I Just Might. Op het industrieterrein Axelse Vlakte. Er zijn nieuwe wegen en fietspaden aangelegd. Havenbedrijf Noord-Seaport heeft dat gedaan om de bereikbaarheid en ook de verkeersveiligheid in het havengebied te verbeteren. Er is 4 kilometer nieuwe rijbaan en 4 kilometer fietspad bijgekomen. En verslaggever Sander de Jonge die ging samen met operationeel directeur Frank van Parijs over dat fietspad met de fiets.
1: Als we een beetje rondkijken zie ik containers, hijskranen. Achter mij kunstmestfabriek Yara. Misschien ik als fietser denk dan niet, oh nou dit is nou de plek waar ik eventjes wil fietsen.
2: Ja, toch wel hoor. Veel van de bedrijven die hier bezig zijn werken echt ten dienste van de duurzaamheid, van ons milieu. Veel bedrijven werken in de circulaire economie, dus we proberen ook duurzame energie te maken. En bovendien, hier even fietsen, dit gebied wordt ook omzoomd door natuurgebieden waar je zeker op een even aangename manier een keer moet doorfietsen.
1: Want nu is het nog, ik zie nog groene percelen, maar dat moet uiteindelijk wel volstaan.
2: Waar we hier nu doorfietsen, dat zijn percelen die bestemd zijn inderdaad voor bijkomende industrie. En als we een beetje verder fietsen, dan komen we aan het natuurgebied. Dus daar is het perfect om te wandelen. En ook de mensen die hier werken, kunnen daar tijdens hun lunch rustige wandeling in maken.
1: Het fietspad heeft een jaar geduurd om aan te leggen. En straks moeten de bedrijven hier dan eigenlijk dus naartoe getrokken worden. Hoe lang denkt u dat gaat duren?
2: Dat gaat vrij snel. Het fietspad is aangelegd op basis van de uitbreidingsplannen van een aantal bedrijven die hier al zitten. En voor een groot deel van wat u hier rond u ziet, dat nog niet bebouwd is, zijn er al heel concrete plannen. Dus we hopen dat vrij snel ingevuld geraakt. Overigens, dat jaar was niet alleen voor het fietspad, maar ook voor de weginfrastructuur. We hebben hier ook rekening moeten houden met de kabels en leidingen die hier liggen.
1: En nu is natuurlijk nog even de vraag van, gaan mensen dan echt gebruik maken van het pad? Zijn er nu al medewerkers die dit doen?
2: Ja, we geloven echt wel dat het werkt om goede fietsinfrastructuur te hebben. We zeggen vaak, economie volgt de infrastructuur, maar eigenlijk geldt dat net zo goed voor het gebruik van het fietspad. We merken jaar na jaar, we meten ook het aantal mensen die naar hun werk komen met de fiets. En op veel plaatsen in de haven loopt dat al op tot 1/3. Dus 1/3 van de mensen die met de fiets komen, ook al is dat soms afgelegen. En we blijven dat ook verder monitoren en er verder aan werken, zodat we zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen. Dus het werkt.
0: Dus Frank van Parijs op de fiets daar. We gaan dan zien of die medewerkers een auto gaan verruilen voor de fiets. Hoorde Sander de Jonge daar.

0: Engelse. De lange hoorde je Get It Right. Zo'n 12 uur geleden maakte je kennis met onze ziel van de dag. En dan toch wel op een hele bijzondere dag. Hanny Scheers, goeie avond.
1: Hallo, Michiel.
0: Hoe was deze dag?
1: Oh, heel, heel bijzonder. Hartverwarmend, ontroerend, gekkigheid. Hele mooie dingen. Ik heb een fantastische dag gehad.
0: Ja. Ja. Een lach en een traan, kan ik me voorstellen.
1: Een lach en een traan, absoluut.
0: En alles wat ertussenin zit. Want na 40 jaar neem je afscheid van basisschool het Noorderlicht in Goes.
1: Klopt, ja. 42 jaar, ja.
0: 42 jaar. Ja. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik ben nog geen 42 jaar oud, dus ik heb geen idee.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat dan?
1: Ja, heel, heel, heel bijzonder. Heel bijzonder, ja. Ja, wat je zei al, een lach en een traan. En, en ik had ik werd opgehaald door gekke collega's in de auto met ballonnen en slingers en keiharde muziek. En de kinderen op het plein stonden op me te wachten met bellenblazen en poortjes waar ik onderdoor moest. En ja, het bestuur wat een praatje kwam maken, mooie bloemen. En toen een hele leuke, hele geweldige dag met de kinderen op school. Ja, mijn collega's die hebben echt alles uit de kast gehaald om dit een hele fijne dag te maken. Ik heb alle kinderen meegenomen in mijn hart. En,
0: ik wou net zeggen, dat is druk op de bank thuis. Maar je hebt ze in het hart meegenomen dus.
1: Ja, alle kinderen. Alle kinderen. Ja, mijn collega's ook hoor. Ja, zeker.
0: Want hoeveel kinderen heb jij dan gezien in 42 jaar? Heb je enig idee?
1: Nee, een paar honderd, hè? Ja, honderden.
0: Je hebt toch meer, misschien wel duizend zelfs?
1: Ja, zou kunnen, hè? Ja, ik heb ze nooit verteld, hoor.
0: Nee, dat snap ik inderdaad, dat snap ik.
1: Ja, het was fantastisch. Ja, ik heb ook een heel leuk team en die hebben echt een hele fijne dag gemaakt. En we hadden een afsluiting nog met collega's.
0: Ja.
1: En oud-collega's, ook van 40 jaar geleden. In de stad.
0: Kijk.
1: En dat was ook prachtig. Met hele leuke liedjes. Met gitaar, een collega ook nog. En oud-collega's die nog hele... Ook nog liedjes en waardevolle praatjes allemaal. Ja, het was hartverwarmend. Ja.
0: Wat ga je het meeste missen nu hieraan?
1: Wat ik het meest ga missen?
0: Ja.
1: Ja, de kinderen natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Moet toch iets heel bijzonders zijn om die te zien opgroeien en om die jaren later nog eens tegen te komen en dan ook te horen dat jij een onderdeel was van hun jeugd?
1: Ja. Ja, en ik heb ook veel kinderen die ik zelf in de klas had, die heb ik ook weer kinderen van. Die kwamen dan voor een rondleiding en dan ontmoet ik ze weer. En dan kwamen de kinderen weer en zijn er ook een heleboel alweer van school. Maar altijd heel leuk om ze ook weer tegen te komen en te zien wat er van wordt. En die kinderen zijn natuurlijk fantastisch.
0: En,
1: ja.
0: En wat nu dan, Hanny? Wat nu?
1: Wat nu?
0: Ja.
1: Ik ga echt vakantie vieren.
0: ga je lekker weg?
1: Nog even niet. Mijn man verheugt zich enorm op een schoolvakantie buiten. Of een vakantie buiten de schoolvakantie. Hè?
0: Ja, dat snap ik. Ja, eindelijk, na 42 jaar. Ja.
1: Ja, precies. Ja.
0: Geniet dan van die iets goedkopere vakantie. En dank dat je onze ziel van de dag was. En geniet ervan. En ook nog na van vandaag en van die afgelopen 42 jaar. Hanny Scheers, dank dat je de ziel van de dag was.
1: Zeker, helemaal leuk.
0: Dank
1: jullie wel.
0: Doei.

0: Keen en Somewhere Only We Know. Wat heb je gemist hier vandaag op de radio bij Omroep Zeeland? Nou, onder andere het volgende. Draag een zonnebril als je geen oogschade wil. Dat waarschuwen oogartsen. Maar hoe weet je waar je verder op moet letten? Nou, volgens opticien Joël Dingemans uit Terneuzen moet je vooral opletten dat ze UV-400 bescherming bieden.
1: Dat betekent eigenlijk dus dat er een goed UV-filter over de glazen heen zit, waardoor er geen schade meer vanuit UV-licht bij het oog kan komen. Er kunnen bijvoorbeeld dingen zoals maculadegeneratie, moeilijke ziekte, of staar kunnen eigenlijk ontstaan door dat je eigenlijk een bril draagt. Je pupil wordt dan wat groter normaal gesproken als je een donkere bril draagt. Doordat je pupil groter wordt, komt er eigenlijk meer licht binnen, meer schadelijk licht binnen als je geen UV-filter in je glas hebt. We hebben wel zoveel zonlicht dat je echt extra bescherming moet hebben. Net als dat je je insmeert, moet je ook bescherming voor je ogen hebben.
0: En het ging vandaag ook over de commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. Dat is hij officieel nu 1 jaar. Zijn aanwezigheid die ging niet onopgemerkt voorbij. Hè? Veel optredens in de media, grootse toekomstplannen. Hugo de Jonge die is als commissaris van de Koning de juiste man op de juiste plek. Het was een stelling waar je op kon reageren. En dat deed Jan Schouten onder andere uit Oosterland.
2: Ik ben er stikblij mee, met Hugo de Jonge.
0: En waarom?
2: Een actieve man. Ik ben zelf een boer die toch ook wel achter de agrarische sector ook sowieso staat. Mm. Maar wat voor sector ook, denk ik. Het is gewoon een actieve man. En ik ben er eigenlijk best wel blij mee dat het er is. En weet je wat het is? Je doet toch nooit goed. En coronaminister strijdt ook dingen maar niet goed te doen. Maar dan denk ik, je moet er maar staan. Je moet allemaal maar doen. Maar als je nu coronaminister bent of commissaris of bondscoach van Nederland, ja, of kaarken, ja. Of koster van een kaarken, je doet toch nooit goed. Dan blijven er toch altijd zeuren.
0: Oké, ze blijven toch altijd zeuren, was een beetje de conclusie die hij dan trok hierin. Zegt u, nou, morgen een nieuw onderwerp, om 5:30 kun je erover meepraten. En zo meteen fijne muziek na 7:00. En Remco morgenochtend vanaf 6:00 met natuurlijk het laatste Zeeuwse nieuws. Hele fijne woensdagavond met het zonnetje en muziek van Belinda Carlisle. Circle in the Sand. Hele fijne avond.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Automoret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
13: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
14: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
15: Mevrouw Keijzer.
14: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
15: U kunt
14: gewoon wel even uw vraag herhalen.
15: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen, daar geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
13: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Because my dreams are bursting at the seams. Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kottie in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: just like a song when we were young.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van